0: Tim en Luc.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte

aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw...

In de Amerikaanse staat Tennessee stapt de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS.
3: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
3: 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn.

Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Batter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Batter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via

dochter Bork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Dit is Plus Radio. Het is nu 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

Uiteindelijk mag u om 6 minuten over de klok van 7 weer van harte welkom heten op deze eerste zondagochtend alweer in de maand oktober. 4 oktober 2026. De 2159ste aflevering van Plus Radio. 40ste jaargang, nummer 44 op deze 277ste dag. We hebben er nog 88 over als we snel even doortellen om het jaar compleet te maken. Fijn, gezellig en ik prijs me altijd gelukkig dat u weer heeft afgestemd. Goed, tot 12 uur deze aflevering, vol programma. We hebben even na 9 hebben we de Weerman. We gaan praten over de Furiade. We gaan het over de tuin hebben met Anneke Duivenstein. Met Erin Tamminga over een dansles die ik 7 oktober weer gaat beginnen. We gaan het hebben over de maand van de geschiedenis. Met Lars Steenbeek en over de gymnastiekvereniging NTO, die maar liefst 80 jaar bestaat. U hoort het al, een boordevol programma tot de tijd zijn van 12 uur. En daartussendoor natuurlijk muziek en informatie. En wat de muziek betreft in het eerste uur natuurlijk weer Nederlandstalige platen, zangers, zangeressen, duo's. Het komt allemaal langs. En ook niet te vergeten onze dialectplaat. Elke week probeer ik toch weer een plaat uit het noorden, uit het zuiden, uit te zoeken. En vanochtend ben ik weer uitgekomen in het zuiden van het land. En natuurlijk ook onze artiest van de week. En dat is vanochtend Jenny Arian. Maar eerst gaan we luisteren naar een mooi lied van Dana Winder. Een gasten die ik altijd graag beluister. En ze zingt vanochtend voor ons allen Oog in Oog.

alle kwaad. Wat nu mijn goeie ouwe Johan, wat hebben ze met jou?

en Lisa. Zij zongen Niemand Weet. En Lisa zou vandaag haar 67e verjaardag hebben gevierd. In Groningen noemde ze haar de Groningse Willetje Alberti. Verder met Mietje.

0: Plus Radio. Dichtbij en net even anders.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al.

0: De headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Zuid, Oost, West. Hier is het toch het best.
1: Plus Radio.
2: En voor onze dialectplaat gaan we op deze zondagmorgen weer helemaal naar het zuiden van het land. Met de zanger Frits Rijks.

Wat blijven het toch mooie liedjes, Jenny Arian met Vluchten kan niet meer. Het is 8 minuten over de klok van 19:30 inmiddels. Fijn dat u weer meeluistert. Jenny Arian, ze werd geboren op deze 4 oktober 1942 in Lisse. En haar volledige naam is Johanna Jennetje Josefa Klarenbeek. En ze groeide uit tot een van de markantste theaterpersoonlijkheden van ons land. Als zangeres, actrice, cabaretière bouwde ze een veelzijdige loopbaan op. De podiumkunst zat al vroeg in haar familie. Haar moeder, Connie Renoir, was zangeres en trad op voor radio en televisie. Maar ook haar grootouders van moederskant brachten cabaretliedjes op de planken. En die artistieke omgeving wakkerde Jenny's belangstelling voor muziek en spel aan. Als tiener zag zij een voorstelling van Wim Sonneveld. En de stijl, de humor en de verzorgde presentatie maakten toen diepe indruk op haar. En vanaf dat moment wist ze dat haar toekomst op het toneel lag. Ze koos vastberaden voor een leven in de schijnwerpers. En op 17-jarige leeftijd deed ze auditie bij het ABC Cabaret. En dat gezelschap stond onder leiding van Wim Kan en Connie Vonk. Connie Vonk herkende haar talent en nam haar meteen aan. Ze bedacht ook haar artiestennaam, Jenny Arian. En in april 1960 maakte Jenny haar debuut bij het ABC Cabaret. Ze begon met kleine rollen, maar viel snel op door haar podiumkracht. Haar donkere contralt gaf haar zang een herkenbare kleur. En ook haar gevoel voor timing bleek een belangrijk talent. In de jaren 60 kreeg ze steeds grotere rollen. Ze speelde onder meer in musicals, toneelstukken en televisieproducties. In Anna Tefka liet ze zien dat ze ook in het grote musicalrepertoire paste. Haar spel combineerde directheid, humor, maar ook een sterke tekstbeleving. Een beslissend moment kwam met de musical En nu naar bed. En deze productie van Annie M. G. Schmid en Harry Bannink ging in 1971 in première. Jenny die speelde er samen met onder andere Frans Halsema en Connie Stewart. En de voorstelling die leefde een aantal blijvende Nederlandse theaterliederen op. Het beroemdste, u hoorde het zo eventjes, werd Vluchten kan niet meer. En Jenny zong het indringende duet samen met hem. De tekst was van Annie M.G. Schmid en de muziek van Harry Bannink. Het lied groeide uit tot een klassieker van het Nederlandse repertoire. Vluchten kan niet meer verscheen trouwens in 1972 op plaat. En pas bij een heruitgave in 1977 werd het een echte hit. Het bereikte toen zowel de nationale hitparade als de Nederlandse top 40. En de latere generaties bleven het lied beluisteren en opnieuw uitvoeren. Jenny Arian werd vooral beroemd als vertolkster van sterke teksten. Ze zingt niet alleen de melodie, maar speelt ook het verhaal. Een kleine intonatie kan bij haar tegelijk geestig en schrijnend klinken. En daardoor kregen haar liederen vaak een grote emotionele lading. In haar repertoire lopen cabaret, chanson en musical moeiteloos door elkaar. Op 4 oktober dus vandaag viert ons land de geboortedag van een groot artieste. Jenny Arian vertegenwoordigde ruim 6 decennia de Nederlandse podiumgeschiedenis. Hier zingt ze nog eens dat mooie lied Onder de bomen van het plein. Jenny Arian.

vader Abraham. Mooi liedje van hem, getiteld Geluk. Ja, het zonnetje is net opgekomen, 7:47. Gaat vanavond onder 19:16. Straks even na 9:00, dit keer, praat ik met weerman Marco over het weer van de afgelopen maand. Hier zijn Erik en Sanne met Mijn Enige Hoop.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI, omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

Ja, van harte welkom. Alweer het tweede van de 5 uur plus radio op deze zondagochtend. De eerste in de maand oktober, 4 oktober van het jaar 2026. Als ik zo naar de beelden van Hoek van Holland en Scheveningen kijk, is het heel rustig. Sommige strandtenten in Scheveningen, dat zag ik ook in de loop van de dag, die werden gisteren al afgebroken en alle materialen in containers geladen om dat weer netjes in goede staat tot volgend jaar te bewaren. De kust in Scheveningen vind ik ook altijd een bijzonder gezicht. Dat zijn de schepen die daar even voor ankeren zijn gelegen voordat ze de haven, het waterweggebied, ingaan. Want het is goedkoper om daar eventjes een paar dagen te liggen dan het lichtgeld te moeten betalen aan de kaders in de haven. Ik hoop dat u weer met plezier geluisterd heeft naar het eerste van de 5 uur met de Nederlandstalige klanken. Nou, decor heb ik weer gewijzigd. De cd'tjes van de Nederlandse muziek liggen nu weer aan de linkerkant. En aan de rechterkant is het stapeltje met de instrumentale muziek. En dat betekent natuurlijk solisten, maar ook hele mooie orkesten die hun klanken weer graag aan u willen laten horen. En zit u aan het ontbijt? Een heel smakelijkheden toegewenst en dat is weer een goed begin van deze dag.

Heroïques van Frank Purcell met Charlie en het allemaal om 17 minuten over 9 op deze 4e oktober. De dag waarop we stilstaan bij alle dieren om ons heen. Dierendag is het moment om onze waardering te tonen voor onze huisdieren, boerderijdieren en niet te vergeten ook de dieren in het wild. Onze huisdieren die brengen vreugde in het dagelijkse leven. Want hun trouwe blik en speelse streken die toveren vaak een glimlach op ons gezicht. Ze zijn er altijd, zonder oordeel en vol liefde. En laten we eerlijk zijn, dieren maken onze wereld mooier en rijker. Ze herinneren ons eraan dat vriendelijkheid geen woorden nodig heeft. Want op deze Dierendag vieren we niet alleen de vriendschap tussen mens en dier, maar ook onze verantwoordelijkheid die we samen dragen. Dus maak Dierendag tot een feestje voor mens en dier.

heerlijke klanken op deze zondagmorgen. De werkgroep Groen die doet goed, houdt in samenwerking met het IVN en het KNNV de cursus Natuur ontdekken. En de cursus vindt plaats in het natuurcentrum De Boshoek in Schiedam, begin morgen en duurt tot en met maandag 9 november. En tijdens 5 maandagavonden en een extra excursie op zaterdagochtend 24 oktober worden verschillende natuuronderwerpen behandeld. En waaronder vleermuizen, de herfst, de paddenstoelen, de vogeltrek, tuinvogels en overwintering. En de cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil leren over de natuur. U kunt zich aanmelden en dat kan via de agenda van het natuurcentrum deboshoek.nl/agenda. Natuurcentrum deboshoek.nl/agenda.

0: In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe code geel afgekondigd. De mist lost halverwege de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een bui vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: 24 uur per dag.
2: Radio. Dichtbij en net even anders.

9:30 werd het met het orkest van Joe Play. Ja, 4 oktober, als we nog even teruggaan in de tijd, dat betekent dat ik ook even stil wil staan bij een bijzondere, maar ook tragische dag in onze geschiedenis. Want 34 jaar geleden, op 4 oktober 92, voltrok zich in Amsterdam-Zuidoost de ramp die we allemaal nog kennen als de Bijlmerramp. Transport Boeing 747-200 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al stortte toen neer op de flats Groeneveen en Kruidberg in de Bijlmermeer. Het vliegtuig onderweg van Schiphol naar Tel Aviv met een tussenstop in New York kreeg kort na het opstijgen technische problemen en kon niet meer landen. De impact was echt verwoestend, de flats werden gedeeltelijk verwoest en tientallen mensen verloren het leven. De ramp kostte officieel 43 mensen het leven, onder wie de 4 bemanningsleden en van het toestel.

Het orkest van Roberto Delgado om 11 minuten voor 9. Fijn dat u heeft afgestemd op Plus Radio en u hoorde de melodie Simony. Morgen dan oefenen de gemeente en verschillende hulpdiensten, zoals de brandweer, de politie en ambulance, samen in Schipluiden. En de oefening is onderdeel van de Veiligheidsweek. En om de oefening zo echt mogelijk te laten lijken, blijft nog even geheim wat er precies morgenavond om 8 uur allemaal gaat gebeuren bij het woonzorgcentrum Akkerleven in Schipluiden.

En dat was Captain Cook. Zo dadelijk na het nieuws en weer gaan we ook even praten over het weer van de afgelopen maand. En dat doe ik altijd met Weerman Marco.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kohlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kohlberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Goedemorgen, dit is Plus Radio.
3: Plus Radio.

0: Iedere eerste zondag van de maand, Weerman Marco met het weer van de afgelopen maand.
1: Ja, inderdaad, met Weerman Marco gaan we weer praten. Hij altijd loopt hier rond zijn weerhuisje om alles keurig vast te leggen. En dat zal hij ongetwijfeld ook de afgelopen maand hebben gedaan. Dag Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen Tom.
1: Ja, van alles is er natuurlijk, wordt door jou bijgehouden. En dat wordt natuurlijk ook door heel veel mensen gewaardeerd. Hey, ik zit ook altijd te kijken naar jouw prachtige site met al die informatie. Altijd boeiend en zo blijven we lekker op de hoogte. Hè? Marco, als we even kijken, we blikken altijd terug. Als we kijken naar de afgelopen maand, het was dacht ik een bijna geloof ik 17 graden als ik het goed heb. En dat is
2: Dat heb je goed.
1: Ja, dat is voor september toch echt warm, kunnen we dan toch wel stellen, hè?
2: Is 2 graden te warm. Je praat dan eigenlijk over een gemiddelde temperatuur van juni.
1: Ja.
2: En dat hebben ze nu ook in september weer gehad.
1: Ja.
2: Ik ben van de cijfers en als je dat dan bekijkt ten opzichte van de geschiedenis, hè, de laatste 100 jaar vanaf 1901, iets langer al inmiddels, dan staan we op de 5e plaats. Met die 17 graden gemiddeld.
1: Ja, ja. De maand stelde me liefst geloof 20 warme dagen. Is dat niet bijzonder?
2: Maar de 21. Je hebt dat allemaal van mijn site gehaald waarschijnlijk.
1: Nee.
2: Dat staat ook op als je goed gaat zoeken.
1: Ja.
2: Maar de warme dag dus boven de 20 graden. Ja, dat is in september is dat best wel redelijk uniek. Als je dan een ander cijfer daarnaast hebt. We hebben wel op 17 dagen hebben neerslag gehad. Dat is dan op zich best wel veel. En dat het dan ook nog zo warm is.
1: Ja.
2: Dat is dan vaak een beetje een rare combinatie. Want het komt ook dat de nachttemperaturen zo hoog zijn. Dat heeft nog steeds te maken met de nasleep van de nog warmere zomer. Natuurlijk dat zeewater zo warm is.
1: Ja, maar toch konden de nachten best wel verschillen. Hè? Soms had je toch behoorlijke lage temperaturen in bepaalde delen van het land.
2: Ja, dat is wel zo. We hebben dan, als je met een vergrootglas kijkt, dan zag je ergens wel een keer ergens min 0,1 graad op klomphoogte, zoals dat dan heet. Maar we hebben in het verleden toch echt wel gehad dat je s'ochtends wakker werd, dat natuurlijk de boel wel wit was van de rijpen. Dat hebben we toch eigenlijk hier niet gezien. En zeker niet aan de kust op dit moment.
1: Ja, en wat betreft de hoeveelheid regen, Marco, was dat verschillend in het land of hier in de regio?
2: Nou, we hebben natuurlijk, als je de cijfers kijkt, 102 mm gehad. En dat gemiddeld is 95. Nou, dat valt binnen de statistieken, dus dat is ook niet zo raar. En het heeft ook op 17 dagen is er iets van neerslag gevallen. En dat is dan ook wel weer raar, als je dat dan vergelijkt, dat het toch warmer is met neerslag. Maar dat kwam met name door 8 september, dat onthoud ik dan altijd, ik ben jarig, toen viel de 40 mm op één dag.
1: Ja.
2: En toen waren ze ook weer voorzichtig aan het nadenken over de waterberging, geloof ik, ergens daar in de buurt van het woud. Maar het was niet nodig, want daarna was het weer prima.
1: Ja, als je de hele maand zou moeten samenvatten, weerkundig,

0: Wat zou je het dan voor cijfer geven en wat waren de uitschieters?
1: Ja, dat is altijd lastig om een cijfer. Ik denk dat de reden gelijkmatig was. Dat het niet tot extreme leidde. Want we hebben ook maar één zomerse dag gehad, hè, boven de 25 graden. Zat er wel vaak tegenaan, maar niet extreem. Dus ook niet richting de 30. Dus ja, gewoon gemiddeld te warm. En ja, eigenlijk van alles en nog wat. Je zou het eigenlijk ook wel een beetje kunnen vergelijken met de normale juni maand. Dat is dan op zich wel weer raar. Dus en ook de zon, 153 uur, dat is gemiddeld. Maar wat er wel aan de hand is, wordt dan ook een warmtegetal wordt er bijgehouden. En dat is, dan tel je alles bij elkaar wat boven de 18 graden gemiddeld is. Over het hele jaar. Dan zitten we nu op 246. En dat is echt wel uniek, dat is nog nooit gebeurd. Dus als je de totale warmteproductie bekijkt, ja, is dat nou is dat gewoon ja, echt wel uniek. Het blijft maar mooi, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, te koud. Ja, want er stond ook gisteren nog een berichtje in de krant, hè, dat ja, dit jaar uitzonderlijk zonnig is. En dat ze nog in de top 2 of top 3 kunnen komen, als het een beetje mee zit. Ja.
1: Ik heb dat ook gelezen, uiteraard. En we kunnen inderdaad nog naar de eerste plaats is bijna niet te halen. Maar we kunnen nog wel naar de tweede plaats gaan. En dan is het ook altijd nog wel even goed te kijken naar de details. Want het wordt dan vaak erbij gehouden in de beeld. Maar je zou dan ook moeten kijken van hoe is dat dan in het Westland? Want bij ons schijnt de zon wat meer. En alleen wij gaan natuurlijk niet verder terug dan de luchthaven Rotterdam 1956. Dus, en hier in de regio, mijn collega van Wisjon de Poel, dat is volgens mij vanaf 2010 of iets in richting. Ja. Dus dan wordt dat lastig om te kijken hoe dat nou helemaal in de geschiedenis is. Maar we zouden de tweede plaats kunnen halen.
0: Ja, nou, ben benieuwd. Goed, als we
1: Na 2022, en dat was toen het jaar van corona. En er werd toen wel een leeg gelegd. Omdat dat dan minder uitstoot was op dat moment van allerlei gassen op de wereld. Omdat natuurlijk een aantal dingen stilstond. Maar of dat echt zo is, ja, weet ik niet. Maar ik kan me herinneren dat we toen heel veel zon hadden. Dus ik vind het voorjaar.
0: Ja, het stond in de krant. 2233 uren. En ongelooflijk, hè? Ja. Goed, maar
1: Dat is heel veel. Want als je bijvoorbeeld vergelijkt met Spanje, veel mensen gaan naar Barcelona. Maar het gemiddelde van Barcelona is 2500 uur zon. Dus zit je niet eens zo heel veel onder, moet je je voorstellen.
0: Nou,
1: normaal is het maar 1700, hè, dus het is wel weer uitzonderlijk. Ja. Eigenlijk een jaar van uitzonderingen.
0: Klopt, ja. Maar het is inderdaad, op zich zou dat een hele goede reden kunnen zijn. Hè, dat land van corona minder uitstraling. Ja. Je weet het niet.
1: Zou kunnen, maar... Nee, je weet het niet. En het enige wat we weten is dat het allemaal steeds warmer wordt. En dat is gewoon een gegeven. En of dat zo blijft of in de toekomst. Ja, dat is een oordeel over te vellen. Daar heb ik wel een mening over. Maar laten we eerst maar eens kijken hoe het is. En laten we genieten van de uitschieters naar boven. Als het niet al te heet is. Zeker in zo'n maand nu ook. Hè. Nu ook op dit moment zitten we natuurlijk aan het begin van de herfst. En echt slecht is het ook weer niet.
0: Nee, als ik kijk hier naar mijn schermpjes, dan zie ik dat het bewolkt is hier bij ons in de regio. Je zal het zelf ook toe hebben. Maar in Scheveningen schijnt op dit moment de zon. Dus zijn toch wel hele kleine verschilletjes in de regio.
1: Zeker, maar dat is zeker. Want dat komt ook door de ligging aan de kust. Hè. En of het wel of niet de zon schijnt, dat maakt in deze tijd van het jaar natuurlijk steeds meer uit.
0: Ja, klopt. Als je nog een kleine vooruitblik wil geven naar vandaag en morgen, Marco...
1: Ja, ik denk dat het prima herfstweer is. En ik zou er nog van genieten. En we gaan nu natuurlijk straks naar de tweede helft van oktober. En dan zit je toch gemiddeld op een graad 13, wat gemiddeld is overdag. En dan ga je dat toch wel merken. Hè? Ik denk dat dat toch de kachel weer voorzichtig aan zou gaan moeten.
0: Klopt, ja. Want we hoorden net ook een aantal provincies code geel. In verband natuurlijk ook met de mist. Hè? Dat is natuurlijk ook in diverse delen van het land op het moment. Ja.
1: Ja, nou, dat heb je dus te maken met rustig herfstweer. En omdat de zon natuurlijk minder krachtig is, is het lastig om de mist echt weg te halen, zeg maar, in de zomer. Of in de herfst.
0: Klopt. Nou, Marco, ik dank je weer hartelijk voor je fijne terugblik op de maand september. En een korte vooruitblik op deze periode. Ik wens je weer een bijzonder aangename dag op deze 4 oktober. Het is oktobermaand, betekent ook Maria maand. En het Westlands Mannenkoor gaat nu voor ons allen zingen uit Ave Maria. Ik wil je hartelijk danken, Marco.
1: Oké, dankjewel. En iedereen een mooi weekend, hè?
0: Dank je, dag.

het prachtige Ave Maria. En u hoorde het Westlandse mannenkoor en begeleid door de dame. De naam heb ik hier staan maar eventjes niet bij. Goed, het eerste gedichtje, dat is ook een ode aan Moeder Maria. Licht dat door de ochtend breekt. Moeder Maria, hoop die spreekt. Zacht gefluister in de wind. U die troost biedt aan elk kind. Ster aan de hemel, helder blauw. U leert ons liefde, kracht en trouw. In stille gebeden, met open hart, vinden wij rust, geneest uw smart. Met een rozenkrans tussen onze handen vragen wij, blijf bij ons hier in het land. U bent nabij in vreugde en pijn. Moeder van vrede, laat ons nooit alleen zijn. Oktober draagt uw naam zo zacht. U waakt over ons dag en nacht. In kaarslicht en liederen klinkt uw eer. Maria gids ons telkens weer. Uw mantel spreidt zich wijd en groot. Beschermt ons allen in levensnood. Geef ons moed, vertrouwen, kracht. En zegen ons met liefde zacht. Als je nooit omhoog kijkt, niet je oog naar boven richt, zul je nooit de zon zien met haar stralen krans van licht. Als je nooit omlaag kijkt naar de grond waar je op staat, zul je nooit de steen zien die jou pijnlijk vallen laat. Als je niet vooruit kijkt, niet het onbekende ziet, grijp je naast de kansen die de toekomst je weer biedt. Als je niet terugkijkt naar de sporen die je maakt, zul je nooit de mens zien die steeds meer op afstand raakt. Welke weg je inslaat, welke richting je ook kiest, altijd blijft er wel iets over dat je uit het oog verliest. Welke weg is beter? Welke richting is ooit goed? Nooit zul je het weten als je niets besluit of doet. Zeg eens iets aardigs.

iets liefs van een ander en sta je niet blind op de uiterlijkheid, waar je de waarheid nooit echt kunt bepalen. Een mens goed te leren kennen vraagt aandacht en tijd. Zeg eens iets hartelijks, geef stukjes erkenning. Vel niet snel een oordeel, je ziet maar een stuk van dat wat een mens in sterkte en zwakte verlangt naar warmte, begrip en geluk. Zeg eens iets goeds, iets opbouwends van een ander. Kritiek is gemakkelijk en te snel geuit. Geef mensen wat ruimte om zich te ontplooien. Dan dringt er verdraagzaam een warmer geluid. Een mens is een mens en niet één is de ander. Gevoel is verschillend, een kleur binnenin. Gedachten, karakters, je moet ze ontdekken. Dan is er voor iedereen kans, een begin. Zeg eens het woord dat een ander wil horen. Ook jij wil begrip om te zijn die je bent. Zeg daarom in plaats van iets hards, iets van waarde. Gewoon in de vorm van een klein compliment.

0: Wat is er te zien in de diverse expositieruimten? Plus Radio, laat u het weer horen.
1: Ja, inderdaad, we gaan weer een rondje maken. Ik kreeg van de week nog een gezegde. Iemand zei van, je hebt zeker spaarkaarten of aandelen bij de museumkaart. Ik zei, nee hoor, ik betaal altijd trouw mijn museumkaart. En ik vind het ook heerlijk om er af en toe lekker naar binnen te lopen. Alle rust, te kijken naar al dat moois wat daar te zien is. Laten we even Schiedam beginnen vanochtend, want daar is op dit moment een, ja, een belangrijke plek voor actuele exposities. Daar loopt onder meer Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie over Yves Klein, Frits Klein, Marie Rijmel en Rood Trouw. Deze tentoonstelling is te zien tot en met eind deze maand en legt de nadruk op kunst, familiebanden en Nederlandse connecties. Daarnaast blijven ook vaste onderdelen als Panorama Schiedam en Kunst in het Traphuis de moeite waard. Buiten het hoofdgebouw is ook het Monopool, Artspace Schiedam, interessant voor liefhebbers van kunst, van hedendaagse kunst. Onder andere werk te zien Barbarian van Oscar Peters. Dat allemaal tot en met 17 mei volgend jaar. Dan naar Vlaardingen, want in Vlaardingen is ook volop kunst en cultuur te zien. Vooral in het Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade blijft een belangrijk adres. Daar loopt de tentoonstelling Dwight Harold Manicha, Reality Architect, nog door. Deze expositie is te bezoeken tot en met zondag 18 oktober. Dwight Harold Manicha werd geboren en groeide op in Vlaardingen. De tentoonstelling laat schilderkunst, ruimtelijk werk en experiment zien. En het is daarmee een veelzijdig portret van een kunstenaar met Vlaardingse banden. Ook is er natuurlijk de vaste presentatie te zien. Ze blijven altijd de moeite waard. Denk aan de verhalen over de stad, de rivier, de visserij en het werken aan het water. En de exposities die maken duidelijk hoe sterk Vlaardingen met de Delta verbonden is. Voor bezoekers is het een mooie combinatie van geschiedenis en herkenning.

0: Het nieuwe seizoen in Tavenu in Maasland, dat is weer van start gegaan. Vrijdagavond vond daar de opening plaats. En deze openingstentoonstelling draagt de passende titel Natuurbeelden. En daarin staat schoonheid en veelzijdigheid van de natuur centraal. Een inspirerende aftrap voor iedereen die van kunst en natuur houdt. Annemarie de Jonge en Fulco Frits die laten ieder hun eigen blik zien. Hun werk is geïnspireerd door vormen, kleuren en sferen uit de natuur. Vertrouwde landschappen en bijzondere details die krijgen nieuwe zeggingskracht. Zo nodigen de kunstwerken uit om aandachtiger om je heen te kijken. De expositie brengt verschillende natuurbeelden samen in één geheel. Rust, verwondering en de kracht van het landschap die komen er bijeen. En de kunstenaars tonen hoe verrassend de wereld dicht bij huis kan zijn. Hun werk biedt ruimte voor herkenning en een persoonlijke ontdekking. Met natuurbeelden opent Tavenu weer een nieuw seizoen vol kunst en ontmoeting. De expositie loopt door tot en met 25 oktober te zien aan het Pinasplein in Maasland. En u kunt er terecht op de woensdag, zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 5 uur. In het museum in Maassluis kunt u de tentoonstelling bekijken door de lens van Wim van der Stelt. Markante Maassluizer, die zet het werk van hem in het licht. Want jarenlang trok hij met zijn camera door de stad die hij zo goed kende. Zo legde hij het gewone leven vast dat achteraf juist zo bijzonder leek. Wim van der Stelt ving straten, mensen, feesten en veranderingen in beeld. En zijn foto's vertellen hoe Maassluis groeide, werkte, vierde en herinnerde. Niet alleen grote gebeurtenissen kregen aandacht, maar ook kleine momenten. De expositie toont een selectie uit zijn indrukwekkende nalatenschap. Ook de reconstructie van zijn donkere kamer maakt veel indruk, want daar wordt zichtbaar hoeveel geduld, vakmanschap en liefde achter elke foto schuilging. Van Maassluis naar de hofboerderij in de Wateringen, want daar is de groepsexpositie De Verbeelding te bezoeken. Drie professionele en bevriende kunstenaars laten zien hoe hun eigen kunstvorm eruit ziet. In dit geval gaat het om keramiek, schilderkunst en papierkunst. Drie disciplines die elkaar mooi aanvullen. Bezoekers zien een bijzondere keramische objecten, kleurrijke schilderijen en verrassende papierwerken. Ook vanmiddag weer geopend vanaf 1 uur aan de Hoflaan nummer 1 in Wateringen.
1: Nu de headlines uit het nieuws op Plus Radio.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. In Letland heeft de zittende premier Kohlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

was de promenade aan Lotom van, uitgevoerd door Charisma. Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de Bartholomeuskerk in Poeldijk is er straks een bijzonder reunie van het kinderkoor wat samengesteld is. Oudleden van het kinderkoor zijn uitgenodigd om opnieuw mee te zingen tijdens deze jubileumviering die straks om 11 uur op het feest van Franciscus staat te beginnen. Goed, van de Bartholomeuskerk gaan we even door naar de lichtjesavond. Want komende dinsdagavond wordt op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg in Hoek van Holland voor de 12e maal de lichtjesavond gehouden. En tijdens deze bijzondere herdenkingsavond is een ieder van welkom om een overleden dierbare te herdenken.

van die vele mooie liedjes van Il Divo, het Besame Mucho. Fijn dat u weer heeft afgestemd op Plus Radio tot het tijd zijn van 12 uur. Hier volgen weer wat klanken uit onze eigen mooie grote regio.

En dat waren de leden van het Rozenburgs Mannenkoor met Dry Bones. Trouwens, gisteren werd in Rozenburg het muziektheater De Ontmoeting feestelijk heropend. De opening vond plaats na precies 100 dagen van intensieve verbouwing. En in die periode onderging het gebouw een grondige renovatie en verduurzaming. Het resultaat is een modern en toekomstbestendig onderkomen voor Rozenburg. Bij de voorzitter gisteren sprak de voorzitter, de heer De Vries, lovende woorden tot alle betrokkenen. Hij bedankte de mensen en bedrijven die aan de verbouwing hebben meegewerkt. En door hun inzet kon het omvangrijke project in slechts 100 dagen worden voltooid. Hun vakmanschap en betrokkenheid kregen dan ook terecht veel waardering van de aanwezigen. Aansluitend nam mevrouw Ria de Sutter-Bestes het woord namens de dorpsraad. En ook zij sprak haar grote dank uit aan alle vrijwilligers van De Ontmoeting. Zonder hun trouwe hulp zou het muziektheater niet kunnen blijven.

bestaan. Ze vormen daarmee al jarenlang het kloppende hart van deze bijzondere plek. Iedere week maakt een groot aantal verenigingen gebruik van het gebouw. Zo repeteert de harmonievereniging UDI er en komen er ook klaverjassers bij in. Daarnaast vinden het schaakgenootschap en het Rozenburgse mannenkoor daar hun plek. De ontmoeting vervult zo een belangrijke sociale en culturele functie in het dorp. De verenigingen kunnen voortaan gebruik maken van een prachtig, verhoogd en verwarmd toneel. En ook de vernieuwde zaal met vloerverwarming met haar prachtige akoestiek maakt veel indruk. En daardoor komen muziek, zang en optredens nog beter tot hun recht. Het vernieuwde theater biedt alle mogelijkheden voor vele mooie ontmoetingen. Het Rozenburgs mannenkoor is er voor het eerst weer te beluisteren op zondagmiddag 13 december. En dat belooft een bijzonder moment te worden in het prachtige vernieuwde muziektheater. Na de feestelijke heropening kan het culturele leven in Rozenburg weer volop verder. MUZIEK.

De mooie klanken van het Rozenburgs Mannegooi met 76 trombones. We blijven nog even in Rozenburg, want komende zaterdagavond tijdens het jaarlijkse oktoberconcert ontvangt de Rozenburgse Harmonievereniging UDI een leuke gastvereniging. En men heeft dit jaar uitgenodigd het popkoor Everything uit Capelle aan de IJssel, wat onder leiding staat van Gert-Jan Essenstam. Belooft weer een mooie avond te worden, begint allemaal om 8 uur. Entree is €15 en de algehele leiding die is in de vertrouwde en niet te vergeten enthousiaste handen, zoals gisteren ook aanwezig, van Ellen van den Berg.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

0: harte welkom. Het is 5 minuten over 10. Welkom alweer bij de 2159ste aflevering van Plus Radio. Op deze eerste zondag in de maand oktober. Alweer het vierde van de 5 uren. Elke zondag tussen 7 en 12. Vorige week sprak ik er al over de Furialen. We hebben toen een gesprekje gehad met de voorzitter van de stichting. Ik ga nu praten met een van de andere leden die heel actief betrokken is bij deze 45ste Furialen. En dat is Peter Varla. Peter, een hele goede morgen.
1: Ook een hele goede morgen.
0: Ja, Peter, afgelopen vrijdagavond begon het officieel. Deze 45ste Furialen met natuurlijk de feestelijke binnenkomst van de Fury in de Sleebootshaven. Hoe heb je zelf dat bijzondere openingsmoment beleefd?
1: Ja, uiteraard heel goed. Het was prachtig weer en er was een hoop volk op weg. En het is ook wel weer fijn om zeker dat het grootste gedeelte van het programma de app te mogen openen en te zien. En dan te weten dat we goed gestart zijn.
0: Ja, wat maakte de binnenkomst van de Fury bij deze jubileumeditie anders dan in voorgaande jaren? He, 45, het is toch niet niets?
1: Nou ja, het is zeker niet niets. Dus dat zeker waar. Nee, het is niet heel anders als andere jaren in de zin dat inderdaad de Fury binnenkomt. Voorzien van de Haringkoppen, een muziekkorps uit Vlaardingen die het feestelijk heeft omlijnd. Dus dat is op zich wat we elk jaar als officiële opening gebruiken van de Furiade. Maar het is wel heel gaaf dat het met het mooie weer ook heel erg druk was om te zien. En nadat de officiële gebeuren geweest was, was er ook de Lampionnenoptocht. En die ging uiteindelijk wel leiden tot... ja, iets nieuws.
0: Ja, en aansluitend, hè, rond 9:15 was er dan ook dat prachtige vuurwerk, hè?
1: Ja, precies. Ja, dat zei ik. Het was iets nieuws met de Lampionnenoptocht. Lampionnenoptocht had een iets andere route. Ja. En we zijn inderdaad geëindigd bij het Scheur, waar wij weer een heel groot vuurwerk hadden. En dat was wel een beetje teruggebracht naar vroeger, omdat vroeger eigenlijk heel vaak vuurwerk geweest was. En we nu een gelegenheid hadden om weer eens een mooi groot vuurwerk af te steken. Ja, en aan de reacties te zien en de hoeveelheid mensen te zien, was het zeker een groot succes.
0: Ja, waar heb je mooie reacties mogen ontvangen, Peter?
1: Nou, overal eigenlijk ook daar. Zeker als je het vuurwerk zag, dat je de os en aas ook echt hoorde. Het is niet verzonnen, het is niet door ons verzonnen. Maar je zag echt mensen wel, en je hoorde echt wel de mensen zeggen dat het echt heel erg mooi was. En je hoorde ze ook wel meeleven, want het wordt natuurlijk opgebouwd met... ja, ze beginnen met één pijl en ze eindigen met een heleboel. Dus je zag echt wel aan de reacties van de mensen, je hoorde echt aan de reacties van de mensen dat mensen het echt heel gaaf vonden. En ja, door dat mooie weer en dat het niet zo hard waaide, was het vuurwerk ook prachtig om te zien. In de lucht.
0: Ja, Furiade is er natuurlijk voor alle Maassluisers. Ik zei net gisteren of vrijdagavond was natuurlijk de opening. Maar een paar dagen eerder, woensdagmiddag, hadden jullie ook al een prachtige middag voor de ouderen, hè, in de Immanuelkerk.
1: Ja, dat doen we ook al een aantal jaren. Dan hebben we inderdaad een oudere middag in de Immanuelkerk. Dan hebben we 200 mensen die uitgenodigd zijn, of tenminste uiteindelijk een kaartje hebben bemachtigd om daar te zijn. En dan hebben ze gewoon 2,5 uur plezier. Er wordt een hapje en een drankje wordt verzorgd door wat plaatselijke ondernemers. En daarnaast hebben wij inderdaad muziek, wat natuurlijk uiteindelijk altijd sfeer geeft. En ja, in combinatie met die gastvrijheid die we proberen te geven namens de Furiade, maar ook namens de kerk, hebben deze mensen een mooie dag bezorgd.
0: Ja, geweldig. Gisteren natuurlijk traditioneel de drukste dag. Nou, met dat mooie weer ook, die 25 historische schepen en die er lagen, de grote braderie. Veel activiteiten. Was de belangstelling groot gisteren ook?
1: Ja, zeker. Maar ik wil nog heel even inhaken, want we hadden de donderdag nog even overgeslagen. De donderdag hadden we 2 vaartochten met de Zeeland.
0: Klopt, ja.
1: Een grote boot waar wat minder verlieden op konden. Allebei ook fantastisch, met het mooie weer ook, helemaal goud. En erbij kwam dat de Fury dit jaar 110 jaar bestond. Dus die heeft 's middags ook met een aantal gasten kunnen rondvaren. Speciaal aangeboden aan ons, waar wij natuurlijk ook heel erg blij mee. Ja. En inderdaad, dan gisteren de zaterdag. Heel erg druk qua mensen. Prachtig weer, alles vol. Allemaal blije gezichten.

0: stichten. En dan zijn er inderdaad de schepen die we in de haven hebben liggen, die natuurlijk heel veel mensen trekt, ook vanuit de wijde omgeving.
1: Ja,
0: ja, de grote braderie, activiteiten voor kinderen, ook weer muziek. Maar ja, uiteindelijk gewoon heel gezellig. En het is natuurlijk ook altijd de plek waar veel mensen elkaar weer eens ontmoeten. Soms na een jaar, soms na een paar weken.
1: Klopt.
0: Sociale plek. Dus dat zie je overal gebeuren. Dat overal weer mensen hallo, hallo, hallo roepen. Dat is altijd wel mooi van dit soort evenementen.
1: Heerlijk. Nou, jullie worden rijkelijk beloond met het zonnetje. Want ook nu schijnt het zonnetje. Straks is vandaag is de slotdag. Hè? 12 uur tot 6 uur gaan jullie weer een aantal zaken uitvoeren. Wat kunnen de bezoekers vandaag verwachten, Peter?
0: Nou, we noemen het Lazy Sunday. Het is inderdaad ook allemaal net iets rustiger aan doen. We hebben wel weer een deel braderie staan. Net als vorig jaar weer wat groter. Daarbij hebben we dan op het terrein zelf groot kindercircus. En muziek. En uiteindelijk kan er een drankje gedaan worden. Het reuzenrad, het gratis reuzenrad staat er weer. En wat wij hiermee hebben op zo'n dag is dat eigenlijk alle bezoekers kunnen komen voor alle leeftijden. En als opa's en oma's en de vaders en moeders meegaan, zijn de kinderen natuurlijk ook weer helemaal enthousiast. En waardoor het gewoon heel gezellig wordt en waardoor het ook toegankelijk is voor de hele gezinnen en hele families. En dat maakt het inderdaad wel lekker relaxed. Er zit geen haast in, er zit geen druk op. Maar mensen kunnen gewoon lekker genieten van de sfeer die er is en uiteraard het mooie weer.
1: En ik dacht ook nog een aantal vaartochten die door de Monsterse Sluis gemaakt kunnen worden.
0: Ja, ja, de Monsterse Sluis die gaat een aantal keren open en dan kunnen daar mensen ook weer doorheen gaan. Dat is inderdaad waar. Dus, er zijn er maar een paar tochten en er staan ook tijden op bij ons op de site, op defuriade.nl. En dan kunnen ze eventjes kijken en wellicht dat dat gaat lukken. Want
1: geweldig.
0: Er is erg veel animo voor, zag ik gisteren ook.
1: Ja, en ook animo voor de vlucht, hè, met helikopter gisteren. Ik heb hem tot vrij laat horen vliegen. Wat dat betreft denk ik dat heel wat mensen genoten hebben van het zicht van Maassluis van boven.
0: Ja, dat blijft altijd spectaculair. Ik heb hem inderdaad 2 jaar terug gevlogen, zeg maar. En het blijft altijd een spectaculair gezicht. Het is natuurlijk een heel klein helikoptertje. En het is wel heel gaaf. Mijn sluis ziet er vanaf het water altijd heel anders uit. Of eigenlijk, alles ziet er van het water heel anders uit. Maar vanuit de lucht ziet het er weer heel anders uit. Het is soms bijna niet te herkennen. Dus dat is echt wel heel erg leuk.
1: Oké. Goed, vanavond wordt de balans opgemaakt. Ik neem aan dat het bestuur met een heel vrolijk gevoel, een blij gevoel terugkijkt op deze 45e Vierjaren, Peter?
0: Ik denk dat wij wel heel erg blij mogen zijn. In de aanloop was het wat zwaar, maar uiteindelijk, zeker mede door het mooie weer, is het allemaal heel goed gegaan. En een aantal dingetjes die dan komen en doen, ja, die hebben we heel erg goed opgepakt. Helaas moet ik vandaag melden dat Maral, die vanmiddag zou komen zingen, zich ziek gemeld heeft. Nou, ik heb er even gehoord. Nou, die gewoon vandaag echt niet zingen. Maar we zijn heel snel aan het schakelen geweest. Inmiddels komt er vanmiddag een nieuwe zangeres. Dus we hebben het programma ook weer helemaal vol.
1: Geweldig.
0: En zo zijn we inmiddels wel redelijk weten we hoe we het moeten draaien en hoe we het moeten doen. Dus het is heel fijn dat, mocht er wat op het pad komen, wij ook heel snel kunnen schakelen. En dat de partijen waarmee we samenwerken dat ook kunnen. Ja, dat is natuurlijk wel fijn dat je dan zo'n organisatie hebt met de mensen die verstand hebben en ervaring hebben. Ja, dat we dat op deze manier voor elkaar kunnen krijgen.
1: En ik denk dat er heel wat mooie foto's gemaakt zijn, Peter.
0: Wat ze nu opladen, zijn er weer heel erg veel. Dus ik heb er wel heel veel werk aan om dat allemaal weer voor elkaar te krijgen. Maar het is wel prijsschieten.
1: Geweldig. Nou, super bedankt Peter. Ik wens je heel veel succes. Veel bezoekers ook vandaag op deze slotdag van de 45e Vuriade in Maassluis. Dank je wel voor je toelichting.
0: Ook heel hartelijk bedankt allemaal en een goede zondag.
1: Oké, Peter. Groetjes. Dag.
0: Dag.

was Dave Berry met The Strange Fact. Kijk ik even naar de klok. Bijna 11 minuten voor de klok van 10:30. Vanmiddag dan valt het doek voor de 6e en laatste voorstelling van Kopenhagen van schrijver Michel Frayn. De theatergroep Het Wilde Westen brengt dit indringende stuk in de sfeervolle theaterloods in Naaldwijk. Het verhaal dat draait om een raadselachtige ontmoeting in 1941, midden in de Tweede Wereldoorlog, in het bezette Kopenhagen. En de Duitse natuurkundige Werner Heisenberg bezoekt daar zijn vroegere leermeester en goede vriend Niels Bohr. Wat werd er tijdens een korte wandeling werkelijk besproken? Was het een waarschuwing, een verzoek of een zoektocht naar begrip? Vriendschap, loyaliteit en schuld en verantwoordelijkheid, die komen samen in een spannende psychologisch steekspel. U kunt deze bijzondere laatste voorstelling vanmiddag nog bijwonen. De aanvang is om 2:00 in de theaterloods en dat ligt aan het Hoogwerk.

Hoog Werf 8C in Naaldwijk, naast het sportpark De Hoge Bomen. Mooie kans om dit veelbesproken toneelstuk nog te zien. Ook de Plankeniers trouwens, die luiden vanmiddag een nieuw theaterseizoen in. Dat doen ze met een gezellige zondagmiddag toneelborrel voor jong en oud. En ieder is van harte welkom in het mini-theater De Speld in Naaldwijk. Op het programma staan twee vrolijke, gezinsvriendelijke eenacters. U ziet Dance of de Sugar Plum Fairies. En daarnaast ook de voorstelling De Nacht van de Pacht. Ook worden er nog enkele verrassende intermezzo's beloofd. Tussen de voorstellingen door is er alle tijd voor een praatje, met natuurlijk ook een hapje en een drankje erbij. Zo maken spelers en bezoekers er samen weer een feestelijke en ontspannen seizoensopening van. Middag begint om 2:30, duurt tot 5:00. En u vindt de Plankeniers aan de Monniklaan 35B in Naaldwijk. De entree bedraagt €15 voor volwassenen en €5 voor kinderen tot en met 12 jaar. Goed, van het toneel gaan we verder met de muziek. Muziek van de Three Degrees. En zij zingen nog eens dat nummer Dirty Old Man.

Ja, de Three Degrees met Dirty Old Man. Ja, vanmiddag is er ook een prachtige voorstelling in de cultuurschuur aan de Zwartendijk in Monster. Gisteravond begon er trouwens het nieuwe seizoen. U heeft Gerda Bruinsma vorige week al mogen beluisteren in het programma. En toen vertelde ze ook dat Bert Herink weer naar de cultuurschuur komt. Helemaal uit het noorden van het land. Hij is bekend van de voormalige Van den Berg, Kajak en de zanger Jan Akkermans. Maar dit keer brengt hij een soulprogramma, Sense of Soul. Want u weet, de jaren 70 waren het absolute hoogtepunt van de soulmuziek in ons land. Maar soul is natuurlijk ouder dan dat. En er stond al in de jaren 50 en 60 rhythm and blues en gospelmuziek. U kunt er vanmiddag bij zijn bij die prachtige show van Bert Herink in de cultuurschuur aan de Zwartendijk in Monster. Verder met muziek, klanken uit Italië, gespeeld door het Duitse orkest van Werner Müller.

0: einen Ring aus Gold, den Ring aus Gold, den Ring aus Gold.
1: In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft daar code geel afgekondigd. De mist lost aan het einde van de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een buitje vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden, het blijft droog en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar, maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: 24 uur per dag.
3: Franse chansons om nooit te vergeten. U hoort ze in Plus Radio.

0: De jarige Julian Clerc, hij wordt vandaag 79 jaar met zijn Riem. Het is precies 10:55 en volgens het draaiboek van Plus Radio staat er in eerste zondag van de maand Anneke Duivenstein. Dat klopt, Anneke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tom.
0: Ja, en met een zonnetje er gelukkig bij, Anneke. Fijn dat je weer spreekt. Mag ik nog even terugkomen op die mooie foto's van die balkons, hè, met die drie prijswinnaars. Bijzonder ook dat de mensen op hun balkon, ja, zulke fraaie bloempartijen, potten hebben neergezet in allerlei kleuren en geuren. Dat moet voor jullie ook moeilijk geweest zijn om tot een juiste beslissing te komen.
1: Zeker, Tom. En het is zeker ook een uit. Maar daarnaast, kijk, voor ons was het moeilijk om dan die jury daarop los te laten. Maar ik vind het ook heel knap dat mensen op hun balkon en bij geveltuintjes en op hun terras, hoe klein dan ook, er toch nog een soort tuinfeestje van kunnen maken. Want dat is toch best wel moeilijk. Want ja, niet alle omstandigheden op een balkon zijn geschikt voor alle planten. Je hebt natuurlijk te maken met soms veel wind of heel veel zon of juist heel veel schaduw. En dat geldt natuurlijk ook voor hele kleine terrassen en kleine tuintjes. Dus ja, ik neem een petje af voor wie zijn balkon en dergelijke zo mooi kan inrichten.
0: Voor de mensen die de foto niet hebben gezien van de eerste prijswinnaar, kun je het in het kort nog een klein beetje beschrijven, Anneke, of is dat lastig?
1: Nou, het was een. Ik weet dat het een meneer uit Schavenzanden is die ontzettend veel plezier heeft sowieso in het zelf zaaien en stekken van allerlei planten.
0: Ja.
1: En ja, hij had het ook samen met zijn dochter ook leuk ingericht. Dus het zag er ontzettend sfeervol uit en
0: ja,
1: allerlei bloemen piepten om het hoekje. Dus ja, het was gewoon eigenlijk een lus voor het oog, zoals men vroeger zei.
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, hij zei, het zonnetje schijnt weer lekker gelukkig vanochtend. We hebben heel veel zon gehad. Wat heeft dat ook voor de planten en ja, zeg maar, je zou vroeger wel herfst hebben verwacht, maar het lijkt nog steeds een beetje zomer, hè, voor de beplanting.
1: Nou, Tom, als ik van mijn eigen tuin uitga, dan is het gewoon een lust ook weer om naar buiten te kijken. Want heel veel planten leken zich een soort verscholen te hebben gehouden in die hitte.
0: Ja.
1: En als ik nu naar buiten kijk, dan komen de rozen weer. Ik zie de salvia's komen en planten waarvan ik dacht, nou, die hebben het loodje gelegd, die zie ik ineens tevoorschijn piepen. Dus het lijkt eigenlijk wel bijna een soort, ja, zomerse lente. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Maar na die eigenlijk toch wel goede regenbuien die we eigenlijk ook wel hebben gehad, is er een soort revival van de fittest gekomen, zeg maar. En ja, dat is duidelijk bij mij in de tuin te zien, maar ook in de natuur. Want gele grasvelden die je hier en daar, of eigenlijk overal zag, die hebben zich binnen de kortste keren weer groen gekleurd. En het is wel een beetje herfstig, maar het valt mij 100% mee.
0: Heerlijk, fijn om te horen en fijn dat we op deze wijze toch nog lekker kunnen genieten, hè, van onze tuin of het balkon. Hè? Heerlijk. Welke planten moeten we eventueel gaan snoeien in deze periode van het jaar, als dadelijk misschien de herfst ietsje meer toeslaat?
1: Nou, ik zou altijd in de herfst ook niet te veel snoeien, want als je heel veel snoeit, dan krijg je ook weer schimmels en allerlei bacteriën die zo'n plant ingaan. Er zijn natuurlijk bijvoorbeeld wel, wat ik zelf ook weer ga doen, is bijvoorbeeld alle planten die een beetje door de wind geraakt gaan worden, dus die ergens bovenuit komen, net zoals mijn klimrozen, daar haal ik eigenlijk altijd een beetje die grote slingers van af. En er zijn nog wel meer planten waarvan je denkt, nou, als ik die niet bijsnoei en er komt een storm overheen, dan breken ze takken. Dus die kan je natuurlijk best wel een klein beetje terugbrengen. Maar groen blijven de struiken kun je altijd wel een lichte snoeibeurt geven, maar Ik zelf ben altijd een beetje meer voor het voorjaar.
0: Hoe kunnen we het gazon alvast weer voorbereiden op de komende winter, Anneke?
1: Het gazon is, ja, dat is ook zo'n dingetje. Je moet sowieso zorgen dat je het gras niet tekort maait meer. Want dan, als je het tekort maait, dan haal je al het leven eruit. Dus je moet eigenlijk gewoon ietsje hoger je maaimachine zetten, voor zover je nog kunt maaien. Maar ook uit

0: kijken dat als het gazon weer te nat wordt, je machine een beetje in de bodem gaat zakken, dan moet je het eigenlijk niet meer doen. Dus dan zou ik het zelf maar wat laten en het gras wat langer laten groeien.
1: Ja, zijn er... Ja, sorry, ja. Zeg maar. Zijn er
0: ook zorgen dat je wel je grasmaaisel weghaalt, want in het najaar wordt het gras veel minder afgebroken en dan krijg je een beetje een soort extra laag erop, waardoor je zo'n viltlaagje op een gegeven moment op het grasmatje ziet verschijnen. Dus ook zorgen dat die luchtigheid van die bodem blijft bestaan, van die graslaag.
1: Ja. Eventueel als we bloembollen zouden willen poten voor het voorjaar, kunnen we dat nu ook al in deze periode gaan doen, als we dat willen planten?
0: Ja, zeker. Zeker, Ton. Dit is bij uitstek de periode om je bolbloemetjes of je bolletjes in de grond te stoppen, om natuurlijk in het voorjaar weer van al die mooie bolbloemen te kunnen genieten. En als het goed is en je houdt van sneeuwklokjes, dan zou je ze zelfs al in de grond hebben moeten stoppen.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Heb je nog eventueel suggesties voor kleurrijke herfstplanten die je eventueel op het balkon of op de tuin kunt, om het een beetje op te fleuren nog?
0: Nou, wat ik zou aanraden, wij hebben binnenkort, hebben wij op 21 oktober hebben wij een presentatie. En dat is een hele leuke interactieve avond weer met Frans de Graaf. En die gaat het over best dragende planten, bomen en struiken hebben. En ik vind in het najaar is het wel moeilijk om kleur in je tuin te hebben. Ik weet wel een aantal planten en ik heb ook kleur in mijn tuin. Maar met bessen die heb je natuurlijk ook in allerlei kleuren en formaten. Kun je ook heel veel kleur nog in je tuin creëren. En die kun je natuurlijk ook als pot op je terras of op je balkon gebruiken. Dus een aanrader om die presentatie bij te gaan houden of bij te wonen op 21 oktober op woensdagavond.
1: Woensdag 21 oktober. Als we even teruggaan naar die laatste interactieve presentatie, dat was iets nieuws voor jullie. Hoe is die verlopen, Anneke?
0: Nou, hartstikke goed. Aad Snuffelen, die weet als geen ander alles te vertellen over biodiversiteit en dingen op het gebied van klimaat. En hij heeft heel veel tips aangedragen ook van, ja, waar moet je rekening mee houden? En we gaan zelfs nog in april proberen om Aad weer uit te nodigen om dan echt specifiek op soorten in te gaan. Dus soorten die goed het klimaat aankunnen, zowel op het gebied van droogte en bezonning. En maar ook rekening houdend met wat voor bodem heb je, hoeveel water heb je in je tuin. Dus het is en het was een onderwerp waar je tegenwoordig veel mee te maken hebt.
1: Geweldig. Nou, fijn om allemaal te horen, Anneke. Ik ga je heel veel plezier wensen. Lekker in je tuin. En fijn, bedankt weer voor de fijne tips die je ook aan onze luisteraars hebt willen geven. Dank je wel. En we kijken weer uit naar je volgende columns. Dank je wel, Anneke.
0: Ja hoor, dag Ton. Fijne zondag verder.
1: En wij gaan verder met Bart en Vanessa.

0: En Vanessa weer naar zee. Nou, het kan nog, want als ik de beelden zie van Hoek van Holland en ook van Scheveningen die ik hier voor me heb staan, dan lopen er al heel wat mensen langs het strand. Spelen ook in het zand, althans een bal spelen zie ik op het strand. En ja, windsurfen, kortom, al dat soort activiteiten kan vandaag gelukkig nog plaatsvinden. Goed, even heel wat anders. De komende woensdagavond dan beginnen de danslessen weer in de Laris in Schravenzanden. En ik ga erover praten met Erik Tamminga. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen.
0: Ja, komende woensdag. Wat kunnen de bezoekers van deze nieuwe reeks danslessen weer verwachten in de Laris in Schravenzanden bij het Fun for Dance?
1: Ja, wat we gaan doen, we gaan gewoon weer één keer in de 14 dagen dan gewoon een gezellige avond dansles geven.
0: Ja.
1: Dat doen we dit jaar op twee verschillende niveaus. Voor mensen die vroeger gedanst hebben en het weer willen leren en oppakken. Zo, dat noemen we dan de opfriscursus.
0: Ja.
1: En later op de avond hebben we voor mensen die al heel veel gedanst hebben en nog steeds dingen willen bijleren, hebben we een gevorderde cursus of vergevorderde cursus. Dat zijn mensen die al heel lang dansen en dat eigenlijk nog heel lang gedaan hebben. En het toch weer leuk vinden om weer wat nieuwe dingen te leren.
0: Ja, altijd nuttig, hè? Altijd nuttig. Voor welke leeftijdsgroep zijn de danslessen bedoeld, Erik?
1: In principe is het voor elke leeftijd.
0: Ja.
1: Van de jeugd, en dan praat ik even vanaf de jaren 16, tot je niet meer kan lopen, laat ik het even zo zeggen.
0: Ja.
1: Maar we zien toch wel dat het grootste gedeelte van de mensen die komen, in de 50 zijn, net uit de kinderen zijn, weer wat tijd voor zichzelf krijgen. En dan zeggen, goh, ik heb dat vroeger toch met plezier gedaan en ik wil dat graag weer gaan doen. Ja, maar ik ben zoveel vergeten. Maar daar hebben we dan specifiek die opfriscursus voor.
0: Ja, en ook als je het nooit gedaan hebt, dan kun je aansluiten bij de beginnerscursus, hè?
1: Ja, dan kun je bij de beginners, de opfriscursus, daar gaan we echt van stap 1 gaan we gewoon weer lekker aan de gang om mensen te leren. Dus mensen die nog nooit gedanst hebben, kunnen dan gewoon lekker meedoen. En omdat de groepen niet zo ontzettend groot zijn, hebben we alle aandacht en tijd om mensen gewoon te helpen en te ondersteunen.
0: Welke dansstijlen komen tijdens de lessen aan bod?
1: Nou, we zijn bij de opfriscursus, dus met de beginners en opfriscursus, doen we in principe zes dansen. Dat zijn de quickstep, of wat ze vroeger ook noemden, de foxtrot, de Engelse wals en de tango. En aan de Latin dansen doen we de cha-cha-cha, de rumba en de jive.
0: Ja, kunnen mensen die eventueel zonder danspartner zich aanmelden, bijvoorbeeld alleenstaande, die ook wel weer zouden willen lansen, zouden die ook mee kunnen doen?
1: Ja, in principe kunnen die wel meedoen. Ik heb alleen, ik ben op zoek naar in ieder geval nog maar één heer die graag wil dansen. Want ik heb één dame over.
0: Ja.
1: Dus als er een heer is die graag wil dansen en liefst die al wat gedanst heeft vroeger, dan zou dat heel fijn zijn. Ik heb een dame die haar man lichamelijk niet meer in staat om te dansen, maar ze wil graag dansen.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik zeker op zoek naar. En anders, dan is te kijken wat er binnenkomt. We mogen maar rustig alleenstaande zijn, dat geeft allemaal niks. Maar ik weet niet of ik dan voldoende mensen heb.
0: Dat je een koppeltje kan maken. Nee, ik begrijp het, ik begrijp het.
1: Er zijn er heel veel paren die komen.
0: Ja, hoe laat beginnen de avonden?
1: De avond begint om 19:30.
0: Ja.
1: En die gaat dan door tot 21:45, 22:00. En dan hebben we altijd eerst een stukje vrij dansen. Mensen lekker een beetje warm kunnen dansen, niet kunnen dansen. En dan lopen de mensen binnen, kunnen ze een kopje koffie nemen. Wat bij de prijs inbegrepen is, een kopje koffie of thee.

0: En later op de avond nog een frisdrank. Dat is allemaal bij de prijs inbegrepen. En dan gaan we met de les aan de gang. Vanaf 7:45. Dat doen we dan 3 kwartier. Dan hebben we een half uurtje lekker vrij dansen. Kunnen mensen nog van alles blijven oefenen. En dan heb ik nog 3 kwartier voor de gevorderde cursus.
1: Ja. Wat bedragen de kosten? Je noemt het al, de prijs. Hè? Koffie of thee inbegrepen of een drankje later op de avond. Maar wat bedragen de kosten?
0: De kost is €5 per persoon per avond.
1: Ja, ja.
0: En dan de cursus is dus 13 lessen, dus is het €65 per persoon. Ja. Maar voor de hele cursus.
1: Als mensen zich willen aanmelden, Erik, hoe kunnen ze dat het beste doen voor de woensdagavond? Want jullie beginnen aanstaande woensdag, 7 oktober.
0: Ja, nou, ze kunnen in ieder geval op de site kijken of mij even bellen. Dat mag.
1: Ja.
0: Maar ze kunnen ook woensdag gewoon gezellig komen en kijken wat het is.
1: Laringstraat nummer 4, hè? Ja.
0: Ja, Laringstraat nummer 4 in Schravenzande. In het wijkcentrum de Larix van Vitus Welzijn. En mensen kunnen gewoon komen. En als ze niet weten of ze het kunnen of er aan toe zijn, dan kom gewoon een keertje kijken. Dat is ook gezellig.
1: Precies. Nou, ik wens Joke en jou, Erik, heel veel plezier toe bij het geven van de danslessen. En laten we in ieder geval proberen om die ene dame nog te koppelen wat het dansen betreft aan een heer op de woensdagavond. Zodat het lekker compleet kan worden ingevuld. Dank voor je toelichting, Erik. En heel, heel veel plezier toegewenst bij jullie danscursus in de Larix. Aan de Larixstraat nummer 4 in Schravenzande. Voor de prijs van €5 per persoon. Inclusief een kopje koffie of thee. En later op tafel nog een frisdrankje. Erik, bedankt en een fijne dag, hè?
0: Oké, dankjewel.

klok van 11. Het boek Kastelen en Adellijke Huizen in het Westland en Midden-Delfland heeft een herdruk gekregen. De eerste 1000 exemplaren die waren binnen 9 maanden uitverkocht. En nu heeft men dus een tweede druk uitgebracht. Publicatie is trouwens genomineerd voor de Landelijke Italiaprijs 2026. En de uitreiking daarvan vindt op 15 oktober plaats in Ophoudenpijl.

0: in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen.

Ja, om ruim 5 minuten over de klok van 11 heet ik u alweer welkom bij het 5e en laatste uur van deze Plus Radio afdeling. En het is vanochtend alweer de 2159ste aflevering op deze zondagochtend, de 4e oktober. Ik hoop straks nog even te spreken met Lars Steenbeek over de maand van de geschiedenis. We hebben uiteraard het gedichtje weer binnen van Edith Brederode. Altijd weer fijn om dat te mogen lezen. We hebben onze jubilarissen. Kortom, nog genoeg redenen om lekker te blijven luisteren naar het laatste uur van deze zondagaflevering. En ik vergeet nog even dat we ook gaan praten over de jubilerende gymnastiekvereniging NTO. Want deze maand bestaan ze precies 80 jaar. En later, even 11:30, ga ik ook daar met Sonja Nema over praten.

Maar uiteraard, naast de informatie, ook muziek. Muziek uit allerlei tijdsperioden, de jaren 60, 70 en 80. Dat zijn de muzieksoorten die langskomen elke zondag tussen 7 en 12 uur. Zoals deze mooie van Peter & Gordon, Woman.

Ja, dat waren Pieter en Gordon met Woman. Het is bijna 10 minuutjes over 11. Ik wil nog even vooruitblikken naar een paar concerten die er de komende weken gaan plaatsvinden. Komende zondagmiddag, 11 oktober, dan staat de Bartholomeuskerk in Poeldijk in het teken van een bijzonder jubileum. Dirigent Steven van Wieren die viert dan dat hij 25 jaar actief is als dirigent. En voor deze feestelijke gelegenheid wordt muzikaal groots uitgepakt. Het Concertkoor Westland, dat vormt het stralende middelpunt van deze bijzondere middag. Ook het Kamerkoor Couleur Vocaal verleent zijn medewerking aan dit concert. En ook het Zoetermeers Mannenkoor is van de partij. Balletgroepen van het Dansatelier Den Haag zorgen voor een extra visueel accent. De muzikale begeleiding is in handen van het orkest van RBO.

Sinfonia. Verder werk je mee de pianisten Wim Voogd en Patrick Hopper. Ook leden van het band van Popcorn Fine Tuning zijn tijdens het concert te horen. En het publiek kan komende zondagmiddag rekenen op een wervelende voorstelling met heel, heel veel afwisseling. En de muziek die loopt uiteen van klassiek tot modern en van ingetogen tot meeslepend. Zo hoort u onder andere meer van Middenstille, van Ludwig van Beethoven, maar ook delen van Carmina Burana en van Carl Olof staan op de partij, maar muziek ook van Paul McCartney. Ook het indrukwekkende Conquest of Paradise van Vangelis maakt de muzikale reis compleet. Het concert begint volgende week zondag om 14:30. En de kaarten die kosten €25, inclusief een drankje tijdens de pauze. Dan gaan we nog even een beetje verder, naar zondag 18 oktober. Want dan verzorgen de Troubadours een gezellige muzikale middag bij Bart in Poeldijk. Het optreden vindt dus plaats in de Bartholomeuskerk. En de Troubadours uit Naaldwijk die bestaan uit 13 enthousiaste Westlandse zangers. Alle leden hebben eerder ervaring opgedaan in verschillende, vaak grotere koren. En hun gezamenlijke liefde voor zingen en gezelligheid bracht hen samen in dit complete koor. Het repertoire is afwisselend en bevat ook herkenbare liedjes voor jong en oud. Er klinken oud-Hollandse liedjes, zeemansliederen, classic popsongs en eigentijdse feestnummers. Het concert bestaat uit 3 delen met tussendoor 2 korte pauzes. Begint om 15:30, duurt tot 17:00. En de toegangsprijs die bedraagt €10 voor een ontspannen middag vol muziek en samenzang. Op zaterdag 24 oktober tenslotte viert het Meezingkoor de Westlanders het 20-jarig bestaan met een feestelijke Meezingmiddag. De jubileumviering vindt plaats in de Anjelaankerk aan de Anjelaan 47 in Naaldwijk. En het koor is in 2006 opgericht en begon destijds met ongeveer 40 leden. Jarenlang trad het gezelschap op onder de naam het Smartlappenkoor de Westlanders, maar sinds 8 jaar draagt het de naam Meezingkoor de Westlanders, passend bij het bredere repertoire. De bekende smartlappen zijn gebleven, maar aangevuld met levensliederen, zeemansliedjes en moderne Nederlandstalige nummers. Onder leiding van dirigent Peter van Marlen zingt het koor tijdens het concert De Sterren van de Hemel. En ook de Hoekse Tranentrekkers en zanger Gené Travis uit Honselendijk die leveren een gastoptreden. U bent welkom, 24 oktober. De aanvang is om 14:00 bij deze feestelijke viering, 20-jarig bestaan, van het Meezingkoor De Westlanders.

0: toppers van toen. Elke dag tussen 10 en 12 in Plus Radio.
1: En we gaan weer verder met een mooi nummer van Lisbeth List en Ramses Shaffy. Aan de andere kant van de heuvel.

Bijna 7 minuten voor de klok van 11:30. En ik zei het u al eerder, ik heb weer een prachtig gedichtje ontvangen van Edith Brederode. En dat is getiteld Contact. Soms is het leuk om nieuwe contacten tegen te komen. Misschien niet meteen om zwaar te bomen, maar zomaar voor een leuk gesprek. En daaraan is vaak een groot gebrek. In de wachtkamers kijkt men vaak op de telefoon. Of neemt niet de moeite om gewoon te groeten. Of even op te kijken, zodat je een ander nooit kunt bereiken. Of bijvoorbeeld bij een besloten feest. Dan loop je toch een beetje bedeesd naar een lege stoel met als doel een gesprekje te hebben met iemand. Maar dan hoor je soms iets in de trant van nee, daar zit Mien. Terwijl Mien nergens is te zien. Aan de volgende tafel is de stoel voor Nel. Nou, dan weet je het wel. Je mag nergens zomaar gaan zitten, terwijl we toch geen eigen stoel bezitten. En een lege stoel kan bij uitstek leiden naar een leuk gesprek. Met als start, als leuk hier, of hoe gaat het? Dan is de toon al gemakkelijk gezet. Maar we moeten zeker niet schromen om zo toch nieuwe contacten tegen te komen.

Edith helemaal gelijk heeft, dat het soms moeilijk is om contacten te leggen. Anderzijds, ik was gisteren in een nieuw centrum in Rozenburg met de toepasselijke naam De Ontmoeting. Ik heb het vanochtend al eerder gezegd. Ja, dan is het toch fijn als mensen je eventjes aanspreken. Onder andere ook van het mannenkoor uit Rozenburg. En ja, dan zie je toch met elkaar even naar die prachtige zaal te kijken en te praten over die activiteiten die men weer gaat uitvoeren, of over het concert van 13 december aanstaande, het kerstconcert van het Rozenburgse mannenkooi. Prachtige zaal trouwens, ik heb het u al eerder verteld. Goed, Edith, hartelijk dank en ik kijk vooruit naar volgende week als ik weer een nieuw gedichtje van je mag ontvangen.

0: even zeggen dat de historische vereniging Watering in Quinzeau morgenmiddag om 2:30 weer een historisch café in de Ark organiseert. Aan de Karijn de Ark aan de Herenstraat 85. Er zullen foto's worden getoond van kort na de oorlog. En in een ongedwongen sfeer kunnen de aanwezigen deze voorzien van commentaar. En de toegang morgen in de Ark is helemaal gratis. En altijd gezellig, lekker. U wordt voorzien van een kopje koffie of thee. Dat is allemaal morgenmiddag 2:30 met de historische vereniging Wateringen Quinzeau met het historisch café.
1: In Plus Radio, de beste chansons.

0: De headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen, met het initiatief Pad uit de Put. Staat

Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: De gezellige klanken van Connie Froboes op deze zondagmorgen, bijna 4:05. Zij het u al eerder in het programma, de gymnastiekvereniging NTO in Maasland, die bestaat deze maand 80 jaar. En daar ga ik over praten met Ronja Dema. Ronja, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Fijn je te spreken, Ronja. Hoe lang ben je trouwens al lid van de gymnastiekvereniging NTO?
1: Nou, zelf lid vanaf mijn 18e eigenlijk pas. Want toen begon ik les te geven bij NTO en ik ben nu 35.
0: Ja.
1: Dus dat is inmiddels al een aantal jaartjes.
0: Ja.
1: Maar ik loop bij de verenigingen al rond vanaf, ja, eigenlijk vanaf mijn geboorte. Want mijn moeder die heeft altijd les gegeven. En ik ging als babytje al mee terwijl zij aan het lesgeven was.
0: Dus ze heeft het stokje als het ware doorgegeven aan jou?
1: Ja, maar we wonen niet in de buurt. Dus ik turnde en zo zelf in Naaldwijk. Want dat was meer in de buurt dan Maasland.
0: Ja.
1: Dus zodoende dat ik eigenlijk pas vanaf mijn 18e... Ja, vanaf mijn 18e lid ben geworden bij Maasland.
0: Ja.
1: Toen ik les ging geven.
0: Gisteren dus de feestelijke opening. Hè, om 3:00 zijn jullie hier gestart. Hoe is gistermiddag verlopen? Hoe heb je het beleefd?
1: Ja, ontzettend leuk. Ontzettend leuk. We wisten niet zeker hoeveel aanloop we zouden hebben. En toen de middag startte, toen hadden we ongeveer een half zaaltje vol. Maar naarmate de middag verder liep...

0: Ja, ging die zaal steeds voorlopen en op een gegeven moment stond het echt bommetje vol. En de energie was goed, mensen praten met elkaar. En het was een hele geslaagde middag.
1: Geweldig. Wat is de afgelopen 80 jaar binnen de vereniging nou het meest veranderd? Je hebt er in ieder geval wel bewust, zeg maar, misschien een kleine 30 jaar van meegemaakt, denk ik zo. Hè? Maar zie je nou bepaalde veranderingen qua lesgeven, de opzet van de vereniging op zich?
0: Er zijn natuurlijk heel veel dingen veranderd. Niet alleen binnen de vereniging, maar vooral ook in de maatschappij. Ik denk hele positieve veranderingen zijn de opleidingsmogelijkheden. Dus docenten die krijgen echt wel een goede opleiding om de kinderen wat te leren. En niet alleen van het lesgeven, maar ook het motiveren van kinderen, het begeleiden van kinderen. Dus ik denk dat dat een hele mooie positieve keerslag is. Wat een uitdaging is voor alle verenigingen. In ieder geval bijna alle verenigingen. Is het stukje vrijwilligers. Want wat vroeger heel normaal was. Dat mama thuis was voor de kinderen. En als de kinderen naar school gingen. Dan kon ze vrijwilligerswerk doen.
1: Ja.
0: Dat is niet meer zo. We zijn allemaal aan het werk. En we hebben het allemaal druk. Dus Het geven van een les is nu veel moeilijker in te plannen in het dagelijks leven van ons allemaal dan vroeger.
1: Ja,
0: dus dat is wel een heel groot kantelpunt.
1: Ja, maar NTO heeft er altijd voor gezorgd dat jong en oud zich toch thuis voelt, hè, binnen de vereniging. In de krant die jullie hebben uitgegeven, prachtige jubileumkrant ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan, zie ik ook verhalen van mensen die al 60 en in sommige gevallen zelfs één dame, het 80 jaar bijna lid van de NTO.
0: Ja, en die stond gisteren dus ook mee te doen met de demonstratie van haar les. Ja, dat is... Ja. Zo gaaf om te zien dat alle leeftijden gisteren een demonstratie gaven. De jongste die was 3.
1: Ja,
0: 3 jaar, want die zit op de oudere kindgym. En dan ons lid die al 80 jaar. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, de lessen die jullie nu geven, hè, zijn natuurlijk opgedeeld in een aantal zaken voor jong en oud. Kun je er een paar noemen? Want ik zag ook bijvoorbeeld voor plussers, hè, zag ik bepaalde lessen, of dat zijn demonstraties, dacht ik, die de komende maand ook nog plaatsvinden, dacht ik. Hè. Hoe gym er vroeger uitzag, zeg ik dat goed?
0: Ja, nou, Nostalgym.
1: Nostalgym,
0: dat is een activiteit.
1: Ja.
0: Dat wordt eigenlijk standaard gegeven in mijn sluis door een eigen ondernemer. En die biedt gymlessen aan zoals die vroeger op de basisschool waren. Dus daar kun je als volwassene gewoon een nostalgische gymles volgen. Zoals wij vroeger allemaal op de basisschool hebben gehad. Dus dat is gewoon even jeugdsentimenten. Dat is niet per definitie voor echt ouderen. Maar eigenlijk alle leeftijden die... denken, oh, ik zou wel weer eens gewoon een lesje gymmen willen volgen. Die kunnen daarbij meedoen.
1: Leuk is dat, zeg. Ja, de hele maand worden er tal van activiteiten georganiseerd. Kun je er nog een paar uitlichten, Ronja?
0: Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld 10 oktober een wandeling door het dorp. Wordt georganiseerd en dan lopen we een route door ons eigen dorp in Maasland. En er worden er verschillende plekken worden demonstraties gegeven door groepen die dus actief zijn bij NTO. Dus de hele groep gaat het turnen laten zien. Ik ben zelf verantwoordelijk voor Runrad turnen. Die geeft ook een demonstratie. Dat is turnen in een groot rad. Een beetje een circus effect is dat. Op die manier gaan we dus een wandeling maken door het dorp met verschillende demonstraties.
1: Geweldig. Ja, je noemt het al, Runrad. Dat hebben jullie ook aan deelgenomen in Duitsland, als ik het goed heb begrepen, hè?
0: Ja, dat klopt. Afgelopen zomer stonden wij met 4 leden van NTO Maasland op de wereldkampioenschappen.
1: En hoe is dat verlopen?
0: Nou, het was voor het eerst dat wij deelnemers hadden op het WK.
1: Ja.
0: We draaien al jaren mee in de nationale wedstrijden. Maar echt die top van Nederland, ja, daar moet je naartoe werken en groeien. Dus om dat te bereiken is al heel mooi. De wedstrijden aan zich op het WK gingen goed. Het waren bijna allemaal debutanten. Dus de eerste keer op een wedstrijd als dat staan geeft natuurlijk heel veel spanning met zich mee. Dus wij gingen

0: gingen niet mee als zijnde, we gaan daar een medaille in de wacht slepen, maar vooral, we gaan deze ervaring pakken. En over 2 jaar, dan weten we wat er van ons verwacht wordt. En wellicht dat we dan naar een podiumplek kunnen gaan strijden. Maar die meiden hebben het ontzettend goed gedaan.
1: Dat is toch wel heel bijzonder, hè?
0: Ik was in ieder geval een hele trotse trainster.
1: Ja, ik kan me voorstellen, hè, voor zo'n kleine gemeente. En dat je dan toch naar een WK mag, hè, met een viertal dames. Heel bijzonder lijkt me dat. Als je ervoor uitkijkt, hoe hoop je dat NTO er over 10 of 20 jaar voor staat, Ronja?
0: Ik hoop dat we een goede switch kunnen maken naar het dooropleiden van docenten.
1: Ja.
0: Door corona hebben we een leeftijdsgat op dit moment in de vereniging zitten, waardoor het doorgroeien van turnster naar docent eigenlijk weg is gevallen, omdat we dus een gat hebben van een leeftijdscategorie. En we hopen dat alweer echt goed op te kunnen pakken. En gisteren toen ik de vraag stelde van, hey, ik zie hier allemaal jeugdleden zitten, misschien zitten hier wel juffen tussen die in de toekomst hier ook als juf staan, waren een heel aantal heel hevig aan het knikken. Dus dat ziet er super positief uit. Dus daar gaan we ons lekker op focussen. En ik hoop gewoon dat het, dat het een vereniging kan blijven. En dat we niet hoeven te in ieder geval een particuliere vereniging of in ieder geval organisatie hoeven te worden. Want dat zou super zonde zijn. Want we willen gewoon dat het toegankelijk blijft voor iedereen. En met de sporten die we nu geven. En wellicht dat we wel weer kunnen groeien met het sportaanbod.
1: Ronja, als mensen eens willen komen kijken naar een van die activiteiten die er de komende weken plaatsvindt, ter gelegenheid van jullie 80-jarig bestaan, waar kunnen ze naartoe gaan?
0: Op de website www.ntomaasland.nl
1: ja?
0: Staat er bovenin het menu een menuknop met jubileum. En daar staan alle jubileumactiviteiten weergegeven. En bij lesaanbod kunnen de lessen bekeken worden. Want we hebben dan deze maand van alles voor het jubileum georganiseerd. Maar we hebben ook gewoon hele leuke lessen die elke week gegeven worden. Dus ik zou zeker aanraden, neem eens een kijkje in het lesaanbod wat we hebben. En wellicht zien we jullie dan verschijnen.
1: Fantastisch, Ronja. Nou, ik wens je heel veel succes. Heel veel plezier de komende weken nog met die vele vrijwilligers die al deze activiteiten mogelijk maken. Dank voor je toelichting. En jij met je groep ook heel veel succes gewenst. En ik hoop je bij een volgend WK Tonhorst te mogen spreken, Ronja.
0: Dat lijkt me ontzettend leuk.
1: Oké, nou, groetjes en nog een hele fijne zondag toegewenst.
0: Fijne zondag.
1: Dag.
0: Dag.
1: Dag.

Ja, wie mag ik de felicitaties weer overbrengen op deze zondagochtend? Afgelopen zondag waren de heer en mevrouw Van Nierop aan de Kasteelaan in Schipluiden 40 jaar getrouwd. Diezelfde dag waren in Terijden aan de Van Spijkstraat 45 jaar getrouwd, de familie Kazarian. Afgelopen dinsdag een drietal echtparen in De Lier, 50 jaar getrouwd aan de Lely, de familie Van der Wel. De familie Van der Spek aan de Duiftorenstraat in Naaldwijk waren 60 jaar getrouwd. En dat geldt ook voor de heer en mevrouw Van Dalsem. Zij waren ook 60 jaar getrouwd, wonende aan de Woutseweg in Schipluiden. Afgelopen donderdag feest bij de familie Van de Iperen aan de Arie Tuchstraat in Terijden, 50 jaar getrouwd. Morgen dan wordt er gefeest aan het kerkpad in Monsen, want dan zijn 55 jaar getrouwd de familie en mevrouw Steens, of de familie Steens. Dinsdag, tweetal echtparen aan de Striegastraat in Maasdijk, zijn 55 jaar getrouwd de familie De Jong. Vrijdagfeest bij de familie Van den Burg aan het Onis in Schravenzanden, 40 jaar getrouwd en ook 40 jaar aan de Willem van de Potstraat in Honselsdijk, de heer en mevrouw De Wilde. Alle echtparen natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit mooie huwelijksjubileum. Heeft u het gevierd? Hoop ik dat u terug kunt kijken op een geslaagde dag. Gaat u het vieren de komende week? Heel veel plezier toegewenst. En natuurlijk zocht ik een plaat voor u allen uit. Gezongen door hun vader en dochter, Willy en Willeke Alberti, omdat ik zoveel van je hou.

0: heerlijke klanken van Cliff Richard en de Shadows met de Young Bands als slot van deze aflevering. Middag straks om 2 uur natuurlijk de collega's van de sport met collega Paul Keijzer met ook hockey wat vanmiddag gespeeld gaat worden, maar ook terugblik op allerlei sporten van gisteren. Aansluitend collega Mark Velkoop met het muziekparadijs. En vanavond hebben we natuurlijk ook het voetbal. In Eindhoven wordt gespeeld, Nederland tegen Servië, alweer de 4e wedstrijd. Later, om 8 uur vanavond, ben ik er ook weer. En 2 uur lang met religieuze muziek. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. En ik zou zeggen, heel graag tot bij een volgende uitzending.
1: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
2: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Vareur. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. 2 van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle 3 de schepen liepen materiële schade op, voor zover bekend.

0: bekend raakte niemand gewond en lekt de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

just might. Live Sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. VOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. VOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de VOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: WOR Sport.

Martin. Nou, dat is in ieder geval een vrolijk en zomers begin van deze aflevering van WOS Sport. Zondag 4 oktober, het is alweer aflevering 3619... in het 40-jarig bestaan van WOS Sport. Hier in de studio op techniek, Niek van Adrichem. Mijn naam is Paul Keizer en ik doe vandaag de regie en de presentatie. We hebben een weekendartiest, Tom Petty, met of zonder Heartbreakers. Op 2:15, 3 en 4 gaan we die horen. En we hebben een keur aan sporten. Met name gisteravond is er heel veel gesport en daar gaan we op terugblikken. Onder andere korfbal, basketbal, rugby, veel handbal, Europacup van Quintus onder andere, maar ook tafeltennis, ijshockey en alles wat er langskomt. We zijn semi-live aanwezig bij de hockeywedstrijd in de derde klasse tussen HV Westland en HOCO. Daarvan krijgen we flitsen. Alles afgewisseld met heel veel muziek. Ricky Martin hebben we al gehad en de volgende plaat is van Kensington.

0: uit Utrecht. Tegenwoordig met de nieuwe zanger Kensington. Gisterenmiddag speelde het Maaslandse MVV 27 thuis tegen Verburg. De ploeg wist niet te winnen en verloor met 0-2. Pierre Verwij heeft voor ons de wedstrijd gezien. Hij sprak na afloop met MVV 27-trainer Hakan Kapoor en vroeg hem waar het tijdens de wedstrijd aan had ontbroken.
1: Zo, dat was niet één ding, denk ik. Ik denk dat er een hoop ontbrak.

0: overtuiging, strijd, van alles eigenlijk. Van minuut 1 tot minuut 2, 93, denk ik. Dus.
1: En dat ben je denk ik niet gewend van je ploeg. Dus waarom was dat dan niet?
0: Nou, dat was dus ook voor ons een grote vraagteken. Want wij zijn altijd natuurlijk geprezen dat we een team zijn. En vandaag was het, dat het gewoon een collectieve off-day is geweest van onze kant. Want niks waar wij voor staan kwam vandaag terug in die wedstrijd. En dat was gewoon doodzonde.
1: We spraken elkaar voor de wedstrijd, zeg maar. Waar jullie goed in zijn, is in de duels komen en vanuit daaruit doorvoetballen. Maar dat leek ook dat jullie daar werden afgetroefd vandaag.
0: Nou, dat gaf ik in de rust al aan de spelers. Dat wij niet in duels overal een stap te laat. Eigenlijk waren we alleen maar aan het reageren op hun acties. En nou ja, zij spelen natuurlijk in een systeem met 5 achterop en dan puur op de omschakeling. En zo scoren ze ook eigenlijk 2 goals. Hè. De eerste vanuit de omschakeling, een diepe bal waar wij onderdoor gaan. Die gewoon geweldig afmaakt. En de tweede is natuurlijk, ja, dan sta je 1-0 achter. Dan ga je alles of niets met de centrale verdediger nog naar voren. Toen dan sta je 1-1. En dan spelen ze het goed uit en dan krijg je 2-0. En dan is het gewoon over en uit.
1: Ik had nog wel een beetje het idee van, nou, omdat Verburg vergat de wedstrijd in het slot te gooien, dat het jullie energie zou geven om er nog vol voor te gaan.
0: Nou ja, dat is ook tot nu toe gebleken. Hè. Eerste competitiewedstrijd, CVV, sta je 1-0 achter met rust. Dan lukt het in de tweede helft. Dat is ook afgelopen jaren altijd zo geweest, dat wij in de tweede helft bij ons, als er iets gebeurt, en vaak is dat een 1-0 achterstand of een 0-1 achterstand, dat wij dan de tweede helft, omdat we gewoon fysiek heel sterk zijn, dat we kunnen opbrengen om tweede helft toch een tempo hoger te spelen, druk vooruit te voetballen. Maar dat zat er vandaag helaas niet in.
1: Wat doet trainer Hakan Kapoor op zaterdagavond? Nu gaat hij meteen de video terugkijken en dan bedenken hoe hij dat in gaat trainen. Of pakt hij daar nog even zijn rust voor op een ander moment?
0: Nee, ik denk dat het vanavond nog even verwerken is. Omdat ik gewoon ook van mijn spelers dit gewoon niet gewend ben. En zij zelf ook niet, want ze zitten allemaal. Ze zitten gewoon ook nu even mentaal doorheen. Nou, dat geldt natuurlijk voor mij ook, omdat ik dit gewoon niet verwacht van mijn spelers. Dus.
2: Trainer Hakan Kapoor van NV27. De ploeg verloor gistermiddag met 0-2 van Verburg. Ik hoorde een teleurgestelde trainer. Gisterenmiddag werd er een belangrijke wedstrijd gespeeld in de ereklasse van de veldkorfbalcompetitie. Het was niet alleen een belangrijke wedstrijd, het was ook een derby tussen Ondo en Valto. Tom Voskamp is speler van Valto. Tom, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Als ik zeg een belangrijke wedstrijd, dan overdrijf ik denk ik niet.
3: Nee, ja, klopt. Essentieel in ieder geval een strijd om handhaving. Ondo kon zich al veilig spelen ten koste van ons. Wij moesten winnen en dat is gelukkig ook gelukt.
2: Ja, even terug naar het begin van de competitie. De allereerste competitiewedstrijd in deze mini-competitie is het eigenlijk, hè, want er zitten maar 4 ploegen in, was Valto-Ondo, jullie thuis. En werd, ik denk, voor de neutrale toeschouwer verrassend verloren door jullie.
3: Ja, klopt. Ik denk dat het voor ons ook wel verrassend was. En dat wij misschien achteraf niet per se te makkelijk daarover gedacht hebben. Want Ondo heeft ook gewoon een hele goede ploeg. Maar ja, we waren nog niet helemaal compleet. We dachten wellicht op onze kwaliteiten die wedstrijd wel te kunnen winnen. Maar toen hebben we wel gezien dat als je niet voldoende inzet toont, of in ieder geval niet minimaal net zoveel als de tegenstander, dan ga je er alsnog af.
2: En dat was dus gisterenmiddag anders?
3: Ja, klopt. Ik denk dat wij gisterenmiddag, in ieder geval vanaf minuut 5, de eerste 5 minuten ging het redelijk gelijk op. Maar vanaf minuut 5 ongeveer wel lieten zien dat wij de betere ploeg hebben. Ja, nou, uiteindelijk stonden we bij de rust al met 5-13, geloof ik, uit mijn hoofd voor. Nou, dan is het gat wel geslagen. Dan is de tweede helft een kwestie van zorgen dat ze in ieder geval niet veel dichterbij komen. En dat is eigenlijk niet gebeurd.
2: Ja, ik ga even naar de stand. Daarin spelen jullie in een poeltje van 4 met Fortuna, KCC, Ondo dus en Valto. Nou, Fortuna, klopt. Topploeg, te goed, hè? De dikke uitslagen. Heb je eigenlijk geen kans om een punt tegen te pakken. Dan KCC, op dit moment 5 punten. Ondo met 3 en jullie met 0. Hè? Dat was de stand voor
3: aanvang. Ja, gisteren inderdaad. Klopt.
2: Waarbij Ondo nu is uitgespeeld en jullie nog een wedstrijd te goed hebben. Leg uit hoe dat komt. Dat vind ik vreemd.
3: Ja, nee, er is inderdaad binnenkort zit er weer een internationaal toernooi aan te komen voor Team NL. En daar zitten een aantal spelers van Fortuna, wel meer dan een aantal, die spelen daar ook mee. Dus die wilden die competitie zo snel mogelijk afronden. Dus die wedstrijd, die laatste wedstrijd eigenlijk, die is afgelopen dinsdag al gespeeld. Toen heeft Ondo bij Fortuna gespeeld. Dus die hebben hun 6e ronde eigenlijk al voor de 5e gespeeld. Dus die zijn uitgeporreld. En wij hebben nog wel die 6e ronde te gaan aanstaande zaterdag. Nou, dan weten we dus ook precies wat we moeten doen.
2: Ja, want 4 ploegen. Nou, de eerste gaat om het

0: kampioenschap spelen of blijft in ieder geval in de ereklasse. Nummer 4 degradeert. En 2 en 3, wat gebeurt er met 2 en 3?
1: Nummer 2 gaat met nummer 1 mee naar de kampioenspool. Ja. En nummer 3 blijft in de ereklasse, maar komt dan in de degradatiepool. En dan moet je weer bij de eerste 2 eindigen, ook weer een pool van 4. Bij de eerste 2 eindigen om volgend jaar wederom in de ereklasse te mogen spelen.
0: Ja, en daar hebben jullie volgens mij vorig jaar in gespeeld, hè, in die pool.
1: Ja, klopt. Dus uit mijn hoofd wel. Het gaat allemaal soms een beetje langs me heen tegenwoordig. Ik vergeet het nog wel eens wat. Maar volgens mij was dat inderdaad, ja, dat is de leeftijd, denk ik, ja.
0: Ja.
1: Dus maar volgens mij wel, ja.
0: Ja, maar feit, de stand op dit moment. Jullie hebben 2 punten, Ondo heeft er 3, KCC heeft er 5. Als jullie komende week thuis winnen van KCC, 4 punten over Ondo 1, word je derde. Ja. Speel je gelijk onderling resultaat?
1: Klopt ook, ja. En dat is in ons voordeel. We hebben met 1 verschil verloren thuis en met 5, dacht ik, gisteren gewonnen. Dus dat is in ons voordeel. Dus voor ons is een punt voldoende. Maar ja, op een punt spelen is in het korfbal een hele, hele riskante bedoeling. Dus dat gaan we zeker niet doen. We willen die wedstrijd gewoon winnen.
0: KCC speelt nergens meer voor. Een voordeel of misschien een nadeel?
1: Ja, nou ja, dat is altijd wel weer lastig. Aan de ene kant is het onbevangen. Aan de andere kant denk ik ook dat je als speler altijd wel een beetje die stok achter de deur, die druk nodig hebt om echt tot topprestaties te komen. Dus ik zie het toch altijd als een voordeel voor de ploeg die niet meer, die wel nog ergens om speelt.
0: Volgende week thuis, 17:30, zeg ik dat goed?
1: Uit mijn hoofd wel, ja.
0: Ja, en feestje mocht er 2 punten gepakt worden, denk je toch ook?
1: Ja, dat denk ik wel. Nou ja, dat feestje, de gezelligheid zal er sowieso wel komen. Maar het wordt natuurlijk alleen maar meer op het moment dat we ook daadwerkelijk die overwinning over de streep trekken.
0: Ja, en is dan de veldcompetitie eigenlijk toch een opmaat naar de belangrijke zaal?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, dat is altijd makkelijk als het niet zo lekker loopt. Dan zeg je, ja, draait om de zaal, loopt het heerlijk. Zeg je, ja, we vinden het veld ook heel belangrijk. Dus je kan het altijd een beetje naar jezelf toe praten. Maar ik denk wel dat voor iedere korfballer, nou misschien niet voor iedere korfballer, maar voor mij zeker wel, is de zaal toch echt wel hetgene waar in ieder geval het spelletje gewoon veel erg leuk en veel leuker is. En ja, ook veel leuker om naar te kijken, maar ook zeker veel leuker om te doen.
0: Snel ook, hè? Dus,
1: ja, zeker. Ja, schotklok erbij, zaal, geen wisselende omstandigheden dus.
0: Nee. Hey, dan even tot slot, belangrijke overwinning voor Valto. Ondo wist ook dat ze zich gisteren veilig konden spelen.
1: Ja,
0: hoe groot was de teleurstelling bij hun? Of heb je daar iets van meegekregen?
1: Nou, ik denk dat zeker de manier waarop in de eerste helft voor hun wel een tegenvaller was. Dat ze echt wel het idee hadden dat ze dichter bij ons konden blijven. Dat was gisteren in de eerste helft zeker niet het geval. In de tweede helft gaat het wel heel erg gelijk op, maar dan is het gat al geslagen. Dus dat geeft wellicht ook wel een iets wat vertekend beeld. Dus ik denk zeker dat het voor hun wel even door de zure appel heen was. Omdat zij er wel meer van verwacht hadden.
0: En misschien nog wel extra toeschouwers zaterdag vanuit Schravenzande, toch?
1: Ja, ik begreep al, ik hoorde in de wandelgangen dat er al een groepje KCC aan gaat moedigen aanstaande zaterdag. Dus daar zullen we ook tegen moeten spelen. Maar goed, ja, wij spelen thuis op ons eigen terrein. Dus wie er ook komen mag, we zullen ze hopelijk trakteren op een mooie popcorn.
0: Ook weer leuk, toch? Al die
1: zeker,
0: aandacht.
1: Ja, hoort er toch ook bij.
0: Goed, nou ik feliciteer je met de overwinning van gisteren, Tom. En ik wens je vanuit een Valto-view heel veel succes. En vanuit een Ondo-view...
1: Nou ja, niet al te veel succes.
0: Niet al te veel succes.
1: Dankjewel.
2: WOS Sport, weekendartiest.

0: Onze weekendartiest Tom Petty en de Heartbreakers, The Face in the Crowd. Gistermiddag moet ik zeggen, werd er gebasketbald in de vierde divisie tussen de Green Eagles. Die speelde uit bij SBV Juventus. Stefan Kraaiveld, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar moet ik SBV Juventus ergens inschatten? Dat zou geen Turijn zijn.
1: Nee, Schiedam.
0: Oh, dus het was een beetje semi-derby eigenlijk, hè? Jullie zijn een Maassluisvereniging.
1: Ja, precies. Ja, het is Maassluis tegen Schiedam, dus dat is redelijk in de buurt voor basketbal.
0: Ja, kon je de ploeg? Of ja, de vereniging natuurlijk wel, maar ook het team?
1: Nee, ja, het waren veel onbekenden voor ons. Dus eigenlijk, we wisten niet zo goed waar ze stonden. Nee. En er zijn onder het team nog niet veel wedstrijden gespeeld, dus dan is het soms moeilijk in te schatten de sterkte van de ploeg.
0: Ja, ik heb de stand na twee wedstrijden, want het was gisteren de derde speelronde. En wat mij dan vooral opvalt, dat Juventus met name heel veel scoort, maar ook heel veel doelpunten of punten tegenkrijgt. Was dat gisteren ook zo?
1: Wij hadden de 70, dus dat is wel redelijk veel, ja. Ja. Dus het is een aanvallende ploeg, maar verdedigend wat minder.
0: Ja, en hoeveel heb je er gisteren tegengekregen?
1: 54, dus het was een overwinning voor ons.
0: Ja, dat is een mooie overwinning. Was het ook zo makkelijk? Want het is een verschil van bijna 20 punten in basketbal. Nou, dat is fors.
1: Ja, we begonnen best wel goed. Dus de eerste kwart speelde echt goed teambasketbal. Toen liepen we al heel snel uit naar 10, 15 puntjes. En daar bleef het heel lang rond schommelen eigenlijk. Ook tot de rust was ook rond 15 punten verschil. En toen kwamen ze in de derde kwart, want je speelt basketbal altijd met vier kwarten van 10 minuten. Kwamen ze toch terug tot 10 puntjes. En toen hebben we eigenlijk het spel een beetje vertraagd. En uiteindelijk liep het weer op naar die 16 punten op het einde.
0: Ik zou juist zeggen, geef even gas als ze dichterbij komen. Maar jullie hebben het andersom aangepakt.
1: Precies. Wij dachten, we staan 10 punten voor. Dus dan laten we rustig zij moeten komen. Daardoor maakten we ook een paar fouten. En konden wij eigenlijk op de vrije worplijn de wedstrijd binnenschieten, zoals dat zo mooi heet.
0: Ja, met verschil dus gemaakt in het eerste kwart.
1: Ja, eerste kwart. Ja, toen onder de borden hadden we een paar goede scores. En als er niet inside gebeurde, dus onder het bord, dan schoten we ook de 3 punten goed raak. Dus we hadden volgens mij de eerste helft 5 of 6 3 punten uit mijn hoofd gezegd. Dus dat was dat ging goed. En dan loop je makkelijk uit.
0: Ja, hoe ziet jullie team er ten opzichte van de afgelopen jaren uit?
1: De kern is eigenlijk wel hetzelfde gebleven. We proberen wel wat nieuwe jongens in te voegen, zeg maar, wat uit de jeugd. Maar de kern is eigenlijk wel hetzelfde. En met de kern hetzelfde is ook eigenlijk de leeftijd weer een stapje omhoog gegaan.
0: Ja, wat is een beetje de gemiddelde leeftijd bij jullie?
1: Ja, dat zitten we ver van elkaar. We hebben begin 20ers.

0: hebben ook begin 40ers en eind 30ers. Dus het zit van alles wat eigenlijk. Ja. Maar we zijn vergeleken met andere teams al een redelijk oud team. Dat was ook wel, misschien wel grappig, want we hoorden in de kleedkamer ook zeggen: we hebben nu verloren van die oude boys.
1: Van die boomers.
0: Ja, van die oude boys. Dus, dan dachten we: oh ja, dat klopt, dat waren wij. Wij zijn toch wel redelijk op leeftijd, sommigen van ons. Dus,
1: dat heb je niet door, als je wat ouder wordt. Hey, maar al bij al, 3 wedstrijden, 6 punten, 3 keer gewonnen. Lekkere start van de competitie, zeg.
0: Ja, zeker. Ja, we zijn natuurlijk vergeleken met vorig jaar wel een divisie naar beneden gegaan. Maar dan zie je dat, nu kan je wel redelijk goed meekomen, wou ik zeggen. Maar je staat niet gewoon bovenaan. Dus dan kan je gewoon ook weer kampioen worden eigenlijk.
1: Maar even, Steven, jullie zijn toch niet gedegradeerd vorig jaar?
0: Ja, we zijn wel niet gedegradeerd, maar we hebben uiteindelijk een divisie lager ingeschreven. Omdat er ook twee bepalende spelers weggingen. Toen dachten we, ja, dat wordt wel heel lastig. Uiteindelijk is er maar eentje weggegaan, dus... we zijn wel redelijk sterk en ik denk dat een kampioenschap er ook zeker al in moet zitten weer.
1: Oké, nee, maar dan snap ik hem, want wij volgen jullie natuurlijk gedurende het seizoen. En ik dacht, vorig jaar ben je zeker niet vrijwillig gedegen, of tenminste niet bewust gedegradeerd. Hey, andere vraag mijn kant, bij jullie in de pool ook de Westland Stars. En dat vind ik leuk dat die ook weer een team hebben.
0: Ja, precies. Ja, nee, dus dat wordt echt een derby event. Het is eigenlijk redelijk dichterbij. Maar Westland tegen Green Eagles, dat is eigenlijk altijd de derby van het basketbal. Van Westland en Maassluis.
1: Ja, en volgens mij hebben jullie ook gezamenlijke jeugdteams, toch?
0: Ja, dat hadden we vroeger wel met de meisjes. Dat we probeerden op te zetten. Maar nu zijn we toch weer een soort van apart gegaan. Dus nu hebben we geen samenwerking in die zin meer met de meisjes en Westland Stars. Maar dat was vroeger wel, dat klopt.
1: Ja. Hey, en weet jij ook wanneer die derby op de planning staat?
0: Dat kan ik al voor je uitzoeken, maar dat weet ik eventjes niet zo snel uit mijn hoofd.
1: Nee.
0: Het zal ergens in november zijn.
1: Ja, want volgende week spelen jullie tegen Binnenland, of in ieder geval de eerstvolgende wedstrijd, ja, op 10 oktober. En die week daarna tegen Marathon. Zijn dat dan ook weer nieuwe verenigingen omdat je die divisie lager speelt, dat het geen bekende teams zijn?
0: Ja, Binnenland, dat is wel een bekende eigenlijk. Maar Marathon, ja, dat is echt een groot onbekende. Volgens mij heb ik daar heel mijn leven tegen gespeeld. En ik baas wel aardig wat jaartjes. Maar dat is richting Zeeland allemaal die kant op.
1: Ja, nou, op zich ook wel weer leuk, toch? Om
0: ergens
1: anders te komen. Ja,
0: ja zeker.
1: Nou, concreto, 70-54 overwinning. 3 gespeeld, 6 punten. Gedeeld koploper. Tevreden speler aan de lijn.
0: Zeker, ja, zeker.
1: Nou, wij blijven jullie volgen. Ik sprak met Stefan Krijveld, speler van de Green Eagles uit Maassluis. Dan voetbal. In de 4e divisie wist Westlandia wederom niet te winnen. Zaterdagmiddag na een 3-1 voorsprong werd uiteindelijk met 3-3 gelijk gespeeld tegen Xerxes DZB. Aan Westlandia kant werd Dinan Koen gekozen tot man of the match. Reden voor Leo Alleblas, onze verslaggever, om hem na de wedstrijd op te zoeken en te vragen of hij met gemengde gevoelens terugkijkt op de wedstrijd.
2: Ja, inderdaad. Ik maak een hele mooie goal, denk ik. Hij kwam in de lucht en ik dacht niet nadenken en gewoon doen. Ja, en ik timde precies goed en hij vloog erin. Maar inderdaad, wat je zegt, best wel gemengde gevoelens. Want we spelen 3-3. En met 3-1 voorsprong in de rust mag je dat eigenlijk niet meer weggeven. Zeker omdat ik zelf voor rust nog de kans op de 4-1 mis. En na rust missen we nog 1-2 mogelijkheden op de 4-1. Ja, en dan komen zij terug. We doen onszelf tekort in dat.
3: Ja, wij zitten dan te kijken daar zo in die radiokamer. En dan sta je eigenlijk met verbazing te kijken. Sta je met 3-1 voor en dan krijgen hun een penalty. Dan ruiken ze bloed en dan gebeurt het ook.
2: Ja, wat Spruit zegt, hij krijgt hem in eerste instantie tegen zijn hoofd en daarna tegen zijn arm. Dan volgens mij is het geen hands, maar goed, hij geeft hem. En inderdaad, zij ruiken dan bloed. Maar volgens mij hebben wij zelf nog twee doelpunten onterecht niet toegekend gekregen. Want ik kom door en die is een halve meter achter. En Tristan die komt een bal op doel en die had de keeper ook een halve meter achter de lijn uit het doel, zeg maar. Maar ja, dat wordt ook niet toegekend. Volgens mij zitten ze er allebei in, dus ja, een beetje zonde. Ik weet niet. Gewoon vervelend.
3: Ja, nou ja, goed. Het is heel jammer en heel zuur wat je zelf ook al zegt. Je loopt die 3 puntjes mis. Ja. En ik zou zeggen, kopje omhoog en maar door naar de volgende wedstrijd. Tegen?
2: ASWA, geloof ik. En kijk, het spel zit wel goed, maar wat ik al eerder zeg, we moeten onszelf gewoon belonen. En dan kan je een wedstrijd doodmaken en nu doen we dat niet en komen zij terug. Dus dat is zaak om dat volgende week wel te doen. Wat scherper voor de goal te zijn en verdedigend... Net even wat meer misschien.
3: Ja, ik zou er volgende week 2 inschoppen.
2: Gaan we best doen.
3: Hey, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Fleming, een automatisch. Rugbyclub Hoek van Holland speelde zaterdagmiddag thuis tegen de Dukes, de koploper in de Eredivisie. De competitiestart van Hoek van Holland was prima met 3 overwinningen in 4 wedstrijden. Maar zaterdag werd met 24-61 verloren. WOS-sportverslaggever Leo de Jong sprak na de wedstrijd met de speler van Hoek van Holland, Mees Prinsen, en vroeg hem of de wedstrijd bloed, zweet en tranen had gekost.
1: Eerste helft goed gespeeld met z'n allen, hard voor gestreden. Eigenlijk ging alles, konden we nog wel aardig bijbenen. Maar op een gegeven moment zie je toch dat de tweede plaats van vorig jaar toch te sterk is voor ons. En dat ze met mooie rugby om ons heen zijn gekomen. Wat mensen die er afvielen met enige blessures of moeilijkheden. Dus dan maak je het wel moeilijk voor ze.
2: Ja, jullie pakten 2 keer de voorsprong in het begin.
1: Ja, zeker.
2: Een mooie trui van Bovenwij Donkersloot, ja. 2 keer.
1: Ja, zeker.
2: En de conversie. En dan denk je, nou, leuk.
1: Ja, eigenlijk hetzelfde gevoel. Maar ja, ik weet niet. Dan zitten er wat dingen tegen. Dan gaat het toch in je hoofd zitten. En dan laat je de tegenpartij met zelfvertrouwen spelen. En dan,
2: Het is ook niet de favoriete tegenstander. Hè? De laatste 6 wedstrijden allemaal verloren.
1: Nee, we wisten dat het een hele zware pot zou worden vandaag. We hebben de afgelopen weken goede voorbereidingen gehad. Goede wedstrijden gespeeld. Dus we kwamen hier met volle moed in. En de eerste helft hebben we echt leuke dingen kunnen laten zien. Waaronder de truis. En we hebben de tweede helft, werd het ons aardig lastig gemaakt.
2: Ja, alleen 1 penalty kick gemaakt, voor de rest niks.
1: Nee, ja, dat is het. Maar ja, we hebben er wel alles aan gedaan om er te komen. We zijn wel een paar keer in de laatste 22 geweest van ze. Maar dan door wat slordigheden, dan kan je het toch niet belonen met een trui, helaas.
2: Strijdend en ondergaan.
1: Strijdend en onder, altijd. Van ijzer en beton.
2: Oké, nou, volgende week beter. Succes.
1: Dankjewel. Oké.

0: De jaren 70, Manfred Mann en his Earth Band. In de Super Handball League speelde Westlandia Dames 1 gisteravond uit tegen MHV 81. Westlandia is gepromoveerd, debuteert ook op dit niveau. Ik heb Danielle Koen aan de lijn. Goedemiddag, Danielle.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ik twijfel even of jij speelster bent of trainster.
1: Speelster, zeker.
0: Kijk, ik heb graag een speelster aan de lijn. MHV 81, waar moet ik dat zoeken?
1: In het verre Meel, ongeveer 2 uurtjes rijden.
0: En hoe gaan jullie daar dan als debutant in de Eredivisie handbal naartoe? Gaat dat met een bus of allemaal met eigen auto's?
1: Nee, zeker, zeker. We hebben het geluk dat we met een grote bus vertrekken. Met ook wat supporters erin. We brengen graag een beetje Westland mee met ons. Maar met een grote bus gaan we die kant op.
0: Ja, jullie hadden de eerste 3 wedstrijden verloren. Nou, dat is op zich voor een debutant ook helemaal niet erg. Maar tegen MHV lagere, denk ik, mogelijkheden. Was ook een ploeg die nog puntloos was.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Iedere wedstrijd zijn weer mogelijkheden. We hebben er nu 3 verloren. Maar er waren steeds kansen. En inderdaad, vooraf leek dit de kandidaat waarbij we echt wel punten konden gaan pakken.
0: Ja, had je het gevoel dat MHV er ook zo over dacht?
1: Zeker, ja. Die stonden er precies hetzelfde in.
0: Ja, want het is geen ploeg die gepromoveerd. Het is al wel een ploeg met eredivisieervaring.
1: Ja, ja, zij handballen al langer in de eredivisie. En hebben dus al wat meer ervaring op dit niveau.
0: Wat is nu het grootste verschil, zo na 4 wedstrijden... komen we dadelijk even terug op de wedstrijd... tussen de eerste divisie, waar jullie vorig jaar speelden, en de eredivisie?
1: Ja, het is echt wel een tandje harder, feller, sneller. En dat merk je wel. De meiden die hier spelen zijn echt allemaal slim. Die weten wat ze doen. Ze zijn tactisch sterk. En zodra wij daar iets tegenover zetten, verzinnen ze weer iets nieuws. Een andere tactiek die ook weer werkt. Dus je moet continu

0: blijven schakelen in de wedstrijd. En met één trucje win je het niet. Dus dat vraagt wel veel kwaliteiten.
1: Zijn dat soort dingen ook trainbaar? Of is dat toch echt ook een kwestie van ervaring opdoen?
0: Ja, het is zeker trainbaar. Want we hebben een hele goede trainer die ons ook op diverse vlakken probeert voor te bereiden. Maar het is inderdaad ook een kwestie van ervaring opdoen. Leren schakelen en zo snel die omschakeling kunnen maken. Daarvoor moeten we ook wel eens tegen de lamp aanlopen. En weer opkrabbelen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, nou, tegen de lamp lopen is nu 4 keer gebeurd. Hè? Want gisteravond is het niet gelukt. Je hebt 27-25 verloren. Dat klinkt als toch zeker dat jullie mogelijkheden hebben gehad.
0: Zeker, zeker. Ja, die waren er inderdaad echt.
1: Ja, en hoe kan je ons meenemen in het wedstrijdverloop? Hebben jullie bijvoorbeeld ook nog voorgestaan gedurende de wedstrijd?
0: Ja, we begonnen heel sterk. Ik denk dat we met 4-1 voorkwamen. Dus we kwamen echt sterk uit de startblokken. Daarna gingen we een wat onzekere fase in. Wij gingen meer scoren, wij kregen minder grip op de dekking. En toen zag je dat wij ook onzekerder werden in onze eigen aanval. Toen werd het gat eigenlijk groter. Zij gingen scoren, wij stopten daarmee. En waren toen heel erg zoekende in hoe kunnen we nog wat creëren. Hoe kunnen we zorgen dat wij aangehaakt blijven. Toen is eigenlijk een gaatje ontstaan. En in de tweede helft kwamen we steeds weer dichterbij. Hebben we heel hard gewerkt en kwamen we ook echt weer goed terug. Maar het gat was eigenlijk te groot. Dus we hebben hard geknokt, maar we konden het niet meer onze kant optrekken.
1: Nee, maar je hebt hem bijvoorbeeld niet in de laatste paar minuten verloren. Dat je continu gelijk opging. Je hebt eigenlijk gewoon het gat kleiner gemaakt in de tweede helft.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Als ik jou zo hoor, is het dan zo dat aanvallend die stap naar de Eredivisie maken moeilijker is dan verdedigend? Snap je?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk wel dat aanvallend we wat meer zelfvertrouwen mogen hebben. We mogen wat meer uitstralen dat we weten wat we doen. Nu zijn we af en toe nog een beetje onzeker. Dat heeft toch wel te maken met de eerste keer op dit niveau meedoen. Dat zelfvertrouwen van, ja, wij zijn hier, we weten wat we doen. Dat mogen we nog best wat uitstralen. En dan komen we ook meer tot scoren, tot onze eigen kant en ons eigen spelletje toe.
1: Zelfvertrouwen, dat is een belangrijk onderdeel in de sport. Hè. Durf, zelfvertrouwen. En, hoe teleurgesteld was de ploeg op de terugweg in die 2 uur lange bus vanuit Mil?
0: Ja, kijk, ontzettend. Want dit was wel een kans om punten te pakken. Dus dat is natuurlijk heel erg zuur. En vooral als we het dan zelf hebben laten liggen op bepaalde vlakken, dan zijn we daar echt wel zuur van. Maar tegelijkertijd zien we ook genoeg mogelijkheden om weer verder te groeien. Want er waren ook hele goede momenten in de wedstrijd. Er waren ook hele mooie kansen, mooi spel, mooie samenwerkingsmomenten. Dus genoeg punten om weer verder te pakken en vooruit te kijken naar de volgende wedstrijden. Dus balen hoort erbij. Zeker in zo'n busreis van 2 uur is er genoeg tijd om na te praten. Maar we moeten ook weer met een goede blik naar de komende wedstrijden. Want er zijn echt nog genoeg punten om te halen.
1: Ja, en paniek en angst zijn hele slechte raadgevers. Dus wat dat betreft moet je die stappen stapje voor stapje ook maken. Weet jij tegen wie jullie volgende week spelen?
0: Zeker, tegen Voorholten. De Voorhout zit dat.
1: Oké, dat is een subtopper, zie ik hier. Die staan op 5 punten en 4 wedstrijden 5 punten.
0: Ja, klopt. We hebben wel in onze voorbereiding een oefenwedstrijd tegen Voorhout gespeeld. En dat was echt met een klein verschil. Dus ook hier maken we zeker weer kans. En dat is ook leuk aan deze competitie. Er zijn al best wel wat vreemdere uitslagen geweest. Iedereen is aan elkaar gewaagd. En er is eigenlijk iedere wedstrijd weer wat te winnen. En wat te halen voor iedereen.
1: Ja, dus, en je moet gewoon een keer van die nul af. Hè? Ik denk dat dat mentaal ook gewoon meespeelt.
0: Nou ja, de eerste punten gaan natuurlijk groot vieren. Dat gaat mentaal ook wel wat vertrouwen geven. Dat vertrouwen dat we nodig hebben. Dat punten gaan daar wel bij helpen. Zeker.
1: Nou, we blijven het volgen. Ik sprak met Daniël Koenen. Ze is speelster van de Dames van Westlandia. Ze verloren gisteravond met 27-25 van MAV 81.

0: Hielse de Lange. En ik denk dat dat plaatje is uitgezocht door onze technicus Niek van Adrichem. En dat mag allemaal. Dan mag je zelf interesse hebben om wat te willen doen bij WOS Sport. En dat kan zijn presenteren, regisseren, een technische cursus of een redactie. Er liggen altijd mogelijkheden en kom vrijblijvend een keer meekijken bij ons in de studio. Onze nieuwe studio in het WSC. In de vierde divisie B is FC Schravenzande bezig met een prima reeks. En we hebben het dan uiteraard over voetbal. In de topper tegen de Jolen Boys werd zaterdagmiddag met 1-4 gewonnen. Gebeurde in Gouda. Waarmee Schravenzande stijgt naar de gedeelde eerste plaats op de ranglijst. Na de wedstrijd sprak WOS-verslaggever Ruud de Jong met verdediger Pascal Brog. En vroeg hem hoe hij de wedstrijd had beleefd.
1: Zwaar potje. Aan het begin ging het wel lekker. Het balletje ging lekker rond. Ja, uiteindelijk ga je met 1-0 de rust in, dat is wel lekker. Foutje van hun achterin, waar wij gewoon van profiteren. In de tweede helft kon je gewoon super scherp twee kamer uit, loop je naar 2-0, 3-0, 4-0. Ja, helaas krijg je nog één tegen. Ja, dan weet je dat je eigenlijk bij 1-0 weet ik al wel, een soort van, dat zit die kop wel. Als wij gewoon blijven doen wat we doen, dan gaan we gewoon met die winst naar huis. Dat zie je vandaag weer.
2: Ik zei het net ook tegen Mike Jong, ik zeg, alles staat zo goed, het begint al voorin, dat er eigenlijk gewoon geen muis doorheen komt.
1: Nee, klopt. Ik denk helemaal wat je weet.
2: Ja. Hoe is dan zo'n samenwerking met Ardy, bijvoorbeeld?
1: Ja goed, we spreken het al lang samen, dus we weten wel een beetje van elkaar wat we van elkaar kunnen verwachten. Dus goed, eigenlijk heel goed en groeit ook met de wedstrijd. Dus trots op die jongen, trots op hem. Hij staat daar. Nee.
2: En dan, zo'n wedstrijd gaat verder en dan weet je wel, op een gegeven moment, hij zit gewoon in de knip, toch?
1: Ja, zeker. Ja, zoals ik al zei, dat we vorige week ook, als we 1-0 voorkomen, dan heb ik echt wel het gevoel dat wij die pot op onze manier een soort van op slot kunnen gooien. En dan uitlopen naar 2-0, 3-0. Dat gebeurde precies vandaag ook. Dank je.
2: Voor jezelf helemaal fit, want je werd nog gewisseld, maar is dat gewoon om ook anderen ook een minuut te geven?
1: Ja, ik ben topfit, dat sowieso. Ik had dan geen kaart gepakt, dus vandaar dat de trainer zei van, joh, haal je eruit. Want dat was eigenlijk de enige, stel ik pak rood, met 3-0 voor, 10-0 was het volgens mij. Ja, dan loop je toch nog het risico dat je nog tegen iets aanloopt, weet je. Dus vandaar de keuze.
2: Gefeliciteerd, gaat er wel genieten.
1: Ja, dankjewel, kom goed.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: goedemiddag. Welkom terug bij het tweede uur van WOS Sport. Een uur waarin we aandacht besteden aan onder andere handbal, verschillende verenigingen, wielrennen, tafeltennis, korfbal. Maar we beginnen met Europa Cup handbal. Dirk Loos is trainer van de dames van Quintus. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Jij en ik moet zeggen, jullie bevinden je in Slowakije voor een Europese ontmoeting. Gisteravond wedstrijd 1, vanmiddag of vanavond wedstrijd 2?

0: Yes, vanavond 6 uur.
1: Ja, je speelt tegen HK Slovan Duzlo Sala. Wat wist je over die ploeg? Of wat weet je misschien, ik moet zeggen, over die ploeg?
0: Ik moet eerlijk toegeven dat toen we de loting kregen, dat ik ze eerst even op moest zoeken en wat videobeelden moest gaan controleren. Maar inmiddels, en dat werd gisteravond ook wel duidelijk, weten we dat het een hele snelle ploeg is. Het is een complete ploeg met veel ervaring. Ze spelen redelijk modern handbal met een hoge dekkingsvorm en vanuit daar een hele sterke snelle tegenaanval. En dat is ook precies de reden waarom wij gisteren geen overwinning uit het vuur hebben kunnen slepen.
1: Hebben je misschien ook een beetje laten verrassen?
0: Nee, we waren goed voorbereid. We wisten waar we op konden rekenen. We hebben uitgebreid video gekeken met de ploeg. We wisten hoe ze gingen spelen. Maar op sommige fronten is deze tegenstander gewoon nog net wat verder dan wij. En dat is niet erg. We hebben vanmiddag de kans om die puntjes op de i te zetten en daar weer net een verdere stap in te maken.
1: Ja, met de kennis van nu, want jullie hebben 35-26 verloren. Delen van de wedstrijd gingen heel goed mee en delen, ja, daar komt die achterstand. Zou je het met de kennis van nu anders hebben aangepakt gisteren?
0: Nee, ik zou het niet anders hebben aangepakt. De uitdaging zit hem vooral in een constant niveau houden. Het plan was duidelijk. En met Vlagen werd het plan ook heel goed uitgevoerd. Maar feit is wel dat de Slovaakse competitie gewoon op een net iets hoger niveau acteert dan wij. En dan is het vasthouden van het niveau waarop we moeten presteren voor 60 minuten. Daar is waar de uitdaging zit, niet in het plan. En die uitdaging die moeten we zo meteen ook weer aangaan. We weten waar de valkuilen liggen. En soms moet je het even ervaren om het ook weer te kunnen ontwikkelen. Die ervaring hebben we nu gisteren opgedaan. En hopelijk kunnen we dat zo meteen omzetten in een betere prestatie.
1: Was er een Europacup sfeertje?
0: Nou ja, absoluut. Er komt veel publiek hier op de hal af. Er is ontzettend veel lawaai van trommelaars en fanatieke fans van de thuisploeg. We hebben ook supporters vanuit Nederland mee. En zeker ook natuurlijk in een heel ander land als Slowakije, ofwel als Nederland, heb je ook een stukje cultuurshock. En dat is op heel veel manieren is dat ook leuk om te ervaren.
1: Ja, maar dat zijn denk ik toch ook net die krenten, waar je het wel eens over hebt, hè? Europese krenten in de pap.
0: Ja, precies. Weet je, als je Europa Cup speelt, dan weet je nooit waar je tegen loodt. Je kan ook tegen een stuk zwakkere tegenstander loten dan de Nederlandse competitie te bieden heeft. En dan heb ik liever dat we tegen dit soort topse tegenstanders mogen aanballen. Want daar hebben we wat aan, kunnen we ontwikkelen. En kunnen we ook zien waar we staan.
1: Ja, maar had je ze toch niet liever in een later stadium tegengekomen om toch een paar keer deze ervaring op te doen?
0: Ja, misschien wel. Je wil natuurlijk meerdere rondes spelen. En het wil niet zeggen dat we nog steeds de volgende ronde niet halen. Weet je, we gaan nog steeds voor de winst. Maar je krijgt wat je krijgt. En daar moet je het beste van zien te maken. En dan kan ik alleen maar trots zijn dat wij prestaties kunnen leveren tegen dit soort topteams.
1: 35-26 was het gisteren. Vanavond om 6 uur de tweede wedstrijd. Hoe ga je het aanpakken?
0: In principe is het voor ons een plan met puntjes op de i. We hebben een kleine tactische wijziging in het verdedigen van de snelle tegenaanvallen van de tegenstander. Want daar zijn ze gewoon wel erg sterk in. Dus daarin moeten we een kleine omzetting doen. Voor de rest is de kwestie van puntjes op de i om ervoor te zorgen dat onze sterke fases langer duren en onze zwakke fases sneller te boven komen.
1: Ja, compleet na gisteravond? Want 2 wedstrijden van dit soort intensieve wedstrijden in 2 dagen is ook wel intensief.
0: Dat is absoluut intensief, maar de groep loopt er goed bij. Ze zijn fit, ze zorgen goed voor zichzelf met voeding. We hebben geen blessures opgelopen in de eerste wedstrijd. Het was overigens ook een hele sportieve wedstrijd. Dus dat is ook wel fijn. Dus heel de groep is fit voor straks.
1: Oké, en toch proberen snel een gaatje denk ik te slaan en dat toch gestaag uit te bouwen?
0: Ja, absoluut. Tuurlijk, we gaan voor de winst. Maar we hebben ook wel met onszelf afgesproken dat we niet te veel op het scorebord gaan kijken komende wedstrijden. We moeten gewoon focussen op ons eigen spel. Duidelijk in de afspraken zitten. We weten waar we beter in willen worden. En op het moment dat dat gaat lopen, dan volgt de positieve score vanzelf.
1: Ja, en misschien ook wel toch wel weer positief deze ervaring meenemen toch naar de competitie, de Nederlandse competitie.
0: Ja, absoluut. Weet je, we spelen natuurlijk al jaren Eredivisie, dus je komt jaren dezelfde tegenstanders tegen. Dan is het soms moeilijk om onbevooroordeeld wedstrijden in te gaan. Dit soort tegenstanders die zorgt dat je echt even een meting doet van waar staan we nu eigenlijk. En wat kunnen we nou leren van het buitenland en meenemen naar Nederland. Dus dat is ook zeker de intentie waarmee we meedoen aan de Europa Cup.
1: Het wordt moeilijk, maar de handdoek wordt nog niet gegooid.

0: Oude muziek en nieuwe muziek. Dit was een nieuwe, de Bouwsa, moet ik zeggen, Magnetic. Zaterdagmiddag speelden de heren van Salamanders. Dan hebben we het over tafeltennis, thuis tegen VTV. Het was de vierde competitiewedstrijd. Siem van der Valk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is een competitie met 6 ploegen. Hè? Je hebt een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie. Jullie doen het tot nu toe. Jij staat middenmoot, 3 wedstrijden, 16 punten, hè, voor gisteren. Tevreden met die tussenstand en 3 wedstrijden?
1: Ja, na 3 wedstrijden, we hadden eigenlijk wel de sterkste teams gehad. En het zwakste team krijgen we volgende week, over 2 weken. Dus konden niet klagen, nee.
0: Nee, VTV had 2 puntjes meer. Dus dat papier een gelijkwaardige wedstrijd. Kwam dat ook uit?
1: Nou, ja, dat kwam zeker uit. Alleen wij zaten wel met het feit dat onze kopman Charlie Vierling geblesseerd geraakt is van de week. Die kon niet meedoen. Dus dat was wel van dompen. Ik heb ingevallen in zijn plek. En daar moesten we het deze wedstrijd dan mee doen.
0: Nou, daar haal je jezelf toch een beetje mee onderuit, of niet?
1: Nou ja, ik heb mijn best gedaan.
0: Ja, uiteindelijk, volgens mij heb je 5-5 gespeeld.
1: Ja, dat klopt. Lee won 1 partij. Esper van der Valk won 2 partijen. En ik won 2 partijen. Alleen hebben wij in totaal 4 partijen in 5 games verloren. Dus wat dat betreft, dat is het kleinst mogelijke verschil. Dus achteraf gezien hebben wij onszelf zeker tekort gedaan. Vooraf had ik gezegd, 5-5 is wel een ongeveer uitslag die je van tevoren gaat verwachten.
0: Ja, heb je op de dubbels verloren dan? Begrijp ik dat goed?
1: Dubbel hebben we verloren en de laatste 3 wedstrijden verloren wij alle 3 in 5.

0: vijven.
1: Oké, okay, dus dat zijn ook weer enkelspelers, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Ja, want jij zegt jullie kopman Charlie Vierling. Ik heb op de site gekeken en er staan mooie statistieken van alle spelers. Maar ik zie dat Espen van der Valk, wat ik denk jouw zoon is, die heeft zelfs een betere statistiek dan Charlie Vierling.
0: Ja, ja, die heeft er één partij meer gewonnen. Die doet het echt fantastisch dit seizoen. En hij is pas 19, dus er zit nog veel rek in. En hij draait een heel stabiel seizoen. Maar normaal gesproken is Charlie qua ranking in Nederland, zeg maar, staat hij wel een stukje hoger dan Espen nog. Maar dit seizoen in ieder geval doet Espen het wel ietsje beter.
1: Is het dan ook zo, net als bij tennis, in de tenniscompetitie, dat de kopman tegen de kopman speelt en nummer 2 tegen de nummer 2? Of mag je daarin kiezen?
0: Nee, het is gewoon 3-3 en je speelt tegen iedereen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Nee.
1: Okay. Prima statistieken wat dat betreft. Hoe is het met zijn blessure? Want met andere woorden, zien we je volgende week weer opgeroepen.
0: Ja, volgende week zijn we vrij. Die week daarna, hij heeft nu 2 weken de tijd om te kijken of dat genoeg kan herstellen. Maar hij heeft een blessure aan zijn schouder. En hij gaat maandag naar de fysiotherapeut om te kijken hoe ernstig het is en of er wat aan gedaan kan worden. Maar hij heeft donderdag nog iets geprobeerd om te spelen. Maar dat ging gewoon niet. Dus het is even afwachten.
1: Je bent bijna halverwege de competitie. Dan steekt Victory 55 er op dit moment een beetje bovenuit. Maar je gaf al aan, volgende week krijgen jullie denk ik Belkrum. Of over 2 weken krijg je Belkrum. Toch gaan voor dat kampioenschap. Of zeg je subtop, tweede, derde plaats zou ook prima zijn.
0: Nou, jij refereert naar Belkrum, maar die hebben een hele goede kopman die de eerste wedstrijd afwezig was. En die heeft sinds gisteren weer meegedaan.
1: Oh.
0: Waardoor Belkrum verrassenderwijs 9-1 won van het andere zwakke team.
1: Alexandria.
0: Ja, maar waardoor Belkrum nu eigenlijk maar 3 punten achter ons staat. En Belkrum staat nu op degradatiepositie. Dus wij staan nu eigenlijk 3 punten voor op de degradatiestreep. En wij staan 5 punten of 6 punten achter op kampioenschap. Het kan alle kanten op eigenlijk. We moeten ook echt wel serieus naar onderen kijken. Zeker als onze kopman geblesseerd blijft.
1: Maar uiteindelijk wel leuk om zo'n competitie te hebben.
0: Dat is uiteindelijk wel leuk. Als je van tevoren kan invullen, dan is het een stuk minder leuk. Maar ik had de Victory ook niet zo goed verwacht als we tot nu toe hebben gepresteerd. Maar ik hoop dat dat nog wat minder gaat worden, zodat wij wat puntjes kunnen gaan inlopen.
1: Als ik toch even misschien 1 of 2 seizoenen verder kijk. Misschien jullie hebben een wat jonger team. Wat is haalbaar voor de Salamanders? Natuurlijk jaren Eredivisie gespeeld, was een heel andere situatie. Maar stapjes omhoog? Ligt in
0: tweede divisie stap zit er zeker in met het niveau van zeker Charlie en Espen op dit moment. Dus dan is de meest logische stap tweede divisie. Maar dan denk ik dat misschien op Espen na, maar de rest van het team zeker wel aan hun max zitten. Omdat dat toch jongens zijn die al volledige banen hebben en 2 keer per week vrij kunnen maken om te trainen. En als je echt richting Eredivisie wil gaan, dan moet je wel richting 15 tot 20 uur per week training moet je dan aan gaan denken.
1: Maar goed, Eredivisie is tweede divisie, eerste divisie, Eredivisie neem ik aan. Dus dat is
0: klopt. Ja. En de huidige Eredivisie is in vergelijking met mijn tijd, zeg maar, heel erg anders geworden. Want 3/4 van de spelers van alle teams uit de hele Eredivisie, die komen uit het buitenland. Die worden dus betaald om een potje te komen tafeltennissen in Nederland.
1: En wie het meeste budget hebt, die eindigt dan ook het hoogste. Ja. Hey, wordt er getrokken aan zo'n Espen?
0: Ja, die percentages die gaan natuurlijk wel doorcijpelen. En die kans is wel aanwezig dat een club komt die een tweede divisieniveau heeft. En die dan wel hem gaan vragen of hij daar zin in heeft. Die is wat hij zelf moet gaan bepalen. Zie ik het bij de Salamanders nog zitten dat ik die stappen kan maken? Of moet ik toch tijdelijk ergens anders kijken waar mijn grenzen liggen? Ik heb het zelf ook gedaan. En achteraf ben ik als een veel sterkere speler teruggekomen toen bij de Salamanders.
1: Ja, keuzes. Ja, als je 19 bent, je mag je grens opzoeken. Over 2 weken wordt een, denk ik, ook een belangrijke wedstrijd. Goede uitslag neer te zetten, maar ook wat lucht te krijgen. En in zoverre naar boven te kunnen kijken in plaats van...
0: Ja, dat is,

0: Ja, dat wist ik tegen Alexandrië. En daar moeten we natuurlijk eigenlijk wel 7-3 van kunnen winnen. Als Charlie fit is, dan zit dat er denk ik wel in. Maar ja, dat is een beetje een onzekerheid op dit moment.
1: We gaan het zien, Sim.
0: Ja.
1: Ik sprak met Sim van der Valk van Salamanders. Speler gisteren.
2: WOS Sport, weekendartiest.

0: Gitaarrock van onze weekendartiest. En om 4:15 horen we hem nog een keer. Tom Petty en zijn Heartbreakers. Vorige week vond het WK wielrennen plaats. Nou, ik denk dat de meeste sportliefhebbers daar op zondagavond naar hebben zitten kijken. Ik zeker, puntje van de bank. Spannende race. Een van de deelnemers uit de Nederlandse ploeg was Menno Huizing. Goedemiddag, Menno.
1: Goedemiddag.
0: Is het een eer om zo'n wedstrijd te mogen rijden? Of doe ik het daar misschien, overdrijf ik daar een beetje mee?
1: Nee, daar overdrijf je het zeker niet mee. Het is sowieso altijd een eer om voor je land uit te komen. En toch wel in een fietsend land als Nederland. Het is een eer als je bij de 8 renners bent die meegevraagd worden, die geselecteerd worden. Dus dat is sowieso een eer. En dan om je land te verdedigen op zijn WK is zeker een eer. Daar doe je niks tekort aan.
0: Nee, ik zou zeggen, wat een koers. Krijg je dat ook mee als je zelf meerijdt?
1: Ja.

0: Ja en nee. Ja, een heel groot deel wel, maar ik denk dat ik, wat is dat, 50 kilometer voor het einde de kop echt uit het oog verloor. En dan, ja, dan krijg je niet heel veel meer mee.
1: Nee,
0: Maar ja, de atmosfeer nog wel natuurlijk. Want uiteindelijk rijden 3 minuten achter, dus dan hoor je dat wel.
1: hoe zwaar was het? Want op tv, ja, je zag echt iedereen stuk voor stuk kapot gaan.
0: Ja, nee, dat was precies wel wat er gebeurde. Zowel vooraan als iets verder bij mij. Ja, als ik voor mezelf mag spreken, de laatste 20, 30 was niet heel veel meer dan trappen en hoofd omlaag en trappen en naar de finish komen.
1: Krijg
0: ik denk
1: je
0: dat
1: dan
0: iedereen
1: mee
0: dat had.
1: Krijg je dan mee wat er in de kop gebeurt? Want jullie rijden zonder oortjes.
0: Nee. Ja, het enige, je hebt één keer per ronde kom je naar de finish, dan kan je zien wie als eerste doorkomt. En daar stond ook een grote tv-scherm, daar kon je wel even heel snel op kijken. Maar echt meekrijgen doe je het niet.
1: Verandert dat de koers wezenlijk?
0: Die zonder oortjes, ja, ja. Ja, zeker wel. Maar niet. Ja, ik denk dat het wel een beetje overdreven wordt over het algemeen. Maar het verandert de koers wel zeker. Het is allemaal net wat minder gecontroleerd als je niet altijd het volle overzicht hebt.
1: Ja, waar ben jij uiteindelijk geëindigd?
0: Ik was 41ste, was ik.
1: Ja, kan je daar tevreden mee zijn als je terugkijkt?
0: Ja, ja zeker wel. Ik ben naar heen gekomen om Mathieu van der Poel te helpen om zo ver mogelijk te komen. Dus dat is taak 1. En daarnaast wil iedereen natuurlijk altijd een WK uitrijden. En ja, als een WK 280 kilometer is, zo zwaar. Er zijn iets in de 50 renners gefinished. En dan praat je over de beste wielrenners ter wereld. Dus ja, als je een punt 1 mag finishen en dan ook nog top 41ste, ja, daar kan je best tevreden mee zijn, denk ik.
1: Maar die van der Poel ging er wel vroeg vandoor.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Toen kon je niet zoveel meer voor hem doen, bedoel ik eigenlijk.
0: Nee, dat is zo. Maar ja, dat besluit hij. Hij gaat het, dus.
1: Hij is de kopman, hè?
0: Hij is de kopman.
1: Ja. Hey, wanneer ben je teruggekomen uit Canada?
0: Dinsdagmiddag kwam ik terug.
1: Ja, want je zit nu weer in Italië.
0: Ja, ik klopte dinsdagmiddag terug en ik was donderdagmiddag weer weg. Dus dat was een kort bezoekje aan Nederland. Maar nou ja, dat hoort erbij, dat deel van de sport.
1: Dat is ook een beetje de charme. We zitten inmiddels in oktober. Het seizoen loopt ten einde.
0: Ja, ja, we gaan de laatste week niet in. Lang seizoen geweest. Ik ben in januari begonnen. Dus lang seizoen. Maar nog 2 weken doe ik. Tot het eind van de Eneco Tour. En dan is het mooi.
1: Dat is einde seizoen Eneco Tour. Dat is in Nederland,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, dat begint 13 oktober in Den Haag uit mijn hoofd. Ja, dus in het Zuiderpark.
1: En wat dat is bijna thuiswedstrijd natuurlijk voor jou. Wat zijn daar je doelstellingen?
0: Om heel eerlijk te zijn heb ik daar nog niet echt over nagedacht. Het is inderdaad bijna een thuiswedstrijd. Tegenwoordig in het wielrennen, hoe vaak ik nog in Nederland koers, zou ik eigenlijk heel Nederland een thuiswedstrijd noemen. Dus nee, daarom was ik super gemotiveerd. Zeker met de start echt zo dicht bij huis. Maar ik heb nog niet echt nagedacht over mijn eigen doelstellingen. Ik zou zelf graag dingen laten zien. Maar ik heb ook nog niet met de ploeg gesproken wat onze algemene doelstellingen zijn.
1: Kan ik voorstellen dat je inderdaad het ploegbelang daar ook in moet bespreken. Tot slot, bijna einde seizoen. Lang seizoen, hè, januari begonnen, gaf je al aan. Welke stap heb je gemaakt dit seizoen, Menno?
0: Ja, ik denk toch wel over het algemeen gewoon sterker, beter, verder naar voren. En de rangorde binnen het peloton, dus daar ben ik tevreden mee. En op lange wedstrijden als het WK, dus 200 plus, 240, 250 kilometer wedstrijden als de Amstel Gold Race, lijkt me naar Luik, die klassiekers. Ik denk dat ik daar echt wel een grote stap gemaakt heb.
1: Ben je al zover dat je daarin een vrije rol gaat krijgen van je ploeg, bijvoorbeeld in de voorjaarsklassiekers?
0: Nou, dat denk ik niet. Maar ja, je weet het niet. Het is elke keer anders en elke keer maar zien hoe we het benaderen. Maar dat durf ik niet te zeggen.
1: Je moet ook misschien wel eens geluk hebben om in een goede vlucht mee te zitten. Hè? En jezelf te kunnen laten zien.
0: Ja, precies. En het ligt aan de selectie die we opstellen. Wat de doelstellingen van de ploeg zijn. Dus dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen.
1: Oké. Komende dinsdag begreep ik van je in Italië is nog een wedstrijd. Hè, voordat je naar die Eneco Tour gaat. Wat is dat voor wedstrijd?
0: Een eendaagse, een beetje heuvelachtig. Veel rondjes. Nou, eigenlijk zou het zo WK-achtig parcours kunnen zijn. Alleen de wedstrijd zelf is iets minder groot en iets minder lang. Dus,
1: parcours wat je ligt?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, dus aan het zien, voorlopig is de vorm nog niet fantastisch terug vanuit Canada. Nog wel wat last van de reis, jetlag en het WK zelf. Maar dinsdag is nog een paar dagen weg. Dus het

0: Sonopa. In de overgangsklasse van de veldkorfbalcompetitie speelde CKC Maassluis gisteren tegen Excelsior. Trainer van CKC Maassluis is Glenn de Vries. Glenn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul.
0: Een kleine competitie, 4 ploegen. En de nummer 4 is wel duidelijk, dat wordt RWA. Maar ja. Tussen Des, Maassluis en Excelsior was het en is het nog zeker niet gespeeld. Jullie speelden gisteren tegen Excelsior. Ja. Alle 2 6 punten. Excelsior een wedstrijd meer. Wil je kampioen worden, eerste worden, dan moest er gewonnen worden. En dat is gebeurd.
1: Ja. Ja, ik denk dat... Ik denk dat de eindstand wel flatteert, hoor. Want dit is wel een wedstrijd geweest voor de geschiedenisboeken, moet ik zeggen.
0: Oh, vertel.
1: Ja, joh, wij begonnen... Wij begonnen

0: dat is niet vreemd in deze competitie. En ik krijg er geen vinger achter waarom. Dan begonnen de eerste helft weer ontzettend slecht. En dat is de laatste wedstrijden is dat toch wel geweest. Dan hebben we natuurlijk RWA wel twee keer weten om te zetten in een overwinning. De eerste wedstrijd tegen Excelsior ook gelukkig, maar bij Des ging het onderuit. We hebben dan bijvoorbeeld. Even kijken hoor, we hebben 57 schoten en 5 keer gescoord voor de rust. Dat is natuurlijk veel te weinig. Als je uitgaat van een percentage van nou ja, op zijn minst 18%, wat moet kunnen op het veld, dan is 9% natuurlijk veel te weinig. Dus het was weer heel veel kansen creëren en gewoon ja, de focus niet op scherp qua schot.
1: Nee, het waaide niet. Het waren goede omstandigheden, toch?
0: Perfect. Echte zaalomstandigheden. Alle wedstrijden. Dus we hebben geen excuus. We kunnen ook niet zeggen, wij zijn een zaalploeg. Dat zegt de ploeg natuurlijk heel vaak als we een slechte wedstrijd hebben gespeeld met wind, regen en noem maar op. Maar er was geen excuus. En we hebben alles aan gedaan om die eerste helft juist wel goed voor elkaar te krijgen. Nou, het is dus nog niet gelukt. En we stonden ook plots 11-5 achter. En na de rust 12-5. Nou, 7 verschil. Dus ik had het wel helemaal, gehad. Ik denk, nee, ja, we gaan niet promoveren. Dat is onzin, want nou ja, goed, als Excelsior winnen, moeten we ook nog winnen. Dus we hadden nog wel kansen, maar dan waren we afhankelijk. En ik wilde juist onafhankelijk zijn, hè. In de rust zijn we echt wel heel veel tekeer gegaan met elkaar veel tekeer gegaan om het in ieder geval nog ja, om te zetten. Want het was geen onwil, maar het was energieloos. Dus dan heb je natuurlijk een soort van donderspeech nodig om de boel in ieder geval scherp te krijgen. En gelukkig na de rust stonden een paar spelers, met name dames, die stonden op. En nou ja, wij gingen dus van op een gegeven moment 12-5 gingen we naar 15-15. Nou, dat was natuurlijk heel fijn. En in één keer, bam, 16-18 op het laatst. 16-18, het was nog even 16-16. Toen maakten wij nog twee prachtige doelpunten. Maar het publiek ging achter ons staan. Er was heel het publiek ook van ons uit. En zij vielen helemaal stil op een gegeven moment. Dus ze hebben ook maar 5 doelpunten gescoord. En ja. Wij 13. En ja. Zij 11. En wij 5 in de eerste helft. Mijn Niels Verburg, mijn assistent, die noemde het ook een remontada. Het komt uit het voetbal, hè. Dat betekent op een wonderlijke manier terugkomen. Nou, dat was dit. Dat zijn wel de mooiste winstpartijen natuurlijk. Maar ik zat hem wel te knijpen op al in het begin. Jeetje. Krijgen we weer zo'n wedstrijd.
1: In zo'n rust, hè. Ja, je kan natuurlijk twee kanten kan je het benaderen. Jullie schieten 57 keer, geef je aan. Je scoort er 5.
0: Ja.
1: Dan kan je natuurlijk, ja, je kan boos worden. Je kan een donderspiets geven. Misschien moet je de ploeg juist ook wel vertrouwen geven.
0: Klopt. Nou, we hebben alles al geprobeerd daarvoor. Hè, met alle wedstrijden die we ook speelden met een slechte eerste helft. Rustig gebleven, gerichte informatie verstrekken. Maar goed, nu dachten we van, ja jongens, ik denk dat dit wel gaat helpen. Dus Jimin de Vries, die is daar mee begonnen. We hebben het overgenomen, dan niet 2 keer gedonderd natuurlijk. Maar daarna hebben Jan Brugmans en ik hebben gewoon de puntjes op de i gezet. Jongens, laten we dit gaan doen. En laten we vooral energie geven en laten zien dat we echt kampioen willen worden. Want ja, dan verdien je het ook niet als je het niet redt op deze manier.
1: Trots op je ploeg?
0: Ontzettend trots. En nogmaals, het gaat echt de geschiedenisboeken in. Deze zullen mensen zich wel herinneren. Het vele publiek van, jeetje, hoe kan dat nou? Dan ga je toch van 5-12 terugkomen en het omzet in winst. Prachtig.
1: Genieten mag vandaag nog, maar vanaf maandag gaat natuurlijk de blik op die laatste wedstrijd tegen Des.
0: Meteen.
1: Als je die niet weet te winnen, had die overwinning van gisteren natuurlijk ook niet zoveel nut. Dat is natuurlijk een cliché, dat weet ik.
0: Ja.
1: Speel je die thuis?
0: Ja.
1: En wat hebben jullie in de eerste wedstrijd tegen Des gedaan?
0: Die hebben verloren met 1 verschil.
1: Oké.
0: En zij staan 1 punt achter, hè Paul?
1: Hebben ze gelijk gespeeld gisteren?
0: Ja, ongelooflijk, tegen RWA. Daar waren we ook blij mee. Maar goed, dan nog moet je winnen, of op zijn minst gelijk spelen. Dan ben je er ook. En je mag verliezen, maar dan met 1 verschil.
1: Dan ben ik toch benieuwd naar zo'n bizarre wedstrijd. Hè? Zo'n wedstrijd met 2 kanten. Dan heb je een week om je ploeg voor te bereiden op misschien wel de kampioenswedstrijd, of het is de kampioenswedstrijd, hè?
0: Ja.
1: Tegen die directe concurrent Des.
0: Ja.
1: Hoe gaan jullie nu trainen? Wat ga je doen komende week?
0: Niks bijzonders. Wij gaan kiezen voor ontspanning vooral. Want ik heb wel gemerkt dat vorig seizoen, toen wij zeiden van wij moeten, zeker op het veld toen, 6 finale wedstrijden spelen, dat heeft niet gewerkt. De focus ligt dan heel erg anders. Want dit seizoen hebben we benaderd van wedstrijd tot wedstrijd.

0: Met als doel, wij moeten ons heel goed voorbereiden op de zaal. Want dat zal een hele zware competitie zijn. Dus laten we zo goed mogelijk spelen elke wedstrijd. Dus dan haal je die druk ook weg. Maar goed, met die ervaring, het is toch voor rekening mijn derde seizoen. Met die ervaring gaan we er gewoon rustig in. We gaan het voorbereiden. We gaan hele strakke dingen afspreken met elkaar. En we hebben natuurlijk ook nog iets bijzonders. De oud-trainer die komt, of de oud-trainer die zit bij Des. En die komt dus weer terug. En daar willen we ook dingen laten zien. Dus ik hoef ze niet te motiveren, meer even te beteugelen. Maar zo'n eerste helft als gisteren, dat willen we gewoon niet meer hebben. Dus we gaan daar wel met elkaar over praten.
1: Ik wil ze beteugelen. Ik vind het, het klinkt, het klinkt mooi. Hoe laat spelen jullie volgende week?
0: Oh jee, nou dat zal weer ongeveer rond 4:30 zijn. Zoiets.
1: Okay,
0: maar dat kun je wel zien hoor. En ik kan het je wel doorgeven als je wilt.
1: Nou, we gaan het. Dat weten we te vinden. We gaan ervoor zorgen. Ik wens je zeker na de. Ja, prachtige, toch prachtig. Het zijn toch wel de mooiste overwinningen achteraf.
0: Zeker.
1: Na de prachtige overwinning van gisteren. Heel veel succes, Glenn. In die kampioenswedstrijd volgende week. CKC Maassluis dus thuis tegen Des. Gaan wij nog even aandacht besteden aan voetbal. Gisteren in de derde klasse B won VDL namelijk de derby tegen Maasdijk met 2-0. Jim van der Jagt is bezig aan zijn tweede seizoen als trainer van VDL. En verslaggever Johan Voskamp feliciteerde hem met de eerste punten van het seizoen.
2: 3 punten, lekker.
3: Dik verdiend.
2: Ja, zeker weten, absoluut. Op de basis van de eerste helft zeker. De tweede helft was af en toe nog even zwoegen met die lange ballen. Maar nee, dik verdiende overwinning.
4: Nou, ik denk in de rust. Ik zeg, joh, laat ze maar komen. En dan de lange bal naar voren. Want die kreeg nog een behoorlijke kans. Ook via de grote, hoe heet Rens. Die kreeg ook een behoorlijke kans. Ja, dan krijg je natuurlijk een hele andere wedstrijd. Een raar spelletje, de voetbal.
2: Ja, hè? Ja, we hadden de wedstrijd op slot kunnen gooien eerder al. Het is inderdaad een raar spelletje. Zij winnen 3-0 van Lira. Ik heb de beelden gezien. Was voor, wat mij betreft volkomen terecht. Wij verliezen van Lira, maar we winnen weer van Maasdijk. Dus zeg het maar.
4: Mooie competitie.
2: Ja, geweldig. Fietscompetitie en iedere week derby.
4: April. Die kans was vieze.
2: Ja, in de eerste helft.
4: Eerste helft?
2: Ja.
4: Het zal 0-0 blijven.
2: Ja, ik zakte door de grond. En het erge was nog, daarna, een minuut daarna geeft hij een breedtebal. Toen leidde hij een counter van Maasdijk in. Maar tijd geeft het nog niet helemaal, maar die komt er wel aan.
4: Wat ik als analist van jullie waren feller op de tegen één situatie. Ze waren hier veel de baas.
2: Ja, absoluut. Zeker eerste helft. Voor mij heeft Maasdijk geen geheimen. Dus we wisten precies hoe we het moesten bestrijden. En ik denk dat we eerste helft zeker hebben laten zien dat we overal feller erop zaten. En terecht ook op 2-0 komen.
4: Hey, maar even. Kijk, BNT 3-1 verloren en Lira dan verloren. Maar wat een rare competitie wordt dit.
2: Ja, ik denk dat iedereen van iedereen kan winnen. Hoewel, ik moet zeggen, vorige week BNT uit. Die hebben wel echt heel veel individuele kwaliteit. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar wat je zegt, ik denk dat iedereen van iedereen kan winnen. En dat maakt het toch hartstikke leuk.
4: Ja, goed. Je bent natuurlijk hier verleden jaar kampioen geworden. Ik ken jou van Lira natuurlijk. Je hebt een goede cv, toch?
2: Ja, zeker. Dat is toch mooi op je cv te hebben, Lira.
4: Ja.
2: En ik kom er vast nog wat terug.
4: Even kijken. Ja, doet het nog. Maar in ieder geval, je cv is goed. Wel Lira kampioen met tweede geworden en gepromoveerd in die tweede seizoen. Via de na-competitie. En dan kon je kiezen tussen, jij vroeg het nog maar, tussen Quintus en VDL, toch?
2: Ja, klopt. Ik heb ook een gesprek gehad bij Quintus. Was ook een goed gesprek overigens. Alleen VDL ken ik iets beter. En ook de technische man hier, Dennis de Wette, is een goede bekende van me. Dus eigenlijk was dat snelle keuze gemaakt.
4: Nou, goed, we promoveren gelijk je eerste seizoen. Nou, beter ken het niet.
2: Nee, ik ben aardig met het cv'tje bezig. Dus ik heb een geweldige groep jongens. Wat oudere gasten. Maar ook heel veel aanstormend talent. En VDL ziet nog een mooie toekomst tegemoet.
4: Melvin Lauwe en Kees Ketting. Ideale jongens, denk ik.
2: Ja, absoluut. Die trekken de gemiddelde leeftijd wel omhoog. Maar iedere week geven ze nog 100%. En een mooi voorbeeld voor de rest. En ik ben hartstikke blij dat ze nog weer een jaartje eraan vast hebben geplakt.
4: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, Johan.
1: We hoorden Johan Voskamp in gesprek met VDL-trainer Jim van der Jagt. Vanmiddag spelen de heren van HV Westland hockey in de derde klasse thuis tegen HOCO. Doen het uitstekend tot nu toe, de heren van HV Westland. Het is rust, of het is net rust geweest. Maurice Vlij, supporter van...

0: vader. Jij hebt de eerste helft gezien. Kan je aangeven hoe de eerste helft is verlopen?
1: Ja, die is echt helemaal prima verlopen. Dus we hebben een voorsprong van 6-1. Dus in dat opzicht gaan we goed door.
0: Toch een groot verschil hè, dan tussen die tweede en derde klasse. Want het gaat van het jaar lijkt het wel heel erg makkelijk.
1: Ja, we hebben nu denk ik, dat is de vijfde wedstrijd. En inderdaad, 5 gewonnen wedstrijden, zo lijkt het er nu op inderdaad. Zit er een groot verschil in? Ja, ik denk dat ze vorig jaar nog een aantal keer pech hebben gehad. Dus,
0: Het is misschien dan ook een jaar wat lekker is voor het zelfvertrouwen. Want ik kijk even naar de stand. Hoco staat toch gewoon op een vierde plaats. Dus het is zeker geen laagvlieger.
1: Nee, dat is geen laagvlieger. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ken ze niet zo goed hoor. Ik ken ze alleen van deze competitie. Maar inderdaad, wat je zegt, vierde plaats voor Hoco momenteel. Dus het is geen expliciete laagvlieger. Dat klopt inderdaad. Nee.
0: 6-1 voor met rust. Nou, dat wordt winnen. Zijn er spelers waarvan jij zegt, die sprongen eruit in de eerste helft?
1: Nou, weet je, we hebben gewoon het geheime wapen weer in huis. En dat is in dit geval de strafcorner. Dus wat je ziet is 4 strafcorners. En daar gaan er gewoon 4 in. 3 keer Auken van de Beek, 2 keer Berend. En 2 veldkools daarnaast.
0: Ja. Is dat dan in de derde klasse ook makkelijker dan in de tweede klasse?
1: Nee, ik denk als je hem goed raakt, dan zit hij er altijd wel in, denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Tweede helft. Consolideren of uitbouwen? Wat zie jij gebeuren?
1: Ja, ik denk uitbouwen. Ik hoorde de jongens zeggen, we gaan voor de dubbele cijfers. Okay. Dus uitbouwen.
0: Ja. Zullen wij afspreken dat wij jou voor ongeveer een uurtje bellen en eens gaan horen hoe dat is gelopen?
1: Dat is prima.
0: Goed, ik sprak met Maurice Vlei. Hij is aanwezig bij de hockeywedstrijd tussen de heren van HV Westland en Hoco.

0: Alex Warren en de Fever Dreams. De heren van Quintus, hebben we het over handbal, speelden gisteravond thuis tegen DWS uit Schiedam. Trainer van Quintus is Michael Vijverberg. Goedemiddag, Michael.
1: Goedemiddag.
0: Jullie hadden 2 puntjes na 4 wedstrijden. Nou, dat had er misschien meer kunnen zijn. Zaak dat er gisteravond in ieder geval werd gewonnen.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, nou, ik kan wel verklappen dat is gelukt. 29-20. Dat klinkt als een redelijk makkelijke overwinning. Was dat het ook?
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant hoe DWS heeft gespeeld, echt absoluut niet. We hebben langzaamaan het verschil weten te krijgen naar 7-8. En eigenlijk vanaf dat moment startte DWS in de

0: tweede helft met een extreem offensieve verdediging. Waarvan wij wisten dat onze mannen er de moeite mee zouden hebben. Omdat het minder op handbal gaat lijken en meer op creatief puzzelen op dat moment.
1: Ja, rugby.
0: Ja, en ik denk dat we dat goed hebben overwonnen. Dus ja, daarentegen was het wel weer een moeizame overwinning. Maar we konden wel bij het verschil gewoon groot houden.
1: Hoe moet ik dat zo'n blok dan voor me zien? Is dat, want uiteindelijk verdedigt iedereen mee in handbal natuurlijk.
0: Ja. Ja, wat je normaal ziet is dat je wel met zes verdedigers en dan niet op één lijn, maar in verschillende hoogtes aan het verdedigen bent. Mm-hmm. En nu verdedigen hun met drie achter, drie voor tot aan bijna man-to-man. En dan kan je heel veel dingen verzinnen, maar dan komt het gewoon neer op het feit dat je de bal moet kaatsen en weer door moet lopen. Ja, er zit niet zo heel veel handbal in meer dan op dat moment.
1: Ik zou juist denken, als je dat tactisch goed aanpakt, liggen er juist heel veel mogelijkheden.
0: Ja, je gooit je hele dekking open en de structuur valt weg. En daardoor kan je ook beter blijven spelen. Ja.
1: 29-20, mooie overwinning. Kijk ik even naar de stand. Laat eerlijk zijn, die hoort daar ook gewoon bij. Jullie zitten in die grote middenmoot. Hè. Die begint eigenlijk bij Unitas met 6 punten. Die eindigt dan bij Aalsmeer 2 met 4 punten. Wie krijgen jullie de komende weken? Want het is ook een beetje afhankelijk tegen wie je al hebt gespeeld natuurlijk.
0: Ja, we krijgen de komende... Kijk, we zijn begonnen met een... En daarentegen met een zwakke programma waar we gewoon te weinig punten uit hebben gehaald. Dus we moeten volgende week, we moeten volgende week dinsdag eerst voor de beker tegen onze eigen heren 2. En dan gaan we voor de competitie op zaterdag naar Beek toe. Je weet gewoon dat het vanaf aankomende zaterdag een zware programma wordt. Want dan krijgen we ook alle tweede ploegen van Aalsmeer en Volendam, Hellas, Zuid-Den Haag. Dat wordt gewoon een killing programma voor ons. En daar moeten we ons zo goed mogelijk in stand houden. En zorgen dat we daar nu de extra punten gaan pakken die we hebben laten liggen bij de mindere ploegen.
1: Ja, want vorig jaar hebben jullie het met name in de tweede helft van de competitie juist tegen dit soort ploegen heel goed gedaan.
0: Ja, je ziet het heel vaak tegen de betere ploegen dat er natuurlijk meer handbal in zit. En dat je daar ook tegen teams speelt met talenten die graag willen handballen. En ik denk dat dat ons makkelijker ligt dan een ploeg wat al jaren bij elkaar is en echt als team blijft vechten.
1: Ja, maar goed, gezien het zware programma wat eraan komt, waren de 3 punten, of de 2 punten moet ik zeggen, gisteren dan meer dan welkom.
0: Ja, het voelt wel als 3 punten inderdaad.
1: Oké, hey, ik wens je succes de komende wedstrijden.
0: En
1: we blijven het volgen. Ik sprak met Michael Vijverberg. Hij is trainer van de Heren van Quintus. Ze wonnen gisteravond met 29-20 van DWS.

0: Armin van Buren. We gaan wederom aandacht besteden aan handballen. Hadden we het net over de heren van Quintus, die gisteren wonnen van DWS. Vanmiddag speelden de heren van Westlandia, en dat is in de hoofdklasse, thuis, of uit moet ik zeggen, tegen Saturnus Leiden. Tim Zuiderwijk, de trainer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kwart voor één. Jullie spelen vaak, hè? Zondagmiddag in plaats van zaterdagavond.
1: Ja, regelmatig wel. Ja. Dat is een beetje inherent aan de pool waarin we spelen. We proberen wel de thuiswedstrijden zoveel mogelijk op zaterdagavond. Maar ook in verband met dat de dames natuurlijk nu Eredivisie spelen, is dat niet altijd mogelijk.
0: Nee. Mis je dan ook wel eens spelers die zondag niet beschikbaar zijn?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat je daar goed rekening mee moet houden in privé en werk.
1: Ja, zeker. We hebben ook vaders rondlopen, dus dat zorgt voor enige planning.
0: Dat is op zich helemaal niet erg. Vorige week was jullie eerste competitiewedstrijd. Die won je makkelijk, 33-18 van Hellus. Vandaag tegen Saturnus. Hoe is het gegaan?
1: Rommelige wedstrijd wel, maar eigenlijk wel vanaf het begin af aan stond de kamer eigenlijk vrij snel 6-0 voor. En dat hebben we langzamerhand gewoon steeds meer uitgebouwd. Een paar slordigheidjes nog in de afronding, waardoor het eigenlijk niet echt spannend, maar wel een beetje bleef hangen qua scoreverloop. Maar uiteindelijk een stuk beter begonnen aan het seizoen dan vorig jaar.
0: Ja, 6-0. Was dat een hele sterke start van jullie of een hele matige start van Saturnus?
1: Ja, ik denk een beetje beide. Keeper Cas van Egmond pakte in het begin zeker een paar vrije kansen, waardoor we eigenlijk vrij makkelijk uit konden lopen na die 6-0. En door het snelle spel hadden ze daar zeker de eerste 5 à 10 minuten geen antwoord op.
0: Nee, en dan zit je als trainer denk ik heel ontspannen op de bank.
1: Wat dat dan gaat, afgezien van het rommelige, was het een vrij ontspannen wedstrijd. Ja,
0: en rommelig op welk vlak?
1: Te veel, omdat het in het begin te makkelijk ging. Te veel voor eigen kans gaan, te weinig als team blijven spelen eigenlijk. En te veel denken van, nu ga ik even scoren, zeg maar. Ja, eigenlijk te makkelijk overdenken.
0: Uiteindelijk win je met, 22-32.
1: Ja.
0: Dan zat die verdediging gewoon goed dicht en aanvallend. Hebben ze gedaan wat ze moeten doen?
1: Zeker. Dat was gewoon op zich een goede wedstrijd. Ze hebben degelijk gespeeld en we hebben heel veel mooie dingen gezien. Ze ook nog een hoop dingen waar we aandacht aan kunnen besteden. Maar we zitten nog vroeg in het seizoen, dus dat kan alleen maar beter gaan.
0: En welke dingen moet je aandacht aan besteden, mag ik vragen?
1: Ja, nog een stukje wel in de dekking. We hebben wat nieuwe spelers erbij. En dat is nogal wat aanpassing, vooral aan het wennen aan elkaar, zeg maar.
0: Je gaf aan een stuk betere start dan vorig seizoen. Wat verwacht je van dit seizoen?
1: Wat verwacht je van dit? Onze doelstelling is eigenlijk om gewoon bovenin mee te draaien en eigenlijk wel te gaan voor het kampioenschap. En dat is, iedereen heeft dat ook uitgesproken naar elkaar toe, dat we daar dit seizoen wel echt, indien iedereen fit blijft, zeker ook voor kunnen gaan.
0: Ja, wie zie je daarbij als je belangrijkste concurrenten?
1: We hebben volgende week krijgen we Hercules. Dat is een ervaren en taaie ploeg. Dus dat is wel een van de concurrenten. Gemini uit

0: Zoetermeer. En Dios uit Den Hoorn. Dat zijn wel de voornaamste concurrenten, als ik zo even...
1: Ja, daar wordt dan misschien het kampioenschap verdeeld. Maar je moet vooral ook oppassen dat je ze tegen, met alle respect, de kleintjes niet verspeelt, hè, de punten.
0: Nee, dat is in handbal vaak iets minder het geval dan inderdaad met voetbal. Doe je dat wat makkelijker. Bij handbal is het verschil, ja, eigenlijk... Met de kleintjes is het dan te groot om

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Modestraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stones. Met het Mick Jagger, die haal ik er toch wel weer uit. Een nieuwe plaat van de Stones. Gisteravond speelden de dames van Velo Handbal thuis tegen US Dames 1. Spelen in de Next Handball League, zoals dat zo mooi heet. Eigenlijk de eerste divisie. Richard Rijkers is de trainer van Velo. Goedemiddag, Richard.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jullie zijn het seizoen begonnen met een 4 gespeelde wedstrijden, 5 punten. US Handbal had een puntje meer. Ja, bij de subtoppers dus een belangrijke wedstrijd.
1: Ja, helemaal eens. Ja, zeker.
0: Ja, nou spelen er ook veel tweede teams natuurlijk in de Next Handball League. Die kunnen niet promoveren. Kijk je toch altijd een beetje naar de overige teams. Jullie waren de twee hoogst geplaatste eerste teams. Wat wist je van de tegenstander?
1: Nou, dat is eigenlijk heel grappig. Daar wisten we heel weinig van. Omdat US is van origine een studententeam. Vanuit Amsterdam, waardoor er heel veel wisselingen elk jaar weer zijn hoe dat team er staat. En ook wie er aansluiten. Dus uiteraard een aantal namen die we wel kennen. Maar het is ook een heel verrassend team. Ja.
0: Ja, ze hebben jullie gisteren verrast.
1: Op dat gebied wel, maar we hebben voornamelijk onszelf tekort gedaan. Dus het lag niet zozeer aan US.
0: Op welk vlak?
1: Nou ja, we hebben veel te veel technische fouten gemaakt zelf. Waardoor we US ook echt wel heel makkelijke doelpunten gaven. En we maken dan niet gebruik van de kansen die we hebben. Dus ja, als dat dubbel opwerkt, dan is het in zo'n wedstrijd waarbij het spannend zou moeten zijn, wel lastig winnen. Ja.
0: Nou, het wordt uiteindelijk 23-26. Je verliest dus. Maar ik proef uit je woorden dat het verschil misschien groter was. Of dat het niet echt spannend is geweest.
1: Nee hoor, nee. Wat het is dat... we hebben gewoon een jong team waarbij we in ontwikkeling zijn. En we maken hele mooie stappen. En dan mag je jezelf belonen om dan in de wedstrijd dat te laten zien. En als je dat dan niet doet en de tegenstander is niet eigenlijk beter, maar je maakt zelf meer fouten. Dat is natuurlijk heel zuur. Want dat wordt niet afgedwongen door US. Of het is niet dat zij het heel goed uitspelen. Het is met name dat wij of de bal weggooien of verkeerde keuzes maken. Ja, dan.

0: Dan is het lastig en dan blijft het gewoon de hele tijd twee voor, twee achter, gelijk, gelijk, twee voor, twee achter. Ja, en dat is in handbal spannend genoeg. Ja. Maar ja, dan als je op cruciale momenten er niet bent, dan verdien je ook niet om te winnen. Dus wij, dat was gisteren, waren zij echt een stapje verder. Ja.
1: Dat is een heldere analyse. 23 keer scoren, ja, is te weinig dan eigenlijk op dit niveau.
0: Zeker, ja. Ja. En 26 tegen is eigenlijk voor ons ook te veel. Onze dekking staat normaliter best goed. En nu waren het periodes dat het ook goed stond. Maar ja, dat moeten hele wedstrijden worden. En niet de periodes. Dus ja, lastig.
1: Als je naar de eerste 5 wedstrijden in de competitie kijkt. Je hebt een keer verloren, een keer gelijk. Gebeurt ook niet zo vaak natuurlijk. Hè. Een paar keer gewonnen. Nou, hoe kijk je daar dan op terug? Niet alleen op gisteren, maar op de eerste 5 wedstrijden?
0: Ja, leuke vraag. Nou, kijk, we hebben voorgaande uitzendingen, waar we ook in de uitzendingen hebben het over doelstellingen gehad. Wat we heel graag willen, vorig jaar hebben we heel erg hard moeten knokken om in de eerste divisie te blijven. Dat is gelukt en verdiend, denk ik ook. Ja, nu proberen we te zorgen dat we uiteindelijk niet van die moeilijke wedstrijden hoeven te spelen. En dat is wat je net al zei, met heel veel van die tweede teams. Die zijn wisselend heel goed, hè? Dus die haken net niet aan bij het eerste en moeten dan in de tweede handballen. Als we dan nu over de afgelopen 5 wedstrijden kijken naar jouw vraag, ja, dan zit hem gewoon op schema. Ja, we winnen een aantal keer. Ja, we zullen ook wel eens wat verliezen. Helaas was dat zaterdag. En er zijn een paar ploegen goed aan elkaar gewaagd. Ja, dan speel je gelijk. Dus nee hoor, niks mis mee.
1: En zie je de hand van Richard Rijkers al een beetje?
0: Nou, we doen het sowieso samen. Hè. Ik ben dan aan het woord, maar Bart de Koning en ik doen het samen. En dat is wel heel prettig, want daardoor kunnen we de hele selectie trainen. We hebben één visie en één uitgedragen idee. Daar zie je langzaam de hand in komen. En waar zie je dat dan in? Dat zit in vaste automatismes, vaste spelopvattingen zoals wij daarnaar kijken. En het geloof van de selectie, hè, dat is ook altijd belangrijk. Het zelfvertrouwen wat daarin groeit. Dus we maken echt leuke stappen. Maar nogmaals, het is een heel jong team. En af en toe zak je dan door het ijs. Ja, daar is niks mis mee, maar wel jammer. Ja.
1: Dat hoort bij ontwikkeling. Weet jij,
0: ja, precies dat.
1: Weet jij wie jouw volgende tegenstander of jullie volgende tegenstander wordt?
0: Ja, dat wordt ook weer een belangrijke wedstrijd. We spelen alleen maar belangrijke wedstrijden. Maar we spelen tegen Fortissimo. Dus dat is ook gewoon een dames 1 team. Vorig jaar hebben we daar echt heel veel moeite mee gehad. Dus we gaan nu ook weer kijken en we gaan ons best doen. Als we ons eigen spel neer kunnen zetten, dus niet zoals zaterdag, dan zie ik het echt positief tegemoet en dan gaan we gewoon Fortissimo pakken.
1: Nou, leermomentje. Zullen we het daarop houden?
0: Ja, helemaal goed. Ja.
1: Is goed. Ik sprak met Richard Rijkers. Zijn ploeg, de dames van de Velo, verloren dus gisteren met 23-26 van concurrent US Handbal.

0: Leo Sayer. You make me feel like dancing. Ja, dat heeft hij zo vaak gezongen. Dat kan niet missen. Het is ongekend spannend in de tweede klasse van de veldkorfbalcompetitie. Daar spelen vanuit onze regio de Dijkvogels en Odo in. Gisteren speelden de Dijkvogels thuis tegen Mathieu. Jury Boekhout is speler van Dijkvogels. Goedemiddag, Jury.
1: Goedemiddag.
0: Als ik zeg ongekend spannend, dan overdrijf ik denk ik niet.
1: Nee, zeker niet na alle uitslagen van gisteren.
0: Nee.
1: Het is heel spannend.
0: Ja, want Dijkvogels en Odo stonden gezamenlijk op de laatste plaats met 2 punten. Mathieu stond daar 2 punten boven. Jullie hebben gewonnen, maar zeer verrassend, Odo wint ook van koploper Dunas. Of Dunea.
1: Ja, ja nee, precies hoe je het zegt. Het was wel heel verrassend dat Odo gewonnen heeft van Dunas. En ja, wij natuurlijk ook gewonnen van Mathieu. Kan misschien ook voor veel mensen een verrassing zijn. Maar
0: waarom dat een verrassing, Jury?
1: Nou, vorige keer hebben we wel verloren tegen Mathieu. Maar toen verloren we ook met 2 verschil en waren wij niet compleet. Ja, de afgelopen 2 weken hebben we 2 keer tegen Dunas gespeeld en 2 keer verloren, overigens wel terecht. En gisteren eigenlijk viel alles goed. Als team waren we goed. En alles viel eigenlijk op zijn plek.
0: 18-13 winst. Ja. Is dat gat de hele wedstrijd geweest? Of heb je dat aan het einde gerealiseerd?
1: Nou ja, we begonnen best wel goed. Met rust stonden we 10-6 voor. Dus eigenlijk die voorsprong is eigenlijk nooit kleiner geweest. We zijn aan het begin namen we wel gelijk. Maar daarna werd 4-4 en daarna liepen we eigenlijk wel weg bij hun. En ja, met de rust was het 10-6 en op het einde 18-13.
0: Nou, wat hebben jullie gisteren heel goed gedaan?
1: Ik denk dat we over alle schijven. Ja, iedereen heeft gescoord sowieso. Ik heb dan zelf gisteren niet zo heel lang gespeeld, want ik ben 2 weken geleden geblesseerd geraakt. Maar iedereen die in het veld stond, iedereen heeft minimaal 1 doelpunt gemaakt. En ik denk dat dat geholpen heeft om in deze uitslag, zeg maar.
0: Ja, nou ga ik toch vooruitblikken op die laatste competitieronde volgende week. Daarin speelt Mathieu. Ik begin andersom. Dunas is kampioen.
1: Ja,
0: Mathieu, Dijkvogels en Odo staan allemaal op 4 punten. Mathieu speelt tegen Dunas. Nou, op papier gaan ze die verliezen. Reken je zelf niet rijk. En jullie spelen uit bij Odo.
1: Ja, klopt.
0: Gelijk spelletje. En Odo en Dijkvogels zijn veilig, zeg ik.
1: Ja, dat ligt heel erg aan wat Mathieu tegen Dunas gaat doen.
0: Ja, zeker.
1: Ook, ja, iedereen zei natuurlijk ook, Odo gaat verliezen van Dunas. Nou, dat is ook niet gebeurd. Dus stel dat Mathieu verliest en Dunas doet gewoon een sportieve plicht en wint van Mathieu. En stel dat Odo en wij gelijk spelen, dan zijn Odo en wij veilig.
0: Maar daar gaan we daar ga je het niet op aan laten komen, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Nee, we moeten gewoon winnen. Dat is het allerbelangrijkste. En we hebben het gewoon in eigen hand. Als we winnen, dan zijn we er sowieso. Dan zijn we sowieso veilig. Mochten we gelijk spelen of verliezen, dan is het nog afhankelijk van de andere uitslag. Maar we gaan natuurlijk ook gewoon vanuit van ons eigen spel en onze eigen kracht.
0: Ja, en eerder dit seizoen heb je al gewonnen van Odo.
1: Ja, ja, de eerste dat was thuiswedstrijd, toen wonnen we met 15-9. Het is misschien wel een beetje een vertekend beeld, want we hadden het niet zo makkelijk als dat de uitslag misschien doet blijken.

0: Maar ja, we weten wat het gaat worden volgende week zaterdag.
1: Ja, gisteren zelfvertrouwen getankt.
0: Ja, dat sowieso. Ik denk dat we er eigenlijk geen één moment over hebben gedacht dat we zouden verliezen gisteren. Want we begonnen ook echt heel goed. En wat ik ook al zei, ik denk dat bij iedereen het vertrouwen best hoog is. Want iedereen heeft minimaal één keer gescoord. Dus ja, ik denk dat het vertrouwen bij het hele team wel goed zit.
1: Ja, nou, jullie pendelen heel vaak tussen de tweede en derde klasse. Het is een beetje yo-yo. Het zou echt lekker zijn als hij nu in de voorjaarscompetitie natuurlijk weer in die tweede klasse uitkomt.
0: Ja, zeker. En ik zou het ook niet meer dan terecht vinden dat wij erin blijven. Want ik denk dat wel met het team wat we nu hebben, maar eigenlijk met de gehele selectie, horen wij wel gewoon in de tweede klasse thuis. En het zou echt doodzonde zijn als we nu weer terug zouden moeten naar de derde klasse. Maar
1: ja, maar goed, dan moet Odo er maar aan geloven.
0: Ja, dat is dan de andere kant van het verhaal, inderdaad.
1: Mooie competitieslot. En ik noem het, het is misschien niet om het kampioenschap, maar wel een soort finale wedstrijd in de laatste speelronde.
0: Ja, zeker. En leuk dat het een toch wel een derbytje is tegen Odo. Dus ik hoop dat het lekker druk wordt voor het publiek. Ja, en toch, we hopen natuurlijk wel dat wij aan de goede kant van de score komen te staan.
1: Jullie spelen om 4:00, meen ik?
0: Ja,
1: wij zijn bezig met een verslaggever daarvoor. We gaan eens kijken of dat lukt. Ik sprak met Juri Boekhout. Hij is speler van Dijkvogels. Ze wonnen gisteren met 18-13 van Matthew. Blikken wij terug op het zaterdagvoetbal van gisterenmiddag. In de tweede klasse D werd de derby gespeeld tussen MVV 27 en Verburg. De Poeldijkers wonnen met 0-2 en namen zo 3 punten mee naar huis. Na de wedstrijd sprak verslaggever Pierre Verwij met Verburg aanvoerder en doelpuntenmaker Vince van de Knaap en vroeg hem of de begeleiding al had gevraagd om de opname van zijn hele mooie goal terug te mogen kijken.
2: Heb ik nog niet gevraagd. Maar ik kreeg wel, toen ik het veld afliep, kreeg ik al van Kees te horen dat er een mooie foto gemaakt is vanuit MVV kant. Dus daar ben ik heel benieuwd naar.
3: Ja, die staat bij ons op de website. Dus die hebben we daar gezien. Maar ja, jouw goal, heb je thuis op je computer een mapje met mooie goals?
2: Eigenlijk niet. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Zou ik moeten doen eigenlijk.
3: Ja. Nou ja, bij deze, de tip. Kan je me eens omschrijven hoe die ging, die goal? En dan gaan we daarna echt over de wedstrijd hebben. Maar voor mij bezit het hoogtepunt van de wedstrijd.
2: Ja, nee, we zitten een beetje krap met heel veel blessures, maar we zitten een beetje krap met spelers. Zo'n jeugdspelers die meededen, we hadden vandaag wat anders gedaan. En een van de dingen was dat ik dan vanuit het middenveld eroverheen zou komen. En dit was zo'n moment dat ik vanuit het middenveld begon en eroverheen kon komen. En die bal werd goed gegeven door Steven. En we vielen eroverheen, stuitte er wat hoog, dacht ik me te herinneren. En eigenlijk niet nadenken en omhaal. En die ging er mooi in volgens mij.
3: Ja, die ging er prachtig in. Als je zo'n wedstrijd, ik blijf bijvoorbeeld op deze wedstrijd en dan zie ik jullie heel veel blessures, heel veel jonge jongens en MVV altijd een taaie ploeg. Maar die wedstrijd zag er heel anders uit. Wat ontspon. Die hadden het goed voor elkaar.
2: Ja, weet je wat wel lekker is? Die jonge jongens brengen altijd een beetje gretigheid met zich mee. En dat we dat goed kunnen voetballen, dat wisten we wel. Maar die gretigheid, dat is aanstekelijk. En dat zie je ook onder die andere gasten. En je wil ook het voorbeeld geven. En soms zitten we een beetje naar elkaar te kijken wat in de voorgaande wedstrijden. Vandaag had je gewoon het gevoel, je moet elke meter moet je voor elkaar geven. En dit moet je eigenlijk elke wedstrijd laten zien.
3: En dus als aanvoerder extra trots, want jij bent een beetje dat je een beetje allemaal deze jonge spelers een beetje de nestor inmiddels geworden bent. Zo, ben je ook nog niet?
2: Nou ja, weet je wat mooi is? Ik heb toen in de onder 11 heb ik ze sowieso gehad samen met Leven van der Keij als trainer. Dus onder andere Seb, Maxi, Boy. Ik heb zelfs Wout, die ook zijn debuut heeft mogen maken vandaag. Die heb ik allemaal mogen trainen. En dat is wel leuk dat ze nou met je mee het veld oplopen en sommigen ook gewoon 90 minuten kunnen maken.
3: Precies. Eerst liepen ze met je het veld al aan de hand en nu staan ze gewoon naast je te strijden.
2: Ja, nu moeten zij de vele meters maken. Nee, gekheid. Nee, maar je ziet gewoon dat er een mooie lichting aankomt en dat is alleen maar leuk.
3: Deze hele wedstrijd, je hebt ook heel weinig weggegeven.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. Voor mijn gevoel was pas het enige schot in de tweede helft die net overging. En daarna nog eentje op de paal. Maar heel veel meer hebben ze niet gekeerd. Nee. Dat was lekker.
3: Ja, en jullie hadden veel uit, want je had de wedstrijd al eerder moeten beslissen.
2: Ja, dat vonden we wel, ja.
3: Dus je maakt het nog spannend, dat die klassieke voetbalwet van als wij hem niet maken, dan komen zij. Maar die heb je ook niet, zo niet gebeurd. Dus je gaat heel tevreden terug naar Poeldijk.
2: Ja, dat weet ik wel zeker.
3: Succes voor volgende week.
2: Ja, dankjewel. WOS Sport, weekendartiest.

0: Het was de laatste keer Tom Petty met zijn Heartbreakers. Dit weekend, gisteren drie keer, vandaag drie keer uit Amerika. Dat is die heel erg groot. Peet Sonneveld is onze, is onze oog eigenlijk van ijshockey. IJshockey, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Geen CEHL-competitie, dat zal niet iedereen wat zeggen, maar het was een competitie met Duitse, Belgische, nog een Luxemburgse ploeg erbij en Nederlandse ploegen. Dat is, dat is opgeven.
1: Ja, helaas.
0: Hoe dat zo, Peter?
1: Ja, de laatste Duitse ploeg, Neuwied, stapte eruit. En die wisten misschien al meer. En toen stapte Heerenveen er ook uit, financieel oogpunt gezien. Ja, toen waren er nog maar vijf ploegen over. Zes. En dat vonden ze zo'n armzalige competitie, dat ze besloten hebben om terug te gaan naar de Eredivisie.
0: Door wie is die competitie ooit opgezet?
1: Daar is ook, dat zijn Belgen geweest. Maar daar zat ook Harry Vlaardingenbroek natuurlijk bij, de voorzitter van de Stichting van IJs. En zo is dat. Je had natuurlijk al de Benelink daarvoor natuurlijk. Je had natuurlijk al een beetje een competitie daarvoor. En in de jaren daarvoor heb je dat ook nog weer eens gehad. Ja, het is helaas te zielig gegaan, maar aan de andere kant.

0: kant, dit is ook een prachtige competitie waar we nu in zitten.
1: Ja, want ik heb hier de stand, of in ieder geval de ploegen voor me. Ik vind het ook wel weer mooi om te zien. De Flyers, ja. Heerenveen, de Nijmegen Devils, Amsterdam Tigers. Dat zijn ook wel weer namen van, ja, die herinner ik me van vroeger.
0: Ja, zo is het. En ik kan je vertellen dat de meeste teams op drie na, die zijn... De steken er volgens mij vier bovenuit. Dan krijg je een hele grote middengroep die toch voor een stuntje kunnen zorgen. Zeker misschien naar het eind toe. En dan heb je drie teams die er echt onderaan bengelen. Maar ik denk een mooie competitie. Met volle hallen. Dat moet maar ook gezegd worden.
1: Ja, hey, nou zeg je, er zijn een aantal teams die steken er bovenuit. Ik denk dat jij Heijs ook in daarbij schaart.
0: Uiteraard.
1: Uiteraard, zegt hij. Zat Zoetermeer bij die drie ploegen die onderin zou verwachten?
0: Nee, absoluut niet. Zoetermeer, dat is toch een best wel een aardig team. Maar we hebben er in de voorbereiding met 6-1 van verloren. En nu winnen we met 10-3. Dus maar Zoetermeer is duidelijk wel een tandje minder dan ons. Maar dat hebben ook met de vorm van de dag te maken. Kijk vanochtend naar de Formule 1, weet je, iemand ook een beetje geluk hebben. Ferrari maakt een verkeerde bandenwissel en dat gaat helemaal fout en ze worden nog derde. Dus weet je, bij ijshockey is het ook zo heel dicht bij elkaar. Maar ik denk dat Heerenveen, Geleen, Den Haag en Nijmegen de vier sterkste ploegen zijn dit seizoen.
1: En in deze nieuwe competitie, want we zijn nu pas twee wedstrijden onderweg, hè, het is pas net begonnen, dan word je uiteindelijk, ja, wie bovenaan eindigt is kampioen, of zitten er nog weer play-offs achter?
0: Nee, dan gaan we play-offs.
1: En dan moet je bij de eerste acht eindigen of zo?
0: Ja. Nou, dat gaat wel lukken.
1: Ja.
0: En dan, dan gaat het leuk worden en dan eens kijken wie de langste billen heeft en... Ja, wat ik net al zei, bij Nijmegen zit die hal elke week vol. Amsterdam, daar zat, zeg maar, daar kon je de stoeltje stellen. Nou, dan kan je geen stoeltje meer zien, zo vol zit het.
1: Zijn de andere teams ook blij met Heijs dat ze weer terug zijn?
0: Dat denk ik wel, maar er zullen er ook altijd weer zijn natuurlijk. Die denken van, daar zit iets meer centen misschien, dus die kunnen we iets betere spelers halen. Dat toch dadelijk wel weer een wedloop zal worden natuurlijk. Wie de beste spelers haalt, die weer een klein beetje meer gaan betalen. Of weet je, om ook weer een voorbeeld te noemen, Jurrit Smit, 2 jaar niet gespeeld. Maar die jongen is weer terug dit jaar, 35 jaar. Alleen omdat ze één keer in het weekend spelen, is hij weer teruggekomen. Want meer tijd blijft, zegt hij, dan voor zijn gezin. Weet je, het is ook een wisselwerking.
1: In ieder geval nieuwe competitie, nieuwe tegenstanders, ja, nieuw stadion. Is ook leuk, hè? Of nieuw, maar in ieder geval sinds een paar jaar weer nieuw. En een goede start van de competitie. Je won 3-10 en de eerste wedstrijd hadden jullie natuurlijk ook al gewonnen.
0: Groningen uit. En dat was 2-1, maar dat grote verhouding was, geloof 45-15. Maar ja, bij ons wilden die er niet in en dat kan ook gebeuren.
1: Ja, maar goed. Al bij al. 2 gespeeld en 2 gewonnen is gewoon een prima start.
0: Buitengewone start.
1: We gaan het volgen, Peet.
0: Dankjewel.
1: Ik sprak met Peet Zonneveld, onze, ik noem het dan toch maar correspondent, fan. Hoe noem het hoe je? En die zit er hier thuis nog eentje in de studio. Niek van Adrichem, seizoenskaart bij Heijs OK. Ze zagen Heijs winnen met 3-10 bij Zoetermeer afgelopen vrijdag.

0: Werd altijd gedraaid tussen de tweede en derde kwart bij IJshockey. Nog steeds trouwens, en vandaar de Neil Diamond. Na het gesprek met Peet Zonneveld van IJs. We gaan aandacht besteden aan hockey. Eerder in de uitzending spraken we met Maurice Vlei. Hij volgt voor ons de wedstrijd tussen de heren van HV Westland en Hoco. Het was 6-1 met de rust. Ja, eigenlijk rest mij, Maurice, maar één ding. Wat is de eindstand geworden?
1: Ja, helaas geen dubbele cijfers, maar wel 9-2.
0: Ja, 9-2. Waarom kunnen ze dan dat niveau van de eerste helft toch niet doorzetten? Gaan ze dan toch te veel voor eigen succes?
1: Dan gaan ze toch, denk ik, te veel voor eigen succes. En de combinatie die je dan in de eerste helft ziet, die zie je dan eigenlijk een stuk minder in die tweede helft.
0: Ja, strafcorner liep als een trein in de eerste helft. Ja. Zijn er minder strafcorners geweest in de tweede?
1: Er zijn minder strafcorners geweest. We hebben er eentje gehad en volgens mij, en die hebben we ook benut.
0: Ja. 9-2. Belangrijke misschien nog wel ongeslagen op kop van die derde klasse. Ik denk dat het zelfvertrouwen ervan afstraalt bij het team.
1: Ik hoop het. Want aanstaande vrijdag spelen ze natuurlijk Silver Cup. Hier thuis op Westland. Dus ik hoop dat het een mooi voorproefje is voor aanstaande vrijdagavond.
0: Help mij even. Silver Cup is de beker?
1: Is de bekercompetitie van de hockey, inderdaad.
0: En tegen wie spelen ze dan?
1: Dat zal tegen Ypenburg zijn.
0: En dat is een tweede klasse?
1: Dat is een tweede klasse, ja. Die zaten ze vorig jaar ook bij in de pool.
0: Ja, dat is een bekende naam, inderdaad. Dus,
1: uit Den Haag.
0: En spelen ze dan volgende week zondag gewoon weer competitie?
1: Volgende week zondag is er gewoon weer competitie uit mijn hoofd in Kaatsheuvel. Ik weet even de club niet, maar ik hoorde net dat ze naar Kaatsheuvel moeten volgende week zondag.
0: Dus een dubbele weekend eigenlijk. Vrijdagavond en zondag. Ja. Ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage. En ook als vader en supporter gefeliciteerd met de overwinning.
1: Dankjewel.
0: Praat ik verder met Devin Ooye. Hij is de trainer van de dames van HV Westland. Ook zij speelden vanmiddag thuis op Sportpark de Hoge Bomen. Thuis tegen Kraaienhout. Goedemiddag, Devin.
2: Goedemiddag.
0: Ik denk dat jullie met 4 gespeelde wedstrijden en 6 punten een prima competitiestart hebben in de eerste klasse.
2: Leg uit. Nee. Nou ja, we hadden meer punten eigenlijk op de lijst moeten hebben, vind ik.
0: Oké, waar hebben ze laten liggen?
2: Eerste wedstrijd ronden we het niet af. Tweede wedstrijd valt hij net in de laatste seconde de andere kant op, helaas. En dan pak je het wel 6 punten. En dit was vandaag de 5e wedstrijd volgens mij.
0: Ja, klopt.
2: En daar zijn we beginnen gewoon eigenlijk niet scherp.
0: Maar even voor mij, je speelt tegen Kraaienhout. Jullie hadden 6 punten, Kraaienhout had er 2. Ja. Hoe is dat gewoon gelopen? Want ik proef een beetje dat het niet helemaal gelopen is hoe je had gewild.
2: Nee, zeker niet. Nee, echt totaal niet eigenlijk. Nou, Kraaienhout had gewoon een heel goed plan. Die hadden ze speciaal op ons ingericht. En dat voeren ze goed uit. En het geluk is ook aan hun zijde. Ze krijgen 2... In totaal de hele wedstrijd krijgen ze 4

0: kansen plus twee quarters. En ze de twee grote kansen die ze in de eerste helft krijgen. Of eigenlijk in het eerste kwartje schieten ze er direct alle twee in. Ja, dan sta je de hele wedstrijd tegen een achterstand aan te kijken.
1: Zelf kunnen scoren?
0: Ja, laatste kwart pas, maar dat was veel te laat. Genoeg kansen, genoeg corners mee, maar ze gaan er allemaal niet in. Een beetje, ja, pech moet je het niet noemen, want je moet het afdringen, maar helaas.
1: En ja, misschien ook een heel goed strijdplan van de tegenstander vandaag.
0: Ja, zeker. 100%.
1: Ja, moet je ze dan ook misschien wel de credits voorgeven. Wat leer je? Wat neem je vandaag mee naar de volgende wedstrijden? Wat er niet goed genoeg ging?
0: Goeie vraag. Ik moet de wedstrijd nog... Ik kijk altijd de wedstrijd terug nog even. Voor nu is het gewoon eigenlijk een hele grote teleurstelling. En jammer dat we niet hebben gewonnen. Het ging over het algemeen wel goed. Het plan was duidelijk, alleen het liep net niet lekker. Ja, dat is niet altijd even makkelijk om. Als ik dat zeg maar wist, dan hadden we het om kunnen draaien.
1: Vorm en zelfvertrouwen, met name vorm, is natuurlijk inderdaad een moeilijk grijpbare iets. Kijk ik dan toch even vooruit. Je staat in een brede middenmoot. Tegen wie spelen jullie de komende weken?
0: Spelen de aankomende week volgens mij tegen Roomburg.
1: Ja, en dat is ook een ploeg die in ieder geval die nog steeds onder jullie staat. Ik kan twee punten pakken met. Dus toch ook alweer een wedstrijd die je op papier in ieder geval moet winnen.
0: Ja, maar ja, de competitie is nog zo. We zitten nog zo erg in het begin van de competitie. Dus en het ligt er ook een beetje aan waar je speelt en wie ik wil het niet zeggen, maar wie er toch fluiten. En of je een beetje geluk hebt die wedstrijd, dat is nou gewoon eenmaal zo.
1: Ja, de flow nog niet helemaal te pakken. Zal ik het zo concluderen?
0: Nog niet helemaal, nee.
1: Nee, nou, succes volgende week.
0: Dankjewel.
1: Devin Ooyen, trainer van de dames van AV Westland. Ze verloren dus vandaag thuis van Kraaijhout.

0: leuke van radio maken. WO Sport radio maken. Dat je af en toe ook zelf eens een leuke platen erin kan schuiven. Zoals deze van de Eurythmics. When Tomorrow Comes. Ik heb een schaakbericht gisterenmiddag aan het einde van onze uitzending om net voor zessen. Toen konden we nog geen uitslag melden van de wedstrijd tussen Schaakmat Westland 1. Die speelde tegen SHTV in de derde klasse van de KNSB Cup. Nou, de voorspelling die toen werd gedaan door Art Dekker was 4-4. Het kon nog alle kanten op. En zoals voorspeld verloor Johan Voorberg. Maar zowel Timon van Dijk als Michiel van Woerden die wonnen na meer dan 5 uur schaken. En daarmee werd de uitslag tussen Schaakmat Westland en SHTV. Dus 4,5, 3,5 in het voordeel van Schaakmat Westland. En daarmee zijn ze gedeeld koploper. Nou, dat is goed nieuws. Kwart voor vijf op de klok af. Kwart voor vijf op zondagmiddag in WO Sport. Sport betekent tijd voor zaalvoetbal. Goedemiddag, Peter Botman.
1: Hallo Henri. En ook luisteraars, een hele goede middag. We gaan even terugkijken naar het zaalvoetbal. En we beginnen naar afgelopen vrijdag. Toen heeft FC Westland een mooie overwinning geboekt op ZVV Amsterdam in de tweede voorronde van de landelijke zaalvoetbalbeker. Hiermee plaatst het zich voor de laatste 30, waarin straks ook de meeste eredivisie teams instromen. In een wedstrijd waarin beide ploegen vanaf het begin de intentie toonden om hoog druk te zetten en verzorgd voetbal te spelen, trok SC Westland uiteindelijk met 5-9 aan het langste eind. De wedstrijd begon met veel strijd en intensiteit. Vooral ZVV Amsterdam zocht in de openingsfase de fysieke duels op. Ondanks de stevige weerstand bleef FC Westland goed voetballen en kwam het na een vrij uitgespeelde aanval op voorsprong. Nafal Boetkeboet opende de score, waarna Georgi Dos Santos en Anwar Atalhaoui de voorsprong uitbouwden naar 0-3. Een opvallend moment was het basisdebuut van de pas 18-jarige doelman Atahan Türksever, die direct het vertrouwen kreeg in de bekerwedstrijd en de volledige wedstrijd onder de lat stond. Met een comfortabele voorsprong zocht FC Westland de kleedkamer op. Na rust kwamen de Amsterdammers met een meevoetballende keeper binnen de lijnen en zette het direct meer druk. SC Westland begon minder scherp ook aan die tweede helft en zag de thuisploeg terugkomen tot 1-3. Lang kon Amsterdam echter niet genieten van die aansluitingstreffer. Wederom, Georgi Dos Santos scoorde de 1-4 en Anwar Atalhaoui scoorde nog 2 maal kort achter elkaar. Hij bracht dus met zijn derde treffer deze avond de tussenstand op 1-6. De wedstrijd leek daarmee beslist, maar een rode kaart voor Nafal Boetkeboet bracht een onverwachte wending. SC Westland moest 2 minuten met een man minder verder, raakte het kwijt en zag ZVV Amsterdam terugkomen tot 5-6. Toch herpakte Westland zich op het juiste moment. Ploeger vond het samenspel, combineerde zich onder de druk vandaan en wist de wedstrijd uiteindelijk overtuigend uit te spelen. Abdesami El Bousrouti scoorde nog 2 maal en ook wederom Jordi Dos Santos. Hij scoorde zijn derde vanavond, waardoor er dus met 5-9 toch nog ruim gewonnen werd. Coach Jermijn Seeman-Bar was na afloop tevreden met de overwinning, maar zag ook voldoende verbeterpunten. Want na een uitstekende eerste helft begon men slecht aan de tweede helft. We lieten de tegenstander bloed ruiken en daardoor kwamen ze terug tot 5-6. We hadden de wedstrijd eerder moeten doodspelen en moeten op dit soort momenten volwassener zijn. Daar valt voor ons nog veel winst te behalen, aldus Seeman-Bar. Met deze 5-9 overwinning op ZVV Amsterdam zet SC Westland de volgende stap in het bekertoernooi. Ploeg kan met vertrouwen toewerken naar de kraken van volgende week in de Kruikenstad tegen koploper Tilburg City FC. Op vrijdag 23 oktober speelt het

dan weer thuis FC Westland in Sportel Hogeveld. Dan staat de derby tegen ZVV Den Haag op het programma. Dan naar het zaalvoetbal in het district waar het een lastig seizoen dreigt te worden voor MVV 27. Waar dat de laatste seizoenen echt anders was. Afgelopen week werd er op bezoek bij SVH met 5-2 verloren. Dat was alweer het derde verlies in 4 beurten. Dan Westlandia en Excelsior besluiten toch voor elkaar als 2 teams die nog alles gewonnen hadden tot nu toe. Voor Westlandia is het nu over naar het 3-5 tegen de Tricolores. En ook het eerste team van de zaalvoetballers en Excelsior besluiten behaalde de volle winst. In de Prinsenstad wordt het van Vitesse Delft, waardoor zij ook een lijstervoerder zijn, dat eerste team van de Tricolores. Dan hebben we ook nog de andere Maasluisse ploeg, MSV 71. Die gaan lekker dit seizoen. Ze wonnen al voor de derde keer in 4 wedstrijden. Ditmaal werd Olympia Go met 9-5 verslagen. Dan naar de dames. En de dames van FC Westland boekten de derde zege dit seizoen in even zoveel wedstrijden. Op bezoek bij Massenstars kwamen zij op voorsprong door het doelpunt van Sophie Korthout. Nog voor rust werd de voorsprong verdubbeld toen een Zoetermeerse speler een scherpe voorzet in eigen doel werkte. Maar na de pauze bleef de Westlandse dames de aanval zoeken, maar zagen Muscle Stars uit een counter terugkomen tot 1-1. Maar FC Westland hield het gesloten en trok zo de 1-2 zegen over de streep. Dan tot slot de dames van de Excelsior Maasluis. Ook zij pakten de volle winst. In eigen hal werd met 3-0 gewonnen. Tot zover voor deze week het zaalvoetbaloverzicht.

En met Bruno Mars komen we bijna aan het einde van aflevering 3619 van WOS Sport. Maar we hebben het misschien wel de beste muziek voor het laatst bewaard. Deze uitzending werd mogelijk gemaakt door Niek van Adrichem op de techniek. Mijn naam is Paul Keizer, de draaiboek en samenstelling, met dank aan Marco Streefland en André Zijlstra. Wat een weekendartiest, dat was Tom Petty.

We hebben genoten van de hockey. Bedankt aan Maurice Vlij met zijn flitsen. En we hebben heel veel trainers gebeld met reacties naar aanleiding van de zaterdagsporten. Volgende week zaterdag weer een uitzending van WOS Sport. Stem vooral af op 876. Ik wens u een prettige zondagavond.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een muziekparadijs.

Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Aan het begin van een nieuwe aflevering, het Muziekparadijs. Zondag 4 oktober 2026 met onderweg Jonas Blue en Malif en Edge of Desire. En deze van Bryan Adams en Melanie C. Die hoor je nu voorbij komen met When You're Gone.

Jonas Blue en Malif op de WOS en Edge of Desire. Daarvoor het duet met Bryan Adams en Melanie C. Je hoorde When You're Gone. En als je een leuk verzoekje hebt, laat het even weten via een mailtje naar de studio. markv@wos.nl. Dit uur is er ook een Nederpopklassieker. We gaan luisteren naar Bluff met Zoutelanden.

Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En zo ben je nog steeds in het eerste uur van het muziekparadijs. ZZ Top bracht Gimme All Your Loving in 1983 op het hardrock album Eliminator. Het nummer kwam uit als single van de plaat. Gimme All Your Loving werd een wereldwijde hit en is later nog veelvoudig gecoverd.

0: Een grote hit voor ZZ Top. Je hoorde Gimme All Your Loving. Zometeen gaan we terug naar 1985. En je hoort John Parr voorbij komen met St. Elmo's Fire. Ik heb ook nog Gloria Gaynor uit 1975 hoor je Never Can Say Goodbye. En we beginnen met The Byrds. Uit 1965 is dit Turn, Turn, Turn.
1: VOS. Terug naar de jaren 60.

Wekelijks in het Muziekparadijs hoor je de drie keuzes voorbij komen. Als eerste hoorde je de Birds met Turn, Turn, Turn uit 1965. Daarachteraan Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye uit 1975. En als laatste deze van John Parr. Dit was St. Elmo's Fire. Zometeen heb ik The Weeknd voor je met Dancing in the Flames en deze van Miley Cyrus. Dit is Midnight Sky.

Miley Cyrus en Midnight Sky. En deze van The Weeknd en Dancing in the Flames. En je weet het, als je een leuk verzoekje hebt, laat het even weten via een mailtje naar de studio markv@wos.nl. Sultans of Swing is de eerste single van de Dire Straits. Het nummer werd voor het eerst opgenomen in de Pathway Studios. Nadat het liedje een paar keer op de radio te horen was, steeg de populariteit. Dire Straits kreeg een contract aangeboden van de Engelse platenmaatschappij Phonogram. Het nummer werd daarna opnieuw opgenomen en uitgebracht in Engeland en Amerika.

0: terug naar 1978 met deze van de Dire Straits en Sultans of Swing. En in dit eerste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan
1: Marky's album Classic. Classic. Classic. Classic.
0: Het is de derde single van het gelijknamige album Off the Wall uit 1979. Het nummer werd geproduceerd door Rod Temperton en werd in Nederland, net als zijn voorganger Rock With You,

voor het studioalbum ging ik terug naar 1979... met het album Off the Wall van Michael Jackson. En je hoorde Off the Wall voorbij komen en deze van Teddy Swims en Mr. Know-It-All als één na laatste track in dit uur van het Muziekparadijs. Zometeen ben ik terug voor het tweede en tevens laatste gedeelte, het Muziekparadijs. En ik heb deze nog van Mojo. Tot het nieuws van 6 uur hoor je nog Lady Hear Me Tonight.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een muziekparadijs. Mark Pellekoop. Op de WOS.

Welkom terug in het tweede uur van het muziekparadijs. Je hoorde The Police en Message in a Bottle. Zometeen heb ik Shakira en Burna Boy en Die Die en deze van Concrete Blonde. Helemaal terug naar 1990. Dit is Joey.

Die Die, dat waren Shakira en Burna Boy. Daarvoor nog Concrete Blonde, uit 1990 hoorde je Joey. Dit uur heb ik ook een nederpopklassieker. We gaan luisteren naar Herman Brood en Henny Vrienten. Als je wint, dan heb je vrienden.

John Mayer op de WOS en Waiting on the World to Change. Maar liefst 2 jaar werd er gewerkt aan Head Over Heels, voordat het uiteindelijk werd uitgebracht als single in 1985. In datzelfde jaar kwam het nummer niet verder dan de tipparade. Het is tevens terug te vinden op het album Songs from the Big Chair. Tears for Fears hoor je nu voorbij komen met Head Over Heels.

0: Terug naar 1985 met deze van Tears for Fears. Je hoorde Head Over Heels. Zometeen gaan we terug naar 1985 met de nummer 1 hit van Sandra. I'll Never Be Maria Magdalena. Ik heb ook nog Jigsaw uit 1975 gooien Sky High. En we beginnen met The Beatles. Stond nummer 1 in 1965 met Help.
1: VOS. Terug naar de jaren 60.

De Beatles hoorde je voorbij komen met Help, stond nummer 1 in 1965. Erachteraan Jigsaw en Sky High uit 1975. En deze als laatste van Sandra. I'll Never Be Maria Magdalena stond nummer 1 in 1985. Tate McRae die komt er zo meteen aan met Greedy en deze van Tommy Cash. Dit is Espresso Macchiato.

0: Lunch lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

Tommy Cash en Espresso Macchiato en deze van Tate McRae. Je hoorde Greedy. Abracadabra is de eerste single van het gelijknamige album van Steve Miller uit 1982. Het nummer werd een nummer 1 hit in Amerika. In Nederland was het nummer goed genoeg voor een top 40 notering.

0: De Steve Miller Band hoorde je voorbij komen met Abacadabra. En zo ben je in het laatste uur van het muziekparadijs. En ook in dit uur zijn we weer toegekomen aan...
1: Marky's album Classic. Classic. Classic. Classic.
0: Nog één keer ga ik terug naar het album Off the Wall van Michael Jackson. En is er nog één track over van dit album wat ik voor je ga draaien. En dat is Rock With You. Michael Jackson staat in dit tweede en tevens laatste uur van het muziekparadijs in de

voor het studioalbum ging ik terug naar 1979, het album Off the Wall. En daarvanaf hoorde je Rock With You van Michael Jackson en deze van Somber, My Body Isn't Ready, als ene laatste track in dit uur van het Muziekparadijs. Vanaf 7 uur is er non-stop muziek bij de WOS en vanaf 8 uur kun je luisteren naar religieuze melodieën, samengesteld door Toon Koolmeijer. Ik ga eruit met deze van Travis. Dit is Sing.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van...

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam.

0: Maatwerk bewust. Dat zijn wij. Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij massale schietpartij op een straatfeest...

0: Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen.

0: Sobretti.
1: Sobretti. 87.6 FM.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Goodbye.
5: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen.

Bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht.

0: Het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakte... vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: 2 uur lang non-stop. De mooiste koren en solisten.
2: Ja, daar zijn we weer. Het is 2 minuten over de klok van 8. Van harte welkom op deze eerste zondag van de maand oktober. Vandaag 4 oktober 2026 en dat betekent natuurlijk ook Dierendag. Een mooie dag om onze trouwe huisdieren eens extra in het zonnetje te zetten. Misschien heeft u een poes of een hond of een parkiet of een ander dier al lekker verwend. En anders is er vandaag nog alle tijd voor om iets extra's te doen. Kleine tractatie op een ei. Ook voor u staat de komende 2 uur weer een gezellig programma voor u klaar. En ik hoop u volop luisterplezier te geven met muziek die mooie herinneringen oproept. Alle platen en cd's heb ik weer met veel zorg en plezier voor u uitgezocht. Ze staan keurig op volgorde, zodat we samen ontspannen de avond kunnen beginnen. Met bekende melodieën, verrassende nummers en natuurlijk ook een stukje gezelligheid. De koffie is inmiddels al ingeschonken en ook het koekje ligt binnen handbereik. Misschien zit u lekker thuis rustig aan de tafel in uw favoriete stoel of nog eventueel in bed. Waar u ook luistert, fijn dat u deze zondagavond weer bij me bent. Laat het drukke leven even wat ze is en neem rustig de tijd voor elkaar. Ik heb er weer veel zin in en neem u graag mee de komende 2 uren. Met aandacht samengesteld, speciaal voor deze mooie zondagavond. De zon is net onder, 7:15. En we moeten weer even wachten tot morgenochtend, maar we worden net in het weer. Op morgen weer een hele aangename dag. Veel luisterplezier.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze

Trend doorzet gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije... beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie.

0: Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Welkom bij het tweede uur van Non-Stop Religieuze Melodieën. Samenstelling Ton Kolmeijer.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Ga voor jouw hypotheek naar Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar.

een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden.

0: Lekker zondagavond.
1: Aan het eind van je weekend.
0: De lekkerste light hits.
1: Easy love songs.
2: DOS.

0: Iedere zondagavond.
1: Easy Love Songs.
2: Van 10 tot middernacht. Easy Love Songs.
0: De lekkerste light.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van
2: 11 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur

schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1.

Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: avond.
1: Aan het eind van je weekend.
0: De lekkerste light hits.
1: Easy love songs.
2: DOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoogste.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 1 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij. Met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.